0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Er staan namelijk bommenwerpers die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Zouden nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn en daarop zijn alle bommenwerpers dus hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen is ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam toen op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is dus ook veel schade aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook al in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzerboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week doen om even iets anders te proberen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzerboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog vannacht en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Vanochtend is het eerst grijs, later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, komt er een tweede ronde. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Raakten ruim 100 mensen gewond en ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran en nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog in het midden en zuiden, op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en dan wordt het vandaag zo'n 20 graden. Dit was het NMS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur door Al Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als meest gewelddadig gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. En nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag dan is het zonnig met wat stapelwolken. Dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: precies 6 jaar geleden zaten wij hier voor het allereerste keer samen, althans in deze samenstelling, in dit programma, hè, laat ik het zo zeggen. Het programma bestaat vandaag 6 jaar.
1: Ja, het is eigenlijk onwerkelijk. Toen ik vanmorgen opstond, voelde dat ook helemaal niet zo. 6 jaar, zo lang al die vroege wekkers, maar wel met de allerleukste luisteraars. Dus voelt gek. Okay. En wie natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden is aan die 6 jaar, is Robert. En die missen we natuurlijk ook heel erg. Maar die zit wel heel diep in ons hart. Ook als we hier elke ochtend zitten, dan is hij in mijn gedachten. Maar ja, wat vind jij er eigenlijk van, 6 jaar ochtendshow?
0: Nou, ik vind dat die jaren zijn echt omgevlogen. Het is echt, het voelt onwerkelijk. En als je me 6 jaar geleden had gezegd, inderdaad, ik vind dat mooi, dat beeld wat je zegt, 6 jaar lang die wekker zo in de diepe nacht.
1: Ja.
0: Dan had ik toch wel even achter mijn oren gekapt van, ga ik dat volhouden? Ja. En dat is wel gelukt. Vandaar vond ik ook wel een mooie plaat aan het begin van dit uur. Niet voor niks. Here I Go Again van Whitesnake. Op naar 7 jaar. Hè?
1: Zeker.
0: Goed. Gisteren was het ook een feestdag, maar dan voor alle dieren natuurlijk, want het was de dierendag. Ja. Heb je eigenlijk dieren, Stefan?
2: Nee, we hadden wel een oppashondje bij mijn ouders. Van de buren, die kwam even langs en die mochten we ervoor zorgen. En die kregen een extra snoepje en even iets extra's in de bak. Een leuk speeltje. En over speeltjes gesproken, volgens mij heeft Sammy de hele dierenwinkel gekregen gisteren.
0: Ik ging zaterdag even naar de dierenwinkel. Ik heb een vaste stek.
2: Ja.
0: En volgens mij smult die man al als ik binnenkom.
1: Als die jou ziet aankomen, dat geloof ik, ja.
0: Daar komt die eigenaar van, Sammy. Opwinding slaat om hem heen. En ik ben al gevoelig voor allerlei dingen die hij aanprijst. 3 dingen voor de prijs van 2. En dat soort dingen. Dus ik heb wel dik verwend. En Sammy heeft echt een hele leuke dag gehad.
1: Leuk.
0: Ook een mooie foto nog even op de socials geplaatst gisteren. Dat kan je niet zijn
1: ontgaan. Heel schattig, met Bubbles, de aap.
0: Klopt.
3: En goed gewandeld ook, neem ik aan.
0: Ook veel gewandeld, ja.
1: En
0: gisteravond vond ik ook wel leuk. Belde mijn buurjongen. Ja, mag ik even met Sammy lopen? Want mijn buurjongen had meegedaan aan de singelloop die gisteren plaatsvond in Utrecht. Hij zei, ik moet echt nog uitlopen. En vind ik wel leuk om met Sammy te doen. Dat kwam mij wel goed uit. Want ik keek natuurlijk naar het voetbal gisteravond. En ik dacht, prima, ik kan mooi even blijven zitten.
2: Lekker.
0: Hij is een uurtje nog met Sammy naar buiten gegaan. Kijk, dat zijn nog eens goede buren.
1: Heerlijk.
0: Daar hoeft geen familiediner aan te pas te komen. Want het familiediner stopt.
1: Ja, na 25 jaar ruim.
0: Ja, klopt. Ja, Bert van Leeuwen, jammer. Maar goed, de Oranje Leeuwen hebben wel goede zaken gedaan gisteravond dus. En jij hebt op een terras gezeten met alcoholvrije wijn. Dat moet je even uitleggen, Carmen.
1: Ja, dat zou je inderdaad misschien niet zo achter mij zoeken, hè, met alcoholvrije wijn.
0: Ik dacht, we bestaan 6 jaar, groots feest. Maar
2: champagne komt eraan. Ja,
1: ik met de meeste alcoholervaring hier van ons allemaal. Nee, ik ben begonnen aan een afvalrace. Ja, race kan ik het eigenlijk niet noemen. Dat is niet zo leuk, want afvallen is nooit een race. Maar ik ga 75 dagen lang een beetje in een soort regime waarin ik geen alcohol drink, genoeg ga slapen, 10 bladzijden per dag van een boek lees, gezond ga eten, 8000 stappen per dag. Nou, ga maar door.
0: Alles wat het leven minder leuk maakt,
1: dat
0: ga jij doen.
1: Dat ga ik 75 dagen lang doen. 14 december is de laatste dag. Maar goed, ik zat dit weekend dus al weer flink bij een wijnbar, gezellig met vriendinnen. Maar dat was dus met alcoholvrije wijn.
0: Oké, leuk. Ja. Nou, genoeg slaap dus. Jij ligt voortaan om 7 uur in bed s'avonds.
1: Dat is nu mijn leven.
0: Ja, kan dat. En het is allemaal niet voor niks natuurlijk, want je wilt straks natuurlijk heel strak op jouw huwelijksdag verschijnen.
1: Exact.
0: Hè?
1: Dat is over een jaar precies. Ja. Dus
2: dit ik gaat moet gaan jou beginnen lukken. Nu. Dit gaat jou echt lukken. Ja. Dat weet ik gewoon.
0: Het wordt 365 dagen. Jij begaf je bij het Efteling Concert.
2: Ik was heerlijk in het grote concertgebouw in Amsterdam, waar ik Efteling in Concert bijwoonde. Oh, ja. Ik was daar met mijn vriend en het was onwijs gezellig met z'n tweetjes om in dat gigantische, prachtige gebouw daar te zitten. En een 65-koppig orkest, de Dans Macabre te horen spelen en de Indische waterlelies. En ik dacht alleen maar, ik zat naast een kind van 10 en ik was nog enthousiaster dan dat kind van 10. Het was zo leuk.
0: Leuk.
2: Echt genoten.
0: Ja, en Carolijn, jij was in Tsjechië.
3: Ik heb een heel bijzonder weekend gehad. Ja, we werden uitgenodigd door de moeder van een penvriendin van mij van vroeger en haar broer. En we stapten in een soort tijdmachine, teletijdmachine. We zagen haar, hoe ziet ze er ook weer uit? We hadden wel fotootjes gezien. Haar moeder was er ook, wat slechter ter been. En zij, we kwamen haar tegen op het vliegveld. Ze zei, Aydoun draait ik jaren, Karel. En wow. Ze sloop me in de armen. Het was een soort hello, goodbye momentje. En huilen. En ze dachten van, oké, ze zijn er maar kort. Dus we gaan knallen. Dus we hebben nou van vrijdag tot de middag dat we aankwamen... tot en met zaterdagavond heel erg laat... alleen maar door Praag heen gereisd. En haar oudste dochter... ze heeft opeens ook 3 grote kinderen. Haar oudste dochter die... werkte als kaartjesverkoper in die grote burcht in Praag. En die kende iedereen, dus ze mochten overal gratis naar binnen. Via geheime deuren, zijdeuren waar no entry op stond. Gewoon naar binnen en het was top. Ik heb echt van lekker gegeten in geheime cafeetjes. Ja, zie je daar die deur, daar kun je in en dan helemaal naar boven. Super tof uitzicht. Nou,
1: wauw.
3: We hebben echt een geweldig weekend gehad.
0: Ik ben nu zo moe dat je een bril op hebt om het nieuws te lezen. Ja. Ik ben nu heel benieuwd wat er in dat nieuws zit.
3: Nou ja, er gebeurt genoeg. Het UWV blijkt, de uitkeringsinstantie... die blijkt bij fraude meer boetes en ook hogere boetes op te leggen... aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en E vandaag uitgezocht. En verder, misschien heb je dat meegekregen in het dierennieuws vorige week... maar gisteren was het de laatste dag van de Military Buccalo. Dat is zeg maar het Royal Ascot van Nederland. Ja. Het werd afgesloten met een springconcours. Allemaal chic aangeklede bezoekers. Maar niet iedereen hield zich aan die dresscode. Oh. Dus dat.
0: Oké, eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Ja, en dat is natuurlijk helemaal in het licht van 6 jaar Goeiedag Haendrikman. Met welke letter gaan we dat vandaag doen?
2: Met de letter C van confetti.
0: Juist, oké. Je weet wat de bedoeling is, hè? Wij zijn hier al wakker. Jij thuis ook, of waar dan ook. Maar de liedjes hier op NPO Radio 5, die zijn nog niet helemaal wakker. We halen eentje uit bed, uit ons alfabet. Op voorwaarde

0: Heavenly Brothers, All I Have To Do Is Dream, Dream, Dream. Dat doen die plaatjes hier op NPO Radio 5 natuurlijk ook. Maar we gaan er even eentje wakker maken met hulp van Gerardus is het, hè, geloof ik.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een goed weekend achter de rug?
1: Ja, prima.
0: Ja, vertel, wat heb je gedaan?
1: Nou, ik had een wedstrijd zaterdag met Jeroen van Sliedrecht. En we hebben met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brechtstreek uit.
0: Even weer ingrijpen. Heb je je telefoon aan het oor of heb je hem op de speaker?
1: Nee, ik heb hem aan het oor.
0: Oh wel, oké. Okay. Nou, ja. Omdat het een beetje ver weg klinkt. Maar wat voor sport beoefen je?
1: Ik ben grensrechter.
0: Oh, ja, bij voetbal?
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja.
0: En waarom sta je niet zelf binnen de lijnen?
1: Nou, ik ben niet zo goed in voetbal. En scheidsrechters en grensrechters zijn minder in voetbal dan in het andere.
0: Ik snap het. En heb je ook een VAR als je het zelf niet helemaal hebt begrepen?
1: De ouders willen wel eens voor VAR spelen, maar we hebben geen echte VAR.
0: Nee. Gisteravond gekeken, neem ik aan, naar de Nederland-Servië?
1: Ja, daar heb ik naar gekeken.
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Ze hebben gewonnen, maar het kan nog beter, denk ik.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Maar ik was wel heel erg blij dat ze uiteindelijk toch nog wonnen. We staan mooi bovenaan in het poeltje in de Nations League.
1: Ja.
0: En ondertussen volg je dan ook het Duitse elftal? Want Duitsland zit natuurlijk ook in onze pool.
1: Ja, die volg ik ook. Want mijn zus die werkt in Duitsland. Dus ja.
0: Oké. Okay. Nou, laten we even de blik vooruit werpen. Hoe gaat je dag eruit zien?
1: Ja, ik moet straks om 7:30 op het werk beginnen. Dan gaan we de legionella presentie doen.
0: En wat?
1: Legionella-presentie.
0: Legionella-presentie?
1: Ja, dat presentie dat houdt in spoelen van kranen en temperatuur opmeten van tappunten.
0: Okay.
1: Hoe warm het is. Dat is de veteranenziekte. Misschien is dat beter.
0: Ja, nee, dat kennen we inderdaad wel. Ja. Ja. Ja, je moet het kraan altijd goed doorspoelen, ook als je toch lange tijd
2: op vakantie bent geweest, bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt.
2: Ja,
1: 4 of 5 minuten koud en 4 of 5 minuten warm water even door laten lopen. Dan is het weer oké. Als je op vakantie bent geweest.
3: Ja, ik zie ook van die tappunten altijd gewoon in de stad staan. Weet je wel, van die gratis zoetwatertappunten waar je gewoon het flesje mee kan vullen. Raad jij dat aan om ook gewoon te doen? Of zeg je, joh, zou dat niet snel doen?
1: Het ligt eraan met echt heel warm weer. Zou ik dat niet zo snel doen?
3: Oh. Terwijl je juist dan meer drinkt.
1: Ja, ik weet ook niet. Mijn gevoel spreekt dat tegen.
0: Okay.
1: Maar misschien is het wel veilig. Ik doe dat zelf niet.
0: Oké, nou. En dat doe je de hele dag, die kranen checken?
1: Ja, dat doe ik de hele dag.
0: Goed. Nou, wij gaan een plaatje tappen.
4: Alfabet.
0: En uit bed halen natuurlijk met de C van Confetti. Want we bestaan 6 jaar. Heb je ons al even gefeliciteerd?
1: Gefeliciteerd.
0: Nou, wat spontaan. Dankjewel. Die C, onder meer bezongen door Tsugaru Fornaciari en Corsi Celeste. Die kwam binnen via Connie. Cambodia van Kim Wilde, Mos van Veen. Complain pour Saint-Catherine van Kate en McCarrigal. Dankjewel, Rita. Congratulations van Cliff Richard. Komt vaak voorbij, onder meer via Martijn. Candle in the Wind van Elton John. René. Cry van Godly and Cream via Leo. Katootje, Wim Sonneveld, John Diekema. Comment ça va van The Shorts. Dankjewel, Wim Walravens. Carolien van Drukwerk via Chris. Calypso, John Denver. Ger Hinsen, China in Your Hand van Tipau via Maarten. Crazy About Her van Rod Stewart. Maurice. Calling Elvis van Dire Straits via Ron. China Girl van David Bowie via Tom. Cupido, Jan Smit komt nog binnen. Caruso van Pavarotti. Mooi, dankjewel. Saskia, Come to My Island van Casey and the Sunshine Band via Mark. Cecilia, Simon and Garfunkel, Maruska. Can't Help Falling in Love van Elvis via Hanny Kruijer. Enfin, ik ben benieuwd wat jij gekozen hebt.
1: De Dexys Midnight Runners met Common Eileen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Om 7:01, het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Het UWV legt bij uitkeringsfraude meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en 1 Vandaag uitgezocht. De resultaten komen hard aan bij de top van het UWV. Het raakt me, je wil niet dat het waar is, zegt het UWV tegen de krant. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen nieuwe winnaar. Het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en zittend president Lula. Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen, maar hij haalde geen absolute meerderheid, dus komt er nog een tweede stemronde. Maar het zal dan voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. Een Nederlander is dit voorjaar benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat om een parallelle regering die vorig jaar is opgericht door de paramilitairen in Soedan. Dat is een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. De Nederlander zelf zegt dat hij niets met gewapende groepen te maken heeft, dat zijn werk gericht is op vrede en dat hij de functie nog niet officieel heeft aanvaard. En na een week kwam er met het springconcours een einde aan deze editie van Military Boekelo. Een groot paardensportevenement in Twente met bijna dezelfde sfeer als Royal Ascot in Engeland. De luisteraars hebben het misschien wel gehoord vorige week ook in het dierennieuws. Nou, chic aangeklede bezoekers heb je er. Zelfs de meeste honden droegen daar net een halsband of jasje. Al hield niet iedereen zich aan de dresscode, zag RTV Oost.
3: Waarom ziet u er niet uit als de rest vandaag?
4: Ja, ik trek gewoon makkelijke schoenen aan. Je kan goed weer, je kan slecht weer hebben. En met deze kun je overal komen.
5: Ik heb schoenen, broek, t-shirt en vest. Je moet gewoon zo blijven, toch? Vind ik wel.
6: Ik wil dit jaar even wat anders.
7: Anders komen we dan de rest.
5: We denken gewoon lekker een paar drinken, een paar pancake. En daar gaan we voor.
1: Ja, het was weer een bijzondere editie. Het was echt wel heel druk ook. Veel bezoekers.
0: Ja, ik hou van paardenvolk. Want ik kom zelf natuurlijk ook een beetje uit een paardenvolk. Wat heet niet een beetje? Ik kom echt uit een paardenfamilie. Mijn vader was paardenvolker.
1: Ben je hier wel eens geweest?
0: Nee, deze niet. Maar ging mijn vader altijd wel heen natuurlijk. Dus het is chic volk vaak. Hè, inderdaad, dat herken ik wel. Maar ik vind het ook mooi dat er gewoon een gewoon iemand rondschouwt daar.
1: Ja. Alles door elkaar heen. Dat is typisch Nederlands, denk ik.
0: Het weer dan?
1: Ja, in delen van het land hangt nog mist. Verder wordt het weer zonnig. Alleen in het noorden wat meer bewolking. Bij 19 tot 23 graden.

Zo'n mooi beeldend lied bezongen door Peter Koelewijn, Karel 204. Als ik God was. Het is vandaag de dag van de leraar. Een dag waarbij onderwijzers dus even extra in het zonnetje worden gezet. Maar ja, wat is een leraar zonder een schoolgirl? Vroeg.

0: zijn nog een beetje aan het bijkomen van het weekend. Want ja, dat was natuurlijk wel een heftig weekend. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar ja. Mocht je het gemist hebben, luister nog even.
1: Ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, het familiediner stopt. Echt waar. Maar het goede nieuws is, we maken nog één serie. Dus grijp je kans voordat het laat is en meld je aan via hetfamiediner.nl. Gewoon doen. En dan ga ik snel ervan door.
0: Ja, daar gaat hij.
1: Ja, rij maar. Hup. Ja, gasten op de plank. Hey, hoppa.
0: In die witte limousine, we hebben het hier natuurlijk over Bert van Leeuwen. Misschien wel het grootste icoon dat de EO ooit voortbracht. En een van de meest succesvolle programma's bovendien. Het familiediner, waarbij ruzies geprobeerd, getracht wordt bij te leggen. Lukt niet altijd, maar ach ja, meestal wel. Heb jij ooit te maken gehad met een familieruzie, Stefan?
2: Ja, een tijdje geleden, het is al een tijd terug, toen mijn oma overleed, moest natuurlijk het huis leeggehaald worden. En zij had altijd één kastje, het houten kastje in de hal. En daar zat altijd maar één laadje, die was altijd op slot. Niemand wist echt precies wat er nou in zat. En die sleutel, die wist niemand te vinden. Mijn tante had daar een brief van gekregen. Als zij overleed, dan mocht ze dat sleuteltje hebben en dan dat laadje openmaken. Maar toen ze overleed, was mijn oom die dacht, ik wil die inhoud hebben, ik wil dat kastje hebben. En die heeft dus naar binnen gegaan voordat ze überhaupt nog begraven was. En toen heeft hij dat kastje helemaal kapot geslagen om de inhoud van dat kastje kunnen.
0: Terwijl de rest nog treurde bij het afzakken van de kist in het graf, was hij naar oma's huis gesneld om die kluis stuk te gooien en te kijken wat erin zat.
2: 1000 stukjes. En er zat heel veel waardevolle spullen in, blijkt. Dus die heeft die goed geboerd. Ja.
0: Ja, kortom, familieruzie. En toen Bert van Leeuwen opgebeld?
2: Ja, we hebben het geprobeerd. Alleen we zaten net niet bij de laatste.
0: Ja. Thuis, jij was, want het programma gaat verdwijnen. Best wel een trouwe kijker, toch? Van het familiediner.
3: Zeker, ja. Ik vond het fascinerend om te zien hoe Bert van Leeuwen dan bij de ene helft op bezoek ging en dan weer bij de andere helft. Echt, hij ging tot het uiterste om maar uit te zoeken wat de onderliggende reden is dat families gebrouilleerd zijn. Doe me meteen denken aan een verhaal, iconisch verhaal. Jannie en haar dochter Jolanda, die hadden elkaar al jaren niet gesproken. Nou, hun bonje ontstond dus toen Jolanda haar moeder een glas, ja, je hoort het goed, huismerk cola gaf. En dat schoot dus in het verkeerde keelgat bij Jannie, de moeder dus, en die alleen maar het chique merk drinkt.
4: Je houdt van goede cola, niet dat gewone spul.
5: Nee.
4: Jouw moeder die houdt van cola, maar het moest wel de goede cola zijn. Ja. En die had je niet in huis.
5: Nee, waarom? Niet aan gedacht. En die had het niet voor mij gekocht. Eén blikje. Daar heb ik niet om kunnen lachen, want ik dronk maar één blikje cola die avond. Altijd maar één glas.
4: Zelfs dat was te veel.
5: Voor hun waarschijnlijk.
4: Nou, zie je die dochter zie je al een tijdje niet meer?
5: Nee, 17 jaar denk ik, 18 jaar.
4: Zo lang?
3: Ja. Moeder, die zit dus inmiddels al in een rolstoel. Haar gezondheid was heel erg broos. En na 17 jaar elkaar niet gesproken en niet in de ogen aangekeken. Gelukkig aan het einde van de aflevering gingen ze met tranen toch om tafel.
0: Ja, oké. Ik vind het wel mooi dat je de woorden dat schoot in het verkeerde keelgat gebruikt als het gaat om een cola-kwestie.
3: Maar
0: uiteindelijk, zijn ze om tafel gegaan met de juiste merk cola, neem ik aan.
3: Ja, of een glaasje water, dat kan ook.
0: Kijk, nou, toen zat er weer prik in, zeg maar. Hè? Ja. Maar goed, ga je het missen of niet, familiediner?
2: Ja, heel erg. Ik ga het wel missen. Ja, absoluut. Ik keek echt elk week trouw. Okay.
0: Ik hou me dan toch maar vast aan één ding, mensen, want als een diner voorbij is, dan wachten na afloop toch nog altijd een
3: dessert.
0: Een dessert. Dus wie weet dat er toch een doorstart komt in die vorm, ik weet het niet. Maar Bert van Leeuwen, we gaan hem missen met het familiediner.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.

0: je verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 7 uur, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
10: Goedemorgen, Bert. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten. Dat komt door het staal dat ervoor is gebruikt, zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Het ministerie kent de problemen, maar maatregelen zijn niet of nauwelijks uitgevoerd.
11: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term, maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten.

0: verhoogt de kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
1: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algera-brug bij Krimpen aan de IJssel. Natuuractivisten in Utrecht willen dat de provincie gaat controleren welke bestrijdingsmiddelen boeren vlakbij kwetsbare natuurgebieden gebruiken. Ze hebben een handhavingsverzoek ingediend en eisen dat de provincie alles goed gaat uitzoeken of de vergunningen van boeren wel kloppen.
2: Ga kijken of daar een vergunning voor is en zo niet. Ja, dan worden er pesticiden gebruikt zonder vergunning en dan moet u daarop handhaven. Het water is vervuild, het drinkwater is vervuild. De natuur staat onder druk. Hoe ver gaan we nog door met het vervuilen van onze woon- en leefomgeving? Hè? Want het gaat niet alleen om de natuur, maar het gaat ook om onze eigen volksgezondheid.
1: Bij tientallen akkers moet de provincie gaan controleren en dat probeert ze via zo'n handhavingsverzoek af te dwingen. Ze werkt voor MOB, de natuurorganisatie die al vaker klimaatrechtszaken is gestart. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag dicht na een zwaar ongeluk met een vrachtwagen en auto bij Amstelveen. Het wegdek raakte zwaar beschadigd en moest opnieuw geasfalteerd worden. Gisteravond ging de A9 in de richting van Diemen weer open, nu dus ook in de richting van Alkmaar. En Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. En voor Virgil van Dijk was het de 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. En daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Of Van Dijk dat aantal haalt, durft hij niet te zeggen. Het weer op een paar plekken nog mist. Later opnieuw zonnig en het wordt 19 tot 23 graden.
4: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: de jaarlijkse Michelinster uitgedeeld. En dat is natuurlijk de erkenning voor chefs die op zeer hoog niveau koken. In ons land zijn op dit moment 119 sterrenrestaurants. Benieuwd hoeveel er nog over zijn, hè, na vandaag. Of dat nog meer bijkomen, dat zou helemaal mooi zijn. Bijzondere dag ook voor de leraren in ons land. Het is namelijk de dag van de leraar. Alle leraren die naar ons programma luisteren, jullie zijn geweldig. Ja, nou, dat is toch de bedoeling van zo'n dag, dat je leraar in het zonnetje zet. Nou, goed, vandaag wordt ook de leraar van het jaar gekozen. Diegene mag zichzelf een jaar lang de beste leraar van het land noemen. Ben jij daar ooit voor in aanmerking gekomen, Stefan? Want je bent oud-docent.
1: Ja, klopt. Nee, nog nooit voor in aanmerking gekomen.
0: Dus, en hoe komt dat? Leg maar even uit.
1: Niet goed genoeg. Nee, geen idee. Je moet er heel door gestemd, hè. Ik heb een basisonderwijs heb ik gedaan. Dus ik denk dat die leerlingen van mij dat niet heel goed snapten.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste.

Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet...

0: friend. Kwart over zeven op deze maandagochtend. Carol King, You've Got a Friend. Mooi vind ik als ze dan die winter, spring, summer of fall bezingt. Want we zijn natuurlijk inmiddels in de fall, in de herfst beland. Bomen kleuren steeds meer oranje. Bladeren vallen, het wordt ook kouder. En dus is het tijd om naar binnen te kruipen om je op te warmen aan bijvoorbeeld de mooiste muziek. Nou, zelf heb ik op dat soort herfstmomenten vaak zin om een oude klassieker weer even uit het stof te halen. Bijvoorbeeld de beroemde dubbel LP van de man die eind deze maand naar ons land komt om de verjaardag van zijn meest succesvolle album te vieren. En dan heb ik het natuurlijk over Stevie Wonder's Songs in the Key of Life. Op woensdag 28 oktober dan zal Stevie dat album integraal spelen in de Amsterdamse Ziggo Dome. Wij zijn allemaal jaloers op iedereen die daarbij kan zijn, want dat concert is echt stijf uitverkocht. Afgelopen week was het precies 50 jaar geleden dat die plaat verscheen. Een halve eeuw terug dus. En hoe knap dat album in elkaar steekt, dat bewijst eigenlijk elke track. Hè? Want alle nummers staan stuk voor stuk, ook na zo'n lange tijd, nog steeds recht overeind. Wat is eigenlijk jouw favoriete track van dat album, Carm?
1: Ik ga voor Sir Duke.
0: Of deze.

0: Ja, fantastisch liedje. Het is een liedje, het is een ode aan orkestleider en componist Duke Ellington.
1: Ja.
0: Maar ik begin toch een beetje te twijfelen of Stevie Wonder hem nou wel zo goed vindt. Want dit lijkt wel een snare in dit liedje.
1: Oh, verdrijven zit hem in de staart van deze plaat. Let op mensen, wat hier gaat gebeuren.
0: Oh, wat een lul. Ja. Dat zegt hij eigenlijk op het einde.
1: Dit nummer kan ik ook nooit meer normaal beluisteren, omdat ik weet dat dat punt eraan komt. Het zit zelfs zo diep in mijn hoofd dat ik weet 9 seconden voor het eind komt. Oh, wat een lul.
0: Ja. Staan we hier altijd overeind, ja.
1: Klopt, ja. Heel benieuwd hoe dit dan klinkt straks in de Ziggo Dome. Maar ja, daar zijn wij helaas niet bij.
0: Nee.
2: Geen kaarten bemachtigen.
1: Ach, maar daar gaan we zeker wel volop aandacht aan besteden hier. En we zullen ook mensen spreken die dat, ja, die wel gelukkig zijn om daarbij te zijn. Wat is jouw favoriet van dat album, Stefan?
2: Ja, ik ga voor het liedje dat hij voor zijn geboorte van Alicia Morris heeft geschreven. Isn't She Lovely? Isn't She Lovely?

0: heb wel altijd het idee dat ik ook een geboorte moet aankondigen als ik het plaatje draai. Ja. Zo van, nou dames en heren, goed nieuws, new kid in town, die en die is geboren.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Het is wel een fantastisch liedje ook.
0: Ja, het is... verveelt nooit. En dat is denk ik ook de gemeenschappelijke delen van al die liedjes. Ze vervelen simpelweg niet. Geldt ook voor mij, een van mijn favorieten van het album, dit.

0: Ik luisterde afgelopen zaterdagochtend naar Felix Meurders in M op 5.
1: Ja, ik ook.
0: En
1: ja.
0: Hij begon met dit Another Star. En dat gaat ook maar door. Het duurt ellenlang. Hij zei, meezingen mag, mensen. Ja. Ik zat op dat moment in de auto. En ik werd daar ook helemaal blij van. Ik dacht, ja, dit is het leukste. Dit is het beste nummer van die vrouw.
1: Ja, ja, nou, ja, eens. Ja,
0: ja, een meesterwerk. Maar klaarblijkelijk was het album in 1976. Want toen is het dus gemaakt nog niet helemaal af. Want nu, 5 decennia later, heeft Stevie er een paar liedjes aan toegevoegd. En dan gaat het om 4 nummers die om de een of andere reden nooit op Songs in the Key of Life terechtkwamen. Ze bleven ondertussen wel zorgvuldig bewaard in de kluis. Tot nu. Want als een soort, ja, zie het als een soort bonus, zien die liedjes nu toch alsnog het licht. Een soort supplement, een aanvulling. En die 4 liedjes wil ik even met je doornemen. Allereerst dit My Life Story.

0: tracks dus. Die staan op een aanvulling op dat beroemde Songs in the Key of Life. De beste bonus track van dit kwartet, want het gaat dus om 4 nummers, heb ik voor het laatst bewaard. Niet voor niets, want dat nummer zal deze hele maand oktober een hoofdrol spelen hier op deze mooie zender.
1: De schijf van NPO Radio 5.

0: Rod Stewart en Hard Legs, iemand die heel snelle legs had, is de kleine Pim van 10 jaar. Hij deed gisteren mee aan de Utrechtse singelloop. Dat is altijd een groot spektakel bij mij in de stad, kan ik je melden.
1: Ja, ben je nog gaan kijken of zo? Mensen aanmoedigen, klappen?
0: Nee, maar het is deze keer even aan mij voorbij gegaan.
1: Oh, die zat weer binnen, ja, opgesloten.
2: Ja. Gordijnen dicht.
0: Ja. Een paar jaar geleden ging het ook aan mij voorbij, maar toen kwamen ze langs mijn huis.
1: Oh, nog. Ja.
0: Maar goed, even over die kleine Pim. Ja. Dus, hè. Ja, hij deed ook mee aan de Kids Run editie. Die besloeg 1 kilometer. Ja, en dat deed Pim op weergeloze wijze. Hij kwam namelijk als eerste over de finishlijn. En aan het AD vertelde hij over zijn geheime tactiek.
3: Ik dacht alleen maar gas geven, gas geven, gas geven. Dat is het enige wat ik dacht. Echt zo spannend. Ik wist niet of ik eerste was. Misschien was ik wel laatste. Ik wist het niet, maar ik ben ook wel supersnel. En toen was ik eerste.
4: Hoe voelt dat om als eerste binnen te komen?
3: Ja, er gaat allemaal dingen door mijn hoofd heen. Het is echt superleuk.
4: En dan geef je direct je mama een dikke knuffel?
3: Ja. Ook aan mama te danken en aan papa. En aan mijn zus.
0: Ah, wat lief, hè. Ja. Vraag me toch af wat er allemaal door zijn hoofd ging. Hè?
1: Ja.
0: Dat van alles ging door mijn hoofd.
1: Ja, wat zou dat dan zijn, ja?
0: We proberen hem nog even te pakken te krijgen vanochtend, deze kleine Pim. Probeer hem nog even te pakken.

0: Het is nu even na 7:30. Het NOS-journaal komt natuurlijk van Carolijn. Opnieuw, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Verschillende mensen in Nederland spelen een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Zo is een Nederlander dit voorjaar benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die Nederlander zit in een parallelle regering, opgericht door paramilitairen, vertelt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide, dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
1: De man zelf zegt niks te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Volgens het CBS is die totale schuld 28 miljard euro, 800 miljoen minder dan het jaar ervoor. En dat komt vooral door de terugkeer van de basisbeurs. Daardoor daalt het aantal studenten dat een lening aanvraagt. Maar studenten die destijds wel moesten lenen zitten vaak nog met een hoge schuld van 50.000 euro of meer. Dat aantal nam nauwelijks af. In Woerden dreigt de Sinterklaasintocht de komende jaren in het water te vallen. De organisatie kampt met een tekort aan geld en vrijwilligers. Zonder die hulp en middelen gaat de grootste intocht in de provincie Utrecht er niet meer komen. En dus ging RTV Utrecht op jacht naar vrijwilligers.
3: Zou dat iets voor jou zijn?
4: Nee, weet niet. Ik heb het gewoon druk met werk en school.
3: Is dat iets voor u?
5: Nou, vind je dat ik op mijn 87ste dat nog moet gaan doen?
6: Oeh, nou, met een eigen zaak en een kleine en een hond en een huishouden, voor mij niet.
5: De kinderen die rekenen er min of meer op. Ja. En het is ook altijd leuk om Sinterklaas door de stad te zien trekken, hè?
1: Dit jaar lukt de intocht nog wel, omdat de organisatie in Woerden nog een spaarpotje heeft.
0: En dat notabene allemaal in Woerden, waarvan de bekendste inwoner toch wel de grootste adviseur had als inwoner die Sinterklaas ooit had, Bram van der Vlucht.
1: Ja, ja. Organisatie steekt ook een beetje de hand in eigen boezem. Wij hadden de contacten met de ondernemers wat meer moeten aanhalen, maar goed. En Nico van Gent die zal zijn 90ste verjaardag niet snel meer vergeten. Hij werd door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong in Breda. En daar had hij helemaal geen moeite mee.
7: Nee hoor, dat is voor de tweede keer.
8: En hoe hoog gaat hij springen, weet u dat?
7: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet gewoon instoppen en dan gaan we springen. Dat was fantastisch. En weer een heerlijke ervaring.
1: Ja, op zijn 85ste maakte Nico zijn eerste tandemsprong uit het vliegtuig. En toen zei hij vlak voordat hij naar beneden ging, je bent jong en je wil wat.
0: Ja, ik zag dit weekend mooie beelden van jou omdat je even naar Tsjechië afreisde.
1: Ja.
0: In een vliegtuig en dat terwijl je grote vliegangst hebt.
1: Ja.
0: Ja, dus dit
1: maar ja, ik wilde dit avontuur toch niet missen. Ik denk, ja, als je zo'n angst hebt, dan moet je die soms ook gewoon even aangaan.
0: Dus we zien jou ooit ook nog wel.
1: En dan gaan de deuren voor je open.
0: Ja. We zien jou ooit ook nog wel de deuren.
1: Nee.
0: Nee, niet aan de parachute hangen.
1: Ik ga zeker niet met jou naar beneden ook. Dat wordt wat.
0: Weer dan voor vandaag.
1: In een deel van het land nog mist. Verder wordt het weer vrij zonnig bij 19 tot 23 graden.

0: ook nog een beetje de echo van vorige week natuurlijk, hè. Heerlijke Evergreen week van de jaren 80. Tracy Ullman hoorde daar ook bij. Dit was Breakaway.
1: De grootste verjaardagskalender van Nederland.
0: Rick Gortemoller uit Deventer is jarig, wordt 49. Hans Schude uit Naarden, 73. Amelie Spaargaren, 76. Jan Tiene van Hoven, 60. Arie Blijleven, 75. Loes Kampschuur, 79. Jantje Winters uit Sint-Jans-Klooster, 67. En Maurice van Kempen uit Hoofddorp wordt 62. Gefeliciteerd allemaal. Maak een mooi feestje van. Dat gaat Rita Zaal uit Bilthoven hopelijk ook doen. Ze wordt 54.
2: Met Rita.
0: Dag Rita, goedemorgen. Je vrolijke vriend van vijf hier.
2: Hi Bert.
0: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd met je 54ste verjaardag.
2: Ja.
0: Wordt het een groot feest?
2: Nou, vandaag niet hoor.
0: Oh, jammer.
2: Nee. Nou, dat geeft niet.
0: Nee, morgen dan wel?
2: Nou, misschien morgen iets meer, want morgen ben ik vrij.
0: Oké, dat is fijn. Want wat voor werk doe je?
2: Ik ben docent Nederlands als tweede taal. Dus aan mensen die naar Nederland komen en gewoon Nederlands willen leren. En ik geef vanavond les.
0: Nou, dat is mooi. Op de dag van de leraar notabene vandaag dat jij jarig bent. En wat is de belangrijkste, allereerste les die je geeft aan mensen die het Nederlands niet machtig zijn? Die dus vanuit een ander land hier komen?
2: Het allerbelangrijkste vind ik dat ze zich vrij voelen. En dat alle fouten goed zijn.
0: Oké, dus maakt niet uit wat ze inleveren voor het proefwerk. Alles is goed.
2: Van fouten kun je leren.
0: Ja, dat is wel een hele mooie wijze instelling. Maar ze moeten natuurlijk ook een stapje verder komen. En als je het dan hebt over die Nederlandse taal, begin je dan gewoon zoals wij dat vroeger ook leerden met boom, vis, roos, enzovoort, enzovoort?
2: Nou, dat ligt een beetje aan welk niveau ze al hebben. Want sommigen die zijn nog nooit naar school geweest. Dus die moeten echt letters eerst leren. En sommigen die weten gewoon ook al wat Nederlandse woordjes. De meesten kunnen toch echt wel zeggen hoe gaat het en doei doei.
0: En wat betekent het voor de mensen als ze eenmaal die talen enigszins onder de knie krijgen?
2: Heel veel. Want het betekent dat je contact kunt maken met de mensen om je heen. Het vergroot hun wereld. En het zorgt ook voor een groot deel voor zelfredzaamheid. Dat ze ook wennen aan hoe dingen hier gaan. En ze zich begrijpbaar kunnen maken.
0: Ja, nou mooi zeg. Ga je vanavond ook nog een beetje een feestje met hen vieren?
2: Zeker, zeker. Ja, okay. Ik heb een appeltaart gebakken. En we gaan de gebiedende wijze oefenen. Aan de hand van een recept voor appeltaart.
0: Kijk aan, eet taart, bak een appeltaart. Mooi in de gebieden de wijs, ja. Precies. Lekker vriendelijk ook.
2: Ja, maar jij hoort er ook bij.
0: Ja, dat is waar, ja. Dat is waar. Zeg Rita, mooi vak heb je. We gaan een slinger geven naar het Evergreen Top 1000 rap. Benieuwd welke plaat daar uitkomt.
2: Ja.
3: 547.
0: Roy Orbison.
2: Dat is wel heel triest dit over.
0: Ja.
3: Zullen we nog eentje doen dan, of zeg je goed?
2: Nou, nog eentje.
3: Okay. Nou, linksom of rechtsom?
2: Doe maar rechtsom.
3: 948.
0: Ja. Nou, vertaal dat maar even dan. Dan leggen we het even bij jou neer. Semavi, wat betekent dat in het Nederlands?
2: Dat is het leven.
0: Juist, helemaal goed.
2: Ja.
0: En jij staat volop in dat leven, Rita Zaal, dat hoor ik.
2: Dankjewel, Bert.
0: Ik wens je een mooie verjaardag en er komt ook nog een handgeschreven ansichtkaart naar je toe. Met een bijzondere postzegel natuurlijk.

0: voor Rita Zaal. Zij is vandaag jarig. Sema Vi Hademo om 11 minuten voor 8. Ja, we hoorden eerder dit uur het verhaal van die kleine Pim. Pim Heidra, 10 jaar uit Houten, die gisteren toch maar mooi even de Utrechtse singelloop won. En hij was echt buitengewoon enthousiast. Gaf ook aan wat zijn tactiek was.
1: Echt zo spannend. Ik wist niet of ik eerste was. Misschien was ik wel laatste. Ik wist het niet, maar ik ben ook wel supersnel. En toen was ik eerste. Hij gaat allemaal dingen door mijn hoofd heen.
0: Ja, kijk, en het mooie is, Pim is nu aan de telefoon. Dag, goedemorgen Pim.
2: Pim. Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd met deze fantastische overwinning.
2: Dankjewel.
0: En hoe heb je het gevierd?
2: Gewoon op de bank liggen. Met een lekker wat eten erbij. En
3: Ja, mocht je kiezen wat je ging eten die avond dan?
2: Nee, dat kan weer niet. Maar ik mocht wel kiezen wat we in de middag gingen eten.
3: Oh, wat was dat dan?
2: Wentelteefjes
0: Dat was de ultieme voorbereiding misschien wel. Wentelteefjes. En je hebt een mooie medaille gekregen, neem ik aan, hè?
2: Ja.
0: En die neem je vandaag mee naar school natuurlijk.
2: Ja.
0: Och, dat wordt een feestdag voor jou natuurlijk op school, hè? Wat ik zo leuk vond was, toen jij rende, Pim, dat er van alles door je hoofd ging. Dat vertelde je ook, hè? In het gesprek. Wij vroegen ons af, wat ging er dan allemaal door jouw hoofd toen jij op weg ging naar die finishlijn?
2: Ik dacht, misschien word ik nog wel ingehaald. Misschien word ik derde, misschien word ik tweede. Op een gegeven moment was ik gewoon zo mooi. Ik geefde alles gewoon.
0: Ja.
2: En zorgde dat ik niet werd ingehaald. Dat was mijn doel gewoon toen ik eerste was.
0: En dat lukte?
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Wat is jouw droom in de toekomst? Ga je echt deze wereld in, de wereld van atletiek?
2: Nee, ik denk dat mijn bijbaantje wel hardlopen wordt.
3: Je bijbaantje.
0: Je bijbaantje, ja. Nou, ja. Dat kan ook heel wat opleveren natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja.
4: Wat leuk.
0: Nou, ik wens je alle goeds, Pim. En we houden je in de gaten, jouw carrière.
2: Is goed.
0: Ja.
3: En succes op school vandaag. Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Doei.
5: Doei. Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 9:08.
5: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Schattig jongetje toch.
3: Oh, hier smelt ik toch van.
4: Ja. Olympische Spelen, daar komt hij aan hoor. Ja, daar gaat hij.
0: Ja.
3: En wentelteefjes dus, eten.
0: Ja, wentelteefjes, ja. Maar dan mag jij niet in jouw 75-jarige, 100-jarige challenge, denk ik.
3: Nee, maar ik mag wel hardlopen, dus hij is een enorme inspiratie.
0: Oh, ja, dat is waar. Nou, dan vind ik het goed. Hè? En ik vind het leuk dat er ook jongeren zijn die niet de hele dag achter hun laptop zitten, maar ook gewoon dit soort doelen, dit soort dromen na.

0: Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Ja, kun je even staan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Het is 8 uur, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
5: Goedemorgen Bert. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er eerst scheuren ontstaan. Dat komt door het staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt in die bruggen, zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Een paar jaar geleden beloofde minister Matlener dat er allerlei maatregelen genomen zouden worden, maar dat is volgens deze journalist van Follow the Money maar deels gedaan.
6: Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Er gebeurt niet helemaal niks. Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat gebeurt bij ieder geval de helft van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. En 3 van de bruggen die zijn in geen jaren al geïnspecteerd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
5: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algera-brug bij Krimpen aan de IJssel. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht uit angst voor nieuw geweld. Duizenden scholieren gingen afgelopen week de straat op om te protesteren tegen volle klassen, een tekort aan leraren en vervallen schoolgebouwen. Op een aantal plekken liep dat uit de hand en ruim

0: klassen, een tekort aan leraren en vervallen schoolgebouwen. Op een aantal plekken liep dat uit de hand. En ruim 100 mensen raakten gewond. Honderden scholieren werden opgepakt. De Amerikanen hebben alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij die basis. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt Iran van betrokkenheid. En nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. En de spanning stijgt bij restaurants die kans maken op een Michelinster. De Michelin-gids maakt vandaag bekend welke zaken worden beloond met een ster, wie hem houdt en wie er eentje kwijtraakt. Volgens culinair journalist Lisa Appels gaat het er tegenwoordig in sterrenrestaurants iets informeler aan toe en willen gasten vaker weten waar hun eten vandaan komt.
1: Terwijl heel veel scholen eigenlijk...
0: Pardon. Ik ga even Lisa Appels erbij halen. Dat is wel een leuke naam voor bij een, een restaurantrecensie. Ja. Ja, precies. Daar komt ze aan.
2: Dus ofwel welke boer het heeft gemaakt of er een verhaal achter zit van hoe een chef aan een bepaald product is gekomen. Of bijvoorbeeld of er een mooi verhaal binnen een soort culinair erfgoed achter zit. Dus zit er traditie achter? Is het een persoonlijk verhaal van de chef? En gasten willen ook weten waarom een voedselkeuze wordt gemaakt door een chef.
0: Ja, Nederland speelde lange tijd maar een kleine rol op het gebied van de haute cuisine. Maar dat is in de loop der jaren toch wel veranderd.
3: Bezoek jij dikwijls een sterrenrestaurant?
0: Nou, wij hebben in Almere wel eentje met een bieb gourmand. Dus dat zijn restaurants die wel in aanmerking komen, die er wel een zouden kunnen gaan krijgen.
3: Oké, dus dat is een heel spannende dag vandaag voor hen.
0: Ja, okay. Ja, dat is absoluut een spannende dag. Ik geloof begin van de middag dat ze te horen gaan krijgen. Het weer dan nog. Op sommige plekken nog mist. En zodra die is opgetrokken, wordt het zonnig met af en toe wat wolken. 19 tot 23 graden.
4: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Nobelprijzenseizoen. Allereerst de Nobelprijs draait om de Nobelprijs voor geneeskunde. En daarna volgen natuurlijk nog veel meer. Ik ben altijd benieuwd naar de Nobelprijs voor literatuur, Nobelprijs voor de vrede. En dat gaan we de komende dagen allemaal horen. En nog meer prijzen in van een iets andere orde. Prijzenjacht. Presentator Rob Jansen keert terug met een nieuw seizoen van zijn televisieprogramma. Vanaf vandaag iedere werkdag om 7 uur op SBS6. En het Nederlands elftal moest de afgelopen week natuurlijk flink aan de bak. Met gisteravond die toch wel heel spannende wedstrijd tegen Servië. En over Oranje onder die nieuwe bondscoach Xavi gaan we het straks hebben. Natuurlijk met sportvriend even ter Napel. Want het is maandagochtend. Maar eerst deze evergreen van de Lemon Pipe.

0: Oh ja, dan is hij afgelopen. Ja, je denkt dan dat het maar doorgaat en doorgaat. Maar op een gegeven moment is zo'n plaat afgelopen. Blondie. And I'm gonna love you too. 8:12, maandagochtend. Goeiedag, Evert.
1: Ja, mooi, Bert.
0: Mooi.
1: Mooi.
0: Het blijft mooi weer, hè?
1: Het blijft mooi weer. Het is ongelooflijk. Strak blauwe lucht. Prachtig.
0: Ja, ik denk dan altijd dat jij de motor uit de schuur haalt en lekker een tochtje maakt. Klopt dat ook?
1: Dat zou ik wel willen, maar ik heb een ander programma, een druk programma.
0: Oh ja? Waar ben je zo druk mee dan?
1: Nou, ik moet zometeen lezen weer voor de blinden. En daarna moet ik mijn coronaprik halen. Dan moet ik de kleintjes van school halen en vanavond de kookclub. Dus ik heb een druk programma. Maar de motor is, die haal ik wel regelmatig uit de schuur, hoor. Ja, kom maar goed.
0: Je zit niet stil, dat is mooi.
1: Nee.
0: Dat is mooi. En gisteravond nog wel tijd gehad natuurlijk om te kijken naar Oranje tegen Servië in het PSV-stadion in Eindhoven.
1: Zeker.
0: Nou, dat was toch nog wel echt even spannend tot het laatste moment, hoor.
1: Het was heel spannend, ja. En het was ook, ja, dat kwam natuurlijk ook een beetje omdat Mickey van der Ven op een gegeven moment uitviel. De laatste 5-6 minuten. En er was al gewisseld en hij mocht niet meer wisselen. Ja, en toen was het echt billen knijpen, hoor. Dat het echt goed ging. Dat was ook mede te danken aan de doelman. Die was echt goed deze keer, Bart Verbrugge.
0: Ja, absoluut. Die heeft heel wat redding op zijn naam staan. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Dat vond ik heel apart. Die coach van Servië, die ontplofte stoom uit zijn oren op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Raakte helemaal buiten zin. Ik dacht, wat gebeurt hier?
1: Nou ja, daarvoor kreeg hij een gele kaart voor aanmerking op de leiding. En daar werd hij boos om. En toen deed hij net als Hans Kraaij junior ooit een keer bij Linden. Gooide hij zijn jasje en zo en dit keer zijn vestje. Dat vond ik mooi. Ik hou al van dat soort dingen.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat gebeurt
1: beetje
0: er wel
1: emotie.
0: Wat natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Ja, en het was natuurlijk ook een emotionele wedstrijd voor de aanvoerder, Virgil van Dijk. Hij speelde zijn 100ste interland. Daar sprak hij ook met liefde over.
2: Dat is heel dankbaar. Heel dankbaar naar... Naar de groep, naar de staf, naar de mensen die stafleden in het verleden met wie ik heb samengewerkt. En uiteindelijk ben ik het meest dankbaar voor mijn gezin, ja, die er ook vanavond waren. En, speciale avond, mooie mijlpaal. En zeker waar ik iets waar ik heel trots op ben.
0: Nou ja, mooie speler natuurlijk, Virgil van Dijk. Hoewel ik toch nog wel het idee heb dat zijn hoogtijdagen wel achter ons liggen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik vond hem gisteren wel oké eigenlijk. Dat hij ook een paar keer toen ze echt helemaal in de shit zaten, die ballen gewoon ver weg knalden gewoon. Echt gewoon opruimde. Hij was wel een echte aanvoerder gisteren.
0: Ja, okay.
1: Hij is niet meer zoals hij bij FC Groningen. Toen was hij natuurlijk top.
0: Ja, daar is hij ontdekt, hè? Daar is hij ontdekt. Hè?
1: Ja, oh, daar komt hij. Ja, oh, ja, bij Willem II.
0: Ja, okay.
1: Willem II en FC Groningen. Maar goed, nou ja, zijn 100ste interland. Ik vond het laatste stukje van zijn wat hij vertelde, vond ik mooi. Maar in het begin al zo'n riedeltje, dat heeft hij bedacht. De staf en de mensen van de staf en zo. Daar word ik een beetje moe van.
0: Ja.
1: Maar wat leuk was, dat hij met zijn dochtertje of zijn zoontje, geloof ik, het veld opkwam.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel weer mooi. Dan moet ik wel weer even slikken, ja. Maar goed. Kijk, we staan nu aan kop, want Duitsland is er ook niet in geslaagd om van Griekenland te winnen, 0-0. En Nederland staat er nu gewoon goed voor. Ondanks het feit dat ze natuurlijk 4 wedstrijden niet zo vreselijk goed hebben gespeeld. Er was euforie rond Ruben van Bommel en Max Meerdink. Maar die staan nu toch ook weer gewoon met beide pootjes op de grond. Noah Lang was de tweede helft goed in Griekenland, maar werd nu weer in de rust gewisseld en zo. Dus zo vreselijk goed waren we nou ook weer niet.
0: Nee.
1: Maar goed, we staan aan kop.
0: Zo is het. En heel spannend volgende maand. 13 en 16 november moeten we nog tegen Griekenland en Duitsland. En even voor die Nations League. Hè. Voor mij nog altijd niet helemaal duidelijk. Stel, je wordt de eerste in de pool. Wat betekent dat dan? Dan ga je natuurlijk naar de volgende ronde. Maar hoe gaat het dan verder?
1: Ja, dan kom je in de kwartfinales. En dat zijn knock-out wedstrijden. Ah. Dan krijg je een loting. En als je dus de pool wint, dan kom je waarschijnlijk tegen een nummer 2. Of eventueel een van de beste nummers 3. En dan kan je steeds verder komen. En als je heel ver komt, dan heb je weer voordeel bij de volgende loting van het EK of WK, dacht
0: precies.
1: Ik. Maar dat weet ik niet helemaal zo precies.
0: In elk geval,
1: het is een beetje
0: belangrijk om te winnen.
1: Ja, het is bedacht. Het is bedacht weer.
0: Ja.
1: Weer. Het is, en die spelers natuurlijk, joh, die krijgen zoveel voor hun kiezen. Straks weer de nationale competities en de Europese competities. En steeds maar weer blessures, hè?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een gevolg hiervan. Ja. Het is een beetje vul van het goede bed.
0: Ja, dat is misschien wel. En Xavi, 4 wedstrijden nu onder zijn
1: hoede. Nou ja, hij heeft toch wel weer een beetje een frisse wind door Oranje laten waaien. Het was onder Ronald Koeman natuurlijk toch een beetje allemaal ingedut en ingezakt. En dat lag niet alleen aan Koeman. Maar Xavi is een frisse wind. Ja, geef hem het voordeel van de twijfel. Ik wil het lachen om zijn Engelsen. Ja, zijn steenkolen Engels. Ja. Dat is wel mooi.
0: En natuurlijk nog altijd ongeslagen, hè, hoe je het ook bent of keert. Dat is toch ook mooi.
1: Ja. Ja, het hing af en toe aan een zijden draadje, zoals dat heet, maar toch.
0: Ja, en altijd maar weer op achterstand komen. Hè? Hoe kan dat toch?
1: Ja.
0: Potverdikkie.
1: Ja.
0: Maar goed, ja. Even over Curaçao, want dat is opnieuw bezig met een sensatie, hè?
1: Ja, Dick Advocaat, 1-1 gelijk gespeeld tegen Trinidad en Tobago. Altijd lastig natuurlijk. Maar wel geplaatst voor de kwartfinale van de Nations League na een gelijkspel. Dus tegen Trinidad en Tobago. Ja. Vooral dat laatste.
0: Nou, en dan mooi nieuws.
1: Ja, mooi voor Dickie.
3: Ja, mooi. En ook schitterend.
0: En ook als je het hebt over mooie beelden. Hè, je had Virgil van Dijk aan met zijn zoontje. Toch ook, ik zag gisteren ook tranen bij de vader van Max Verstappen. Dat liet mij ook niet helemaal onberoerd.
1: Nou ja, kijk, Max heeft natuurlijk alles gewonnen wat er maar te winnen valt. Wereldkampioen. Maar dit seizoen lukte het niet echt goed. Vorige keer was hij al heel dichtbij op het podium. En nu gewonnen. Ja, ik heb die beelden niet, omdat ik geen abonnement heb bij Viaplay. Maar ik volg het dan wel via internet. En ik zag de finish bij het journaal en een paar foto's. Ja, nu eindelijk weer een keer gewonnen in een chaotische wedstrijd. Eigenlijk was het in Bahrein, maar het werd verplaatst naar Maleisië. Ja. En daar regent het wel eens, heb ik begrepen.
0: Nou, dat leek gisteren wel. Kijk, weet je, ik ben ook niet de grootste Formule 1-fan. Maar mijn vrouw thuis wel. Dus om 9 uur op zondagochtend zaten we op de bank. En dan regent het. En dan, ik weet gewoon dat ik 2 uur lang naar die race moet kijken. Maar nu regent het ook nog. Dus ik zat gewoon urenlang. De hele zondagochtend werd gewoon verpest door die GP zo ongeveer.
3: Ach, verpest.
0: Ja. Nou ja, goed. Ja, ik vind die spanning die ik wel voel bij voetbal heb ik minder bij Max Verstappen.
1: Ik krijg nu ineens een gevoel, Bert. Jij met je vrouw op de bank. Zijn daar foto's van beschikbaar, of niet?
0: Die zal ik binnenkort
3: plaatsen. Die zijn heel uniek.
0: Even de gusje, mooie dag.
1: Met een kopje thee erbij en ze worden een beschuitje. Yo, hoi.
0: Dat beeld, inderdaad.

0: Ricky, don't lose that number. Zometeen heel veel numbers die voorbij komen in het spelletje vroeger of later. Dan gaan we van de hit naar her. Met de ene hit naar de ander. En jou telkens die ene vraag was de plaat die je hoorde vroeger of later een hit dan zijn voorganger. Ja, de prijzenkist is weer flink gevuld. Carmen, vertel, wat zit erin?
1: Ja, een nieuwe week, een nieuwe prijzenpot. En ik kan je vertellen, ze zijn allemaal om je vingers bij af te likken. Je krijgt zo... Je krijgt sowieso de deurhanger van dit programma. Verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Haneman boodschappentas.
0: Moet je toch even uitleggen waarom je in de lach schiet?
1: Ja, ik weet niet. Soms begin je een zin en dan denk je, waar ga ik naartoe?
0: Oh ja, precies. Ja.
1: En dat had ik bij om je vingers bij af te likken.
0: Okay.
1: Dus sorry daarvoor.
0: Oké, okay, nou, het is wel doorgekomen. Wil je kans maken op al die mooie prijzen met een glimlach dus?
2: Ja.
0: Geef je dan nu op, hè?
2: Nou, ik heb ook heel veel zin om te likken. Dus als je dat ook wil, dan moet je het codewoord sturen. Curaçao.
0: Curaçao. Ook met die moeilijke C er ook in.
2: Ja.
0: Maar zo'n haakje. Nou, geef maar door. Curaçao. Hey.

0: Het is de nieuwe van Raccoon. Beeldschoon liedje. Dicht bij het vuur, zo heet het. Het is nu exact 8:30. Carolijn, het NOS Journaal.
1: Schoolboeken worden duurder en duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. Er zijn maar 3 grote uitgevers van schoolboeken en scholen veranderen meestal niet van lesmethode. Daardoor kunnen uitgevers hun prijzen elk jaar flink verhogen. Ook verdienen ze extra aan koppelverkoop, waardoor je en het papieren boek en de digitale versie moet kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Koppelverkoop mag, maar niet als een paar uitgevers zoveel macht hebben. Als ze er niet mee stoppen, dan gaat de toezichthouder ze proberen te dwingen. De Australische autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Er wordt onder andere onderzocht of de man in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman, van Omaanse afkomst in ieder geval, kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Wat de reden daarvoor was, is onduidelijk. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Die rapper Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. En het rattenprobleem in Amsterdam trekt internationaal de aandacht. Een bewoonster van de Watergraafsmeer kreeg verslaggevers van de Duitse omroep ZDF op bezoek. Die zijn een documentaire aan het maken over hoe steden als New York en Amsterdam ratten bestrijden. Nou, de GGD was er ook bij en ontdekte uiteindelijk 1 rat onder de woning. Nou, een verslaggever en cameraman van AT5 die keken over de alle schouders mee.
3: Goedendag.
4: Hallo.
3: Nou, beneden in de kruipruimte is sowieso een rat te zien, meestal 1 keer per dag.
4: So this is the rat under your house.
3: Nou, dat is echt top. God, daar ben ik even blij mee.
5: Je debuut op Duitse tv, hoe was dat?
3: Nou, prima. Ik vond ze heel vriendelijk. En ik was heel blij dat ze ook Engels spraken.
1: En ze weet nog niet wanneer die documentaire op de Duitse tv wordt uitgezonden.
6: Het is wel een schrikbeeld hoor. Een rat in huis aantreft. Lijkt me echt vreselijk.
3: Ja.
6: Kijk op straat. Mensen flikkeren van alles op straat. Het is een eeuwig durend verhaal wat ik blijf houden. En ook naast containers wat je er allemaal ziet. Dan denk ik, ongelooflijk. Doe eens even normaal. Ruim dingen op. Want het trekt al die ratten ook aan, toch?
3: Ik moest meteen ook denken aan Rat in the Kitchen van UB40.
6: Dat vind ik verschrikkelijk nummer.
3: Ja, dus dit wordt het niet.
6: Oh, dat weet jij ook, Carmen.
3: Echt. Want dan zie jij die rat voor je, of je haat die muziek.
6: Ik weet niet, dat vind ik echt een vreselijk nummer. Ik beloof hier bij plecht dat je in dit programma...
3: Nooit, binnen nu en de volgende 6 jaar.
6: Nee. Die rat verdelg ik. Echt waar. Het is weer dan voor vandaag.
1: Een frisse en soms ook mistige start van de dag. Straks weer veel zon en het wordt 19 tot 23 graden.
6: Dat wist je niet, hè?
7: Zo mooi.

0: Suddenly You Love Me.
1: Vroeger of later.
0: Dat is de juiste uitspraak. Hè? Jack Keijs is uit Deurne. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Hoe was je weekend?
2: Rustig.
0: Kijk, rustig.
2: Hey, we zijn naar de Dutch Eagles geweest afgelopen zaterdag. Ja. Een try-out concert in Deurne.
0: Hoe was dat?
2: Ik heb ze ooit beter gezien. Het was duidelijk een try-out concert. Ik had een andere setlist gemaakt, maar daar moet je altijd mee oppassen. Want anders krijg je een Greatest Hits tour en dat willen ze niet. En dat snap ik ook wel. Dus ze maakten een uitstapje naar de Little River Band en de Coltrane Les Young. En natuurlijk op het laatst kwam de dubbele gitaar van Don Felder voor de dag met Hotel California. Hè. Dus het helemaal herkenbaar.
0: Ja, maar jij had meer hits liever willen horen, begrijp
2: ik. Ja, ik mis bijvoorbeeld New Kid in Town. Dat vind ik zo'n geweldig.
0: Dat vind ik ook prachtig. En dat kwam niet voorbij?
2: Nee, kwam niet voorbij. Ze begonnen met Desperado. Dat vond ik wel heel leuk. Ja. En ze speelden ook voor One of These Nights. Ze hebben One of These Nights en Lying Eyes. En Lying Eyes is een schitterend nummer, maar het duurt veel te lang. Dus, maar het was weer een leuke avond om ze mee te maken. Ik vind overigens de Ultimate Eagle, dat is een Engelse coverband, vind ik beter. En die komen in het voorjaar bijvoorbeeld ook in Eindhoven. Die vind ik eigenlijk ook veel beter. Dus ik ben een Eagle-fan, dat hoor je wel.
0: Dat hoor ik. Ik vind dat altijd het mooiste, hoe heet dat, dat beroemde slotnummer van Hotel California, van dat album.
2: Ja. Seven Bridges Road?
0: Nee, wat erg dat ik hier niet opkom. Het mooiste liedje van de Eagles. Ik vind het nog mooier dan Hotel California.
2: Ik vind Hotel California helemaal niet zo goed. Ik vind Desperado een beste LP.
0: Ja,
2: in mijn beleving, hè, daar hoeft niemand mee eens te zijn.
0: Ja, nee, dat is waar. Ja. Maar we gaan even uitzoeken. Ik vind het echt heel erg dat ik niet op die plaat kom, want dat is echt een waanzinnig mooi nummer. Ja. Zeg, wij gaan een mooie reis maken door de tijd heen. We beginnen in 1982. Het jaar waarin het 5 miljoenste huis in ons land wordt opgeleverd. Maar ondertussen blijft de woningnood.
3: 5 miljoen woningen zijn er nu. Maar de gemeenten hebben bij elkaar 300.000 mensen ingeschreven staan als urgente woningzoekende.
4: Ja, ik zoek al bijna 2 jaar een woning. En ik sta ook al bijna 2 jaar ingeschreven. Maar ik denk niet dat ik er naar bak kom. Het is zo'n lange wachttijd.
0: Ja, dat was in 82. Ondertussen zitten we natuurlijk nog altijd met hetzelfde probleem van woningnood. Hoe het ook zij, vanuit 1982 reizen we verder. Hou je vast. Daar gaan we.

0: Nou, dan kun je hem krijgen.
1: Jinxen.
2: Ik vind het een rattenstreek. Maar goed, UB40, Rat in Me Kitchen. Was dat vroeger of later niet dan 1968?
3: Dat was schrikkelijk een slechte plaat na 68.
2: Ja, heel goed. Ben je met me eens, hè?
3: Ik vind het helemaal niks.
2: Ik ook niet. Het komt uit 1987.

0: nu dan 94?
1: Ongelukkig.
0: Dat is goed, 79. En dit is de laatste hymn van Rupert Holmes. Was dat vroeger of later niet? De 1979.
1: Dat is een gokje, hè? Ik denk later.
0: Dat is goed, vroeger of later? 1980. Nou, keurig gedaan.
1: Ja, ik ben niet helemaal tevreden, want ik heb al een paar prijzen hier gewonnen. Maar ik heb nog nooit de tas gewonnen. Ja. En ik zou graag alle prijzen in willen ruilen voor de tas.
0: Nou, dan kijk ik even naar de juryvoorzitter. Gaat dit lukken?
2: Oeh, ja, nou goed. Weet je, omdat je het zo onwijs eens bent met dat verschrikkelijke liedje, krijg je van mij sowieso de tas erbij.
1: Gadverdorie, ja. Een mooie dag.
0: Dat ja. Is mooi, hè?
1: Ik laat de opnames aan mijn vrouw horen. Die zit nou in Zuid-Afrika met een vriendin. Dus, Dus ik vind het geweldig.
0: Ja,
1: nou. Ik werk nog steeds omdat jullie mijn Radio 5 de goede muziek maken.
0: Oh, nou, kijk eens aan. Dat pakken we toch mooi even mee in onze tas. Dankjewel daarvoor. Oh ja, en die plaat van de Eagles. Dankjewel voor alle hulp die ook binnenkomt via de NPO Luister. Dat was natuurlijk en is natuurlijk de last resort.

0: jaar geleden dit. I love you always forever. Het is 9 voor 9. Snel door naar de post. Heel veel post weer binnengekomen vanochtend. Carmen, ja, waar gaat het vooral over?
1: Nou, Geerdine die komt met een scherpe opmerking. Die zegt, Bert, wat ga jij doen als Red in My Kitchen in jouw programma valt qua notering in de Evergreen Top 1000?
0: Oh, jee. Dan meld ik muziek, denk ik. Nee, ik zal, weet ik veel, de ratten vangen van Hamelen kan ik natuurlijk inhuren.
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: vind ik wel een goeie.
1: Ja.
0: Of ik koop gewoon een bus rattengif. Daar ben ik ook niet vies van. Goed, en dan nog meer, want we vieren vandaag het 6-jarig bestaan van dit programma. Hoe mooi is dat? Onder andere felicitaties van Jannie, Hanni, Anna, Jan, Maurice, Harma, Mieke. Bedankt allemaal.
1: Ja, en een heel lief appje ook van Erik. Die zegt, goedemorgen, wat een heerlijke muziek weer deze ochtend. En wat fijn dat er zo'n vrolijke stemming is in de ochtend.
2: Ja, en ook vaste prik op de maandagochtend, een sportweekend doornemen met Evert en Apel. Gisteren zat jij lekker op de bank met je vrouw Formule 1 te kijken, Bert. Nou, Frits Lunenborg zegt, hoi Bert, in plaats van uren op de bank zitten vervelen, had je beter de kustmarathon, dat is wandelen, kunnen lopen. De mooiste en zwaarste van Nederland.
0: Oh, vertel me, leg uit waar het volgend jaar is, dan schrijf ik me meteen in. Want ik wil af van die bank, dat snap je wel natuurlijk.
1: Dingen die jij belooft en waar niks van, aankomt, zeg maar. Yvonne die zegt, leuk dat Evert elke week belt, maar waarom moet het altijd eerst over voetbal gaan. Demi Vollering is Europees kampioen geworden en Puk Pietersen tweede. Het is al erg genoeg dat de NPO het niet uitzendt, maar er mag wel iets meer aandacht komen voor de vrouwen in de sport. Ja, kleine kanttekening. Vorige week hadden we het wel over Demi Vollering natuurlijk. Toen had ze een wereldprestatie neergezet. Dat heeft ze nu ook. Maar er is altijd een selectie, Yvonne, als het gaat om sport. En ja, dan valt het ene soms erbinnen.
0: We moeten nou eenmaal selecteren. Ja. Zo simpel is het inderdaad.
2: Ja. Ja, en Koen kwam nog even terug dat jij lekker met je vrouw op de bank zat. Die zegt, joh, die unieke beelden van Bert met zijn vrouw op de bank. Waar zijn die te zien? OnlyFans misschien?
0: Ik zal ze binnenkort wel even plaatsen op mijn socials. Daar staat ook een mooie foto nog van Dierendag op. Check die even. En volg me anders. @BertHaandrikman. Dat is het eenvoudige adres, hoe wil je het noemen. Zometeen heel veel plezier met Hans Schiffers. Hij presenteert natuurlijk de arbeidsvitamine. Komt nog één appje binnen, die vind ik ook wel leuk. Gaat ook weer over dat Red in the Kitchen. Hij zegt, op deze dag waarin de Michelinsterren worden uitgereikt, met een Red in the Kitchen win je in elk geval geen Michelinster. Vind ik dan ook wel weer heel mooi bedacht.
3: Goed gedaan.
0: Oké, we zijn er morgenochtend weer, vrienden en vriendinnen. Even na 6 in de vroege ochtend. En voor nu...

0: Samen Max.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 20:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten. Kies jij al één dag in de week voor biologisch? Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het is vandaag Biomaandag tijdens de Week van Ons Eten.
10: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
11: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
12: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
15: Goedemorgen Hans. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden in de hele school. Scholieren mogen hun telefoons dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meer meenemen. Het is een van de voorstellen waar staatssecretaris Aarts mee komt om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet gaat niet over het telefoongebruik van leerlingen op Nederlandse scholen, maar kan wel een dringend advies geven. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten hadden kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en zittend president Lula. Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen, maar hij haalde geen absolute meerderheid, dus over 3 weken komt er een tweede ronde. Ook op deelstaatniveau was de familie van oud-president Bolsonaro succesvol, zegt correspondent Nina Jurna.
16: Zijn echtgenote, Michele Bolsonaro, is in de Senaat gekozen. En zelfs een broer van de ex-president, die is in Sao Paulo, in de deelstaat, ook gekozen. Dus ja, die familie Bolsonaro voelt zich heel zelfverzekerd. De partij voelt zich heel sterk. En ik denk dat we dat ook de komende weken zullen zien, in aanloop in ieder geval na die tweede ronde op 25 oktober.
15: En Voor het eerst in 11 jaar rijdt er weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. Die spoorverbinding kwam alweer 11 jaar geleden stil te liggen nadat de Vriezenbroeken

0: nadat de Vriezenbroeke werd aangevaren en vervangen moest worden. Nou, dat is gebeurd en vanmorgen vertrok de eerste trein. Nou, dat wilden deze reizigers per se meemaken, ook al vertrok hij met vertraging, zag RTV Noord.
1: Ik heb ooit gedacht van als er weer een trein naar Leer gaat, dan wil ik gewoon in de eerste trein daarin zitten. Ik ga gewoon even naar Leer en dan weer terug.
2: Hij en ik zijn dan naar Groningen gekomen, waren we 11:45 en zijn we doorgegaan nacht in Groningen overnacht. En toen met deze trein mee.
3: Waarom?
2: Ja, het is natuurlijk een historisch moment.
0: Ja, zelf woont hij in Lelystad. Nou, ook de Duitse regionale omroep NDR was erbij. De tweede en derde rit van Groningen naar Leer zijn uitgevallen omdat een van de motoren in de trein kapot is. Het weer, ook in het zuiden, lost de mist nu langzaam op en wordt het overal zonnig bij 19 tot 23 graden.
4: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Een van de grootste hits van 1976. Elton en Bernie Taupin schreven hem onder het pseudoniem Ann Orson en Carte Blanche. En Elton zong zijn aandeel in Canada en tegelijkertijd ook die zangpartij van Kiki Dee. Deed hij met een hele hoge stem. Dus Kiki Dee wist in Londen welke regels voor haar bestemd waren.

80 weken, dus daar gaat hij dan met arbeidsvitamine op maandag 5 oktober. De aanvragen die komen van Frans Molijn vanochtend namens Intermezzo Revalidatiecentrum Icasia in Rotterdam. Molijn heeft er vorig jaar en dit jaar ook nog gerevalideerd en betoont hiermee zijn dankbaarheid voor zowel de medische als de menselijke verzorging door het complete personeel. Van de afdelingen tot in het restaurant hebben deze muzikale hulde dik verdiend, aldus Frans. En Kees en Astrid Maagdenberg in Den Haag, die zijn 40 jaar geleden getrouwd in Las Vegas. En die feestelijke gebeurtenis van 5 oktober 1986 willen ze vieren met 7 familieleden aan de kant van de familie van Kees. Want de familie Hazenbalg van Astrid is een stuk groter, daar zitten er 12 in. Dus dat past er niet op het lijstje meer. En Kees en Astrid hebben er zin in.

Op een snikhete zaterdagavond in de zomer van 62 greep Rob in het Amsterdamse Concertgebouw zijn kans in de talentenjacht Tuk op Talent. En de wijze raad van zijn vader, dat was een autorijschoolhouder, die volgde die iemand. Die zei al, een eendags vliegen hebben ze niks, aan vakmensen alles. En zo werd Rob de Nijs de vakman die we hem kennen. Queen!

Er bleek telkens weer een nieuw lid in de familie Osmond op te staan. Je had op een gegeven moment naast de Osmonds de Little Jimmy Osmond met Long Haired Lover from Liverpool. Ineens bleek ook Mary Osmond succesvol. Zeker in Amerika met Paper Roses, haar enige hit hier. San Francisco hoorde je met Scott McKenzie. En Crazy Little Thing Called Love was van Queen. Hij was vitamine. Vorige week waren ze er ook al in de jaren 80.

Zangeres zonder naam. Onlangs had ze nog een flink aandeel in de podcastserie Luister Anita van Winfried Baaiens. En zo dook ze vanochtend ineens weer op in het verzoeklijstje uit Rotterdam van Frans Molijn. Namens revalidatiecentrum Incasia. Arbeidsvitamine. Met ook nog Seven Wonders van Fleetwood Mac. En je hoorde Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. En we laten ons nu weer meenemen door Jerry Rafferty met Baker Street.

0: Andere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van
2: Steen,
3: ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

The Shadows van Apache. Hank B. Marvin, Bruce Wells, Jet Harris en Tony Meehan en Brian Bennett. Ze stapten allemaal ook uit hun eigen schaduw later. Ilse de Lange met So Incredible hoorde je. En we hoorden ook nog Baker Street van Jerry Rafferty. En dit is Albert Hammond.

Diana Ross, dit weekend nog even in het nieuws omdat een opdringerige fan op het podium klom en haar begon te betasten. Een dame die helemaal uitzinnig was om haar even van dichtbij te kunnen zien. Gelukkig kwam na 65 de beveiliging op het podium om die dame even van het podium af te helpen weer. Maar het was wel even griezelig, want je weet nooit of zo'n dame op leeftijd als Diana Ross valt. En dan heb je toch echt grote problemen. I Hear a Symphony was dat, in de arbeidsvitamine.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel, de pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
17: Goedemorgen. Vanaf januari moet de mobiele telefoon uit alle scholen worden verbannen. Telefoons moeten thuis blijven of in een kluis worden gestopt. En ze mogen ook niet in de pauze, de aula of op het schoolplein worden gebruikt. Het is onderdeel van een bredere aanpak van het kabinet om kinderen online beter te beschermen. En die plannen worden vandaag gepresenteerd. En ook op Europees niveau ligt er al een plan klaar, zegt staatssecretaris Aerts.
1: In dat voorstel staat dat die verslavende ontwerpen verboden worden. En dan moet je dus inderdaad denken aan die automatisch afspelende video's, het oneindig scrollen, een tijdlijn die gebaseerd is op een algoritme in plaats van op chronologie of de mensen die je volgt.
17: Die regelgeving zou eind volgend jaar in moeten gaan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Dat heeft het ministerie van Digitale Zaken bekendgemaakt. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van een BSN-nummer. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. De regering wil de wooncrisis wel aanpakken, maar de plannen daarvoor werden vorige week door het parlement weggestemd. Sanchez leidt een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij met nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar zijn nu eind november. En twee broers uit Vleuten zijn een gratis taxiservice begonnen voor 60-plussers. Pim en Tom kwamen op het idee door hun oma in IJsselstein. Daar bestaat zo'n service al en oma fleurde daar helemaal van op. En dus besloten haar kleinzoons om dit ook in Vleuten op te gaan zetten. Ze noemen het de U-mobiel. En gisteren hebben ze de eerste passagiers opgehaald.
18: Hoi, goedemiddag. Daar zijn we dan, van de U-mobiel.
19: Eerst weet je met de trein naar Terweijden en dan met de bus. Dan een halve kilometer lopen. Nou, dat is voor haar echt een beetje onhandig.
18: De huisarts, het mag naar de supermarkt, naar het tuincentrum. Dat mag allemaal. Het zijn allemaal vrijwillige chauffeurs en ook uiteindelijk vrijwillige telefonisten en planners die de telefoon opnemen en een ritje kunnen plannen.
20: Dat vind ik wel heel leuk.
18: Tot zo, hoi.
17: De ritjes zijn gratis, meldt RTV Utrecht, door donaties van ondernemers en een potje van de gemeente. Het weer, alleen in Zeeland nog wat mist, verder zonnig en het is vanmiddag 19 tot 23 graden.
15: Arbeidsvitaminen.

Duitse raveband die coverde Weekend in 2003 door het refrein met een gepitchte stem. En de Zweedse act Chips coverde het ook. Maar het origineel kwam natuurlijk van Reality Fills Fantasy in plaats van Earth and Fire, die daarmee hun comeback hadden. Weekend! Radio 5. Maandag! Ja, het is weer maandag tenslotte. De aanvragen die komen vanochtend voor wat arbeidsvitamine betreft van Kees en Astrid Maartenberg Hazenbalg uit Den Haag. 40 jaar geleden zijn ze getrouwd in Las Vegas. Dat lijkt me best spannend. En die feestelijke gebeurtenis die vieren ze met liedjes die bijeen zijn gebracht door de familieleden aan zowel de Maartenbergkant als de Hazenbalgkant. En hun kinderen Charlie en Anne deden ook mee. En daarnaast zijn de aanvragen van Intermezzo Revalidatiecentrum Icasia in Rotterdam, waar de revalidatie Frans Molijn eind vorig jaar en begin dit jaar zo goed bekomen is dat hij een huldeblijk achterlaat via arbeidsvitamine voor alle medewerkers.

0: Spuit hem om. Probeerde ABC Records Tom Petty te verkopen aan MCA Records. En daar was hij zo boos over dat hij Refugees schreef op Damn the Torpedoes. Een mooie uitlaatklep voor hem in 1980. Daarvoor Year of Decision van de Three Degrees. En je hoorde ook nog Eddie Hodges als vervelend joch van 14 de deuren langs gaan om overal aan te bellen.
1: De arbeidsvitamine
2: puzzel.
0: Ja, dat is een leuk plaatje verder hoor. We gaan weer puzzelen en dat betekent dat jullie via de NPO Luister-app kunnen reageren op een liedje dat we straks laten horen in 4 puzzelstukjes. Die puzzelstukjes komen allemaal voorbij in de volgorde 1, 2, 3, 4. Maar dat is nooit de juiste volgorde bij dit spel. Je moet een andere volgorde gaan bedenken. Vandaag gaat het om George Michael en Andrew Risley, die nog één keertje samen optraden voor de Wembley Arena. En met name hoor je ze allebei diep in de muziek zinken als ze zingen Take Me to the Edge of Heaven, One Last Time Might Be Forever, When the Passion Dies, It's Just a Matter of Time Before My Heart Is Looking for a Home.
1: 1 2 3 4
0: Nou, dat lijkt me dus een pittige klus voor de maandagochtend. Maar jullie mogen het uitzoeken. Via de NPO Luister-app kun je reageren. En je wint dan het puzzelboek van arbeidsvitamine als het allemaal mee zit straks.

0: Johnny Hallyday, die zong het als Tétant Résané. En dat betekent je jonge jaren. Maar Gerrit de Braber, tekstschrijver, die maakte daar spiegelbeeld van. Dat was natuurlijk een hele mooie vondst voor Willeke Alberti. Daarvoor The Road to Mandalay van Robbie Williams. En Downtown kwam van Petula Clark.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Chris Miewa, goedemorgen. Waar kom je ook alweer vandaan?
2: Goedemorgen, Hans. Uit Oosterhout in Noord-Brabant.
0: Ah, Oosterhout, ja. Okay. Ik weet in ieder geval dat jij enthousiast naar de jaren 80 week hebt geluisterd afgelopen week.
2: Heel erg. Ja. Ik had jou dat fragmentje nog gestuurd, hè, van jou en Bas van vroeger.
0: Ja, nee, dat moet ik wel even, als je nu dat ter sprake brengt, moet ik het wel even uitleggen, ja. Want ik heb ooit, toen Adam Curry naar Amerika ging, toen zaten Bas Westerl en ik op de Avro Maandag. En toen hebben wij, omdat op vrijdag bij Curry en Van Inkel officieel afscheid werd genomen van Adam Curry, hebben we toen een bandje opgenomen voor hem. Dat is toen afgespeeld en Adam Curry reageerde erop van, ja, dankjewel jongens. Ik luister ook naar jullie, maar ik neem het niet op. En toen is hij naar Amerika gegaan. En dat heb jij bewaard. Heb je zo'n enorm archief bewaard dan, van alles van de jaren 80?
2: Nee, ik heb gewoon, want ik heb destijds wat op cassette opgenomen en zo. En dat in de loop der jaren is dat op cd terechtgekomen. Dus die cd's had ik nog liggen. Dus ik heb er zo een paar bewaard van Curry en Van Inkel op de vrijdagavond. Dus, ja. Daar zat die laatste aflevering bij van oktober 87, geloof ik.
0: 87 was dat, ja. Ja, ongelooflijk. Wat een 80 jaar geleden is dat, zeg. Oh, enorm.
2: Ja.
0: En wat is er goed aan Wham met The Edge of Heaven?
2: Ja, geweldig nummer. Wham is, volgens mij was dat net een jaartje ervoor, hè, dat uitkwam. Toen was ik 7 jaar. En ja, geweldig nummer.
0: Ja, als je jong bent, dan onthoud je al die muziek, hè, die toen uitkwam. Dat is wel duidelijk.
2: Ja. Ja.
0: Nou, dan zorgen we hoe jij ermee gepuzzeld hebt dan.
2: 2-1 en dan 3-4. Die laatste twee stonden we ook op.
1: 2. 1. 3. 4.
0: Ja, dat is wel duidelijk, hè? Ja. Nou, dit heb je weer flex voor elkaar, hè, Chris? Je krijgt van ons het puzzelboek van arbeidsvitamine toegestuurd.
2: Geweldig, hartstikke leuk. Ik zeg yeah.
0: Yeah. Heel goed, jongen. Dankjewel. Dag.
2: Hoi.

Tony Willet, geflankeerd door haar zussen Marianne en Betty in Pussycat, My Broken Souvenirs. Daarvoor zaten we in de Beatkelder met de Rolling Stones en The Last Time. En we hadden de puzzel met Wham en The Edge of Heaven. Dit is Clarence Clemens die je hoort. En er komt Jackson Browne bij zometeen. Die kan lekker zingen. You're a friend of mine.

Richard Zoer en Benny Top, een hele nieuwe band om Erik Messi heen. Die staat binnenkort ook weer met Toontje Lager op de planken. Maar dit was uit zijn solo-tijd na Toontje Lager. Erik Messi met Zonder Jou, daarvoor Buena Sera van Erik Messi. En ook nog hoorden we natuurlijk You're a Friend of Mine van Clarence Clemens en Jackson Browne. Het meest raadselachtige nummer dat de Beatles ooit opnamen. Je kunt erin

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1... of kijk op NPO Start.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant!
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 20:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
13: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
15: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
17: Spanje gaat op 29 november vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez haalt de verkiezingen naar voren vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement, waar Sanchez geen meerderheid heeft. Nou, met nieuwe verkiezingen probeert hij die wel te krijgen. Het zal nog wel even onrustig blijven in Spanje, verwacht correspondent Miral de Bruyne.
18: De mensen op straat weten ook, nieuwe verkiezingen betekent campagnetijd. In de campagnetijd worden er niet heel veel nieuwe beslissingen genomen. Er wordt vooral campagne gevoerd. Afgelopen weekend was er al een vraag om algemene stakingen. Dus de kans bestaat zeker dat het nog lang niet rustig wordt hier in Spanje.
17: In de peilingen staat een rechtsconservatieve partij bovenaan. Dus of Sanchez echt ook een meerderheid in het parlement kan krijgen, is nog maar de vraag. In en rond Rotterdam is het verkeer vanmorgen helemaal vastgelopen. Vrachtverkeer wijkt uit vanwege de vele afsluitingen van bruggen in de regio en chauffeurs kiezen daarom vaker voor tunnels. Maar bij 3 tunnels gaf het systeem aan dat een vrachtwagen te hoog was en niet verder mocht. Op de A16, A15 en A29 stonden daardoor lange files. In de Drechttunnel op de A16 waren ook nog eens een paar putdeksels losgekomen. Daar liep de vertraging op tot een uur. Het verkeer stond vast tot aan Breda. Feest in Groningen en de Duitse plaats Leer vanmorgen, want er kunnen eindelijk weer treinen rijden tussen de twee steden. 11 jaar geleden botste een schip tegen een spoorbrug en de reparatie duurde lang. Maar vanmorgen stond de regiodirecteur van Arriva glunderend op station Groningen.
19: Ja, hartstikke blij. We hebben meer dan 100 mensen overvoerd vandaag. Dus zonnige dag. Na meer dan 10 jaar mogen we eindelijk weer naar Duitsland rijden.
20: Toch al wel weer een kleine kink in de kabel vanochtend in ieder geval. Sowieso 2 treinen uitgevallen. Heeft u dat meegekregen?
19: Ja, ik kreeg het net mee toevallig. Dat was even een kink in de kabel. Ja. We gaan zo meteen weer rijden.
17: Ja, en ook in het restaurant van Kasteel Heemstede nadert het moment van die Michelinsterren. Ja, het zou niet de eerste keer zijn dat ze er daar eentje krijgen, zag een verslaggever van RTV Utrecht.
21: Michelin 2021, 2024, 2022, 2023. Zijn er nog meer eigenlijk?
22: Ik heb
21: een hele vitrine hier, zeg.
22: Ja. We hebben een klein Michelin museumpje ook, in het restaurant.
21: Waarom? Dat verlangen. Wat is het leuke van zo'n ster? Waarom moet je die per se hebben?
22: Nou, je moet het een beetje zien als een goed cijfer op je rapport. Hè? Als je goed je best doet op school, dan krijg je een goed rapport. En je moet dit eigenlijk zien als een erkenning, als een goed cijfer op je rapport. En vandaag worden de rapporten uitgereikt.
17: En dan nog het weer. Het is zonnig en droog. Het wordt 19 tot 23 graden.
23: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

oordeelden critici over de richting waarin Paul Weller was bewogen na The Jam. Hoewel My Ever Changing Moods en You're the Best Thing de reputatie van zijn band toch wel vestigde. En dit was echt wel het hoogtepunt voor de mannen. Shout to the Top van de Style Council. De hele ochtend lekker arbeidsvitamine luisteren bij het zonnetje. En de aanvragen komen van Intermezzo, revalidatielocatie in Rotterdam. Frans Molijn die revalideerde er en dankte het personeel dat altijd klaar stond voor hem. En met deze muzikale lijst die hij dus namens hen instuurde. Kees en Astrid Maartenberg, Hazenbalg, die vieren in Den Haag hun 40ste trouwdag vandaag. Gefeliciteerd allebei, ze dragen hun muziek mede op aan oudste zus Pia, die helaas is overleden. Astrid hoort graag Pia's favoriet terug vanochtend. What's a Woman van Faya Condios, en die komt straks nog voorbij.

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

My Name Is Jack hoorde je van Manfred Mann van de Greta Garbo Home for Wayward Boys and Girls. Gingen we daarna naar de rehab van Amy Winehouse. Deze maand verschijnt trouwens een mooie Laatste Dagen podcast, zoals we die ook hebben gemaakt van David Bowie en Marvin Gaye en Freddie Mercury. En die podcast moet je horen als je belangstelling hebt, want mijn collega's Wibo en Anne die spreken ook met de vader van Amy Winehouse in die podcast. Ik hou je op de hoogte.

Hij was een witte soulman, Joe Cocker, hier eigenlijk op zijn allersterkst. En er is zelfs nog een film gemaakt van die hele zotte tournee die ze gemaakt hebben. Mad Dogs and Englishmen in 71 was dat. En daar vloeide ook dit weer uit voort. Feeling Alright. Daarvoor I'm Specialized in You. Dat was Time Bandits natuurlijk met Alides Hiddink. Die in Frankrijk veel vermoedens deed reizen dat het om een vrouw ging die dat zong. Maar hij zette zijn hoogste kopstem op. En we hadden ook nog daarvoor Donna van Richie Valens. Het is al jaren geleden dat Nienke Spoelstra werd gebeld. Een hele tijd lang over een jurk. Dat was omdat Henk Wijngaard, zonder dat hij het zich bewust was, haar telefoonnummer had vrijgegeven. En ook geen idee had wie daar dan achter zat. 2604. Dit is de sneeuwwitte bruid.

Maar de stem heeft die vrouw toch? Dani Klein is dat met Vaya con Dios. De Monkees met Last Train to Clarksville hoorde je. En Henk Wijngaard met een sneeuwwitte bruidsjurk. Het is echt een maandaguitzending, hè, vandaag, hè? Alle muziek kettert uit je radio. Arbeidsvitamine met Tom Jones, It's Not Unusual.

Bob Dylan met Forever Young. Geweldig nummer, zegt Mark daarover. Joan Baez, die maakte een hele mooie cover van dit stuk dat Dylan destijds voor zijn zoon geschreven heeft. Het klopt inderdaad, want het is Jacob, zijn vierde kind, geboren in 1969. En die Jacob die heeft dan weer later ook een groep opgericht, de zoon dus van Dylan, die de Wallflowers heette, waarvan veel fans, las ik ergens gelukkig, nauwelijks weten wie zijn vader was. Dus die jongen heeft niet al te veel guilt van die vele grote beroemdheid van Bob Dylan. Tom Jones met It's Not Unusual hoorde je, en dit zijn... In één keer goed, heel goed.

Dolly Parton was dat. Ik zag het weekend nog een leuk gesprek van Yvonnier op zondagochtend met haar. En dat was in de tijd dat ze nog helemaal tip-top voor de vooruitkwam dat ze fantastisch mee kan communiceren. In 2002 was dat trouwens. Dat heeft ze altijd gekund, maar dit zag er goed uit. Dan hebben we nog de afkondiging met Intermezzo Revalidatiecentrum in Rotterdam. En de aanvragen van Kees en Astrid Maartenberg, die 40 jaar getrouwd zijn. En dan eindigt ook deze aflevering van Arbeidsvitamine op maandag met Umberto Tozzi en Tiamo. Tot morgen. Lunch lekker. Met Dekker.

0: je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
3: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 8:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 12:00 nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
18: Goedemiddag, Daniel. De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. Het kabinet wil dat de regels voor telefoons op school vanaf 1 januari strenger wordt. Nu is een telefoon alleen in de klas verboden, maar als het aan de regering ligt verdwijnen ze ook van het schoolplein en uit de aula. Ze zijn een te grote afleiding, zegt staatssecretaris Aerts van Digitale Economie.
19: Een kind dat op zijn telefoon zit is niet bezig met de les. En ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan en ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
18: Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons op school te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Er komen ook nieuwe regels aan vanuit de Europese Unie, maar dat duurt nog een jaar. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. En het meisje met de parel is terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan in een museum in Osaka. En het Mauritshuis werd verbouwd, dus er waren meer werken uit het Haagse museum uitgeleend. Een verslaggever van Omroep West zag vanmorgen hoe het meisje met de parel terugkeerde. Nou, dat was echt een momentje.
7: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
20: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
18: In zaal 15, waar ze straks alle ogen op haar gericht zal zien, want dat is het enige schilderij van Vermeer in die ruimte. Het weer in het midden en zuiden van het land zonnig. In het noorden komt er ook bewolking voor. Het blijft droog en het is 19 tot 23 graden.
17: Zo, dat is nogal wat, hè? Zo'n schilderij te verhuizen.
18: Echt, een enorm project. En ze zeiden nog van, nou, eigenlijk, mevrouw de conservator, heeft u meer tijd doorgebracht met het schilderij dan Vermeer zelf. Er zit ook honderden uren aan onderzoek in de technieken. En ja, mooi, fascinerend.
17: Tot zo, hè?
18: Tot zo weer.
16: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

Goedemiddag en welkom aan de Omroep Max Lunchtafel. Die staat weer voor je klaar deze maandag. Eet smakelijk. Zometeen even bellen met Robert Leroy. Die had gistermiddag een feestje in de omgeving van Amsterdam. En heeft een heel oud liedje van hemzelf weer opnieuw leven ingeblazen. Gaan we ook zo laten horen. En Treintje Oosterhuis, die blikt een beetje terug. Wat ze allemaal heeft bereikt met het zingen. Daar is een mooi boek van uitgekomen. De kracht van zingen, doet ook een liedje bij. Zij komt hier gezellig lunchen vandaag. En we hebben ze weer bij ons. De beste evergreens natuurlijk.

0: Ja, Brad blijft erin liggen. Ja, logisch wordt het allemaal niet. Dit was The Guitar Man en daarvoor Keith Montez. En dat kwam uit 1963 en dat heette Let's Dance. Nou, we trappen hem vrolijk af deze nieuwe week. Deze maandagmiddag. En nogmaals, eet smakelijk waar je ook bent ter wereld. Want we kregen regelmatig trips ook uit het buitenland. Laatst nog iemand die op de Filipijnen gewoon zat mee te luisteren. Veel luisteraars in Spanje, dus... Even, ja, ik hoop dat het weer daar een beetje op komt. Ik zag gisteren verschrikkelijke beelden uit Barcelona, waar zware regenval was. Robert Leroy, die heeft een van zijn allereerste liedjes in een nieuw jasje gestoken. Doe niet zo stom, heet het nummer, uit 1993. Mooie reden om hem eens even bij te praten, dat was al een tijdje geleden. Robert, goedemiddag.
1: Met Daniel, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, supergoed. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zit lekker op de rit. Dus alles gaat helemaal, volgens plan. Laat ik het zomaar houden.
0: Had je gisteren, wat ik je vertelde nog, je had gisteren een leuk feestje in de omgeving van Amsterdam. Is dat allemaal goed gegaan?
1: Ja, het was absoluut geslaagd. Zoals je weet doe ik ook aan de zijkant, zeg maar, van het Robert Leroy zijn, doe ik af en toe ook een dinnershowtje. En dat was gisteren volle bak, gezelligheid. Ik had Hiske Boongaerts bij mij en een fantastische lieve collega. En ja, dus waren echt een superleuke culinaire middagje, zeg maar, in Amsterdam.
0: Goed zo, ik wilde je nog even zeker niks aan zonder mij, maar het was dus wel leuk.
1: Ja, we hebben je wel gemist. Laten we het daar even op maken. Nou. Maar de volgende editie ben je erbij. Hè? We hebben het gisteren over gaan met Wout.
0: Zeker, eten moet je toch. Ja. Even kijken, want ik dacht nog, jij hebt best wel een fijne zomer achter de rug. Ik zag je natuurlijk bij de toppers optreden. Je hebt een nieuwe website gelanceerd. En ik zag je ook regelmatig in de zon. Dus of dat nou in Nederland was of in het buitenland. Het ging wel lekker, toch?
1: Ja, nee, wat dat betreft blijf ik gewoon elke keer wel zoveel mogelijk actief en ondernemend in alles wat te maken heeft met gezelligheid en met mijn carrière.
0: Ja.
1: En toppers was voor mij natuurlijk het ultieme van 2026. Twee avonden bij de mannen te mogen staan en twee keer uitverkochte arena. Ja, dat doe je natuurlijk ook niet wekelijks. Dus nee, ik was echt enorm trots. En ja, nu volle aandacht op de single van 33 jaar geleden. Dus ja.
0: Ja, hoe ben je daar zo bij gekomen, joh?
1: Nou, ik zou je heel eerlijk vertellen, het loopt al jaren. 1995 stond ik ooit in het Olympisch Stadion voor Ajax AC Milan. En daar stond ik samen met Marco Borsato.
0: Oh.
1: En Marco Borsato die verzorgde daar het Italiaans publiek. En ik deed Amsterdam Ajax. En toen het liedje klaar was van Doe Niet Zo Stom, toen kwam Marco echt naar me toe en die zei... Ja, maar dit is wel een hit, zei hij zo tegen mij. En toen zei ik, oh, wat leuk. En dat is... Zo lang in mijn hoofd speelt dat al rond dat ik dacht, ja, die plaat die verdient gewoon een tweede kans.
0: Ja.
1: En ik stond bij Helene Hendricks, was ik aanwezig op tv, was begin januari volgens mij 26. En toen kreeg ik zoveel reacties via mijn Instagram dat ik dacht van ja jongens, met dit liedje is gewoon iets aan de hand. We moeten het gewoon proberen. Nee geschoten is nooit geschoten. Of niet geschoten is niet geschoten, noemen ze dat.
0: Ja.
1: Dus ik had zoiets van ja, Daniel, laten we het doen. En ja, de reacties zijn gewoon echt... Zo leuk.
0: Ja.
1: Ja, dat ik gewoon. En ik zat te kijken, want het is dus 1985 geweest dat Georgie Davis, Kees Rietveld, de Stevie Wonder, die deed toen
0: Blackstar, mee. Blackstar had hij toch?
1: Ja, is Blackstar on your side.
0: Mooi liedje.
1: En die is verantwoordelijk voor deze tekst in het liedje.
0: Oh.
1: Dus Kees heeft dat geschreven. Dus en hij gaat gewoon goed, iedereen zingt erbij. En er komt ook nog eens bij dat mijn kinderen nu in de stad komen. Ja, ik ben daar niet meer te vinden, want ik word daar te oud voor. Maar mijn kinderen die roepen ook nog steeds... Ja, papa, dat liedje van Doe Niet Zo Stom... dat wordt gewoon nog in elke horecazaak waar wij komen meegenomen.
0: Ja, als laatste plaat, als iedereen weg moet, dan zetten ze dat liedje op.
1: Doe Niet Zo Stom, ik wil nog niet weg.
0: Hey, maar op welke manier is het liedje aangepast? Ja, we gaan het zo draaien. Doe Niet Zo Stom 2.0 heet hij.
1: Ja, we hebben hem eerlijk gezegd gewoon wat meer poppy gemaakt, meer live. De tijd van wat wij het hebben opgenomen was gewoon gedateerd, heel eerlijk. Er is nu zoveel nieuwe technieken aan geluiden. En ik heb Jos van de Ereband gevraagd van, Jos, zou jij er eens weer naar willen luisteren en kijken?
0: Ja.
1: Ja, en die heeft er zijn sausje overheen gegooid. En het was gewoon ook meteen, ik was ook meteen verliefd. En het is gewoon lekker fris, heerlijke plaat, het blijft in je hoofd zitten... zeker voor de nieuwe tijd van het jaar met weer zoals het er nu eruit ziet, is het gewoon een plaat die gewoon goed getimed is.
0: Ja, nou dat denk ik ook wel. En heb je hem wel helemaal opnieuw gezongen ook, Robert?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, en eerlijk, ik moet eerlijk zeggen, aan stem is er weinig veranderd, gelukkig.
0: Nou ja, dat moet je maar gegeven zijn
1: dat
0: natuurlijk.
1: Dat zeg ik, hè?
0: Ja, nee, nou, dat mag je ook zeggen. Ik bedoel, je hoort jezelf het beste, denk ik. Ja, toch?
1: Ja, dus als ik het naast elkaar neerleg, dan denk ik... Ja, ik ben nu 55. Mijn rekenen is niet zo goed, maar 33 jaar geleden was ik stukken jonger. Maar het klinkt nog steeds wel lekker. Dus ik hoop er een enorm leuk succes uit te halen.
0: Wat ga je verder nog doen? Er staan nog mooie dingen op de planning die je met mij wilt delen. Met alle luisteraars natuurlijk ook.
1: Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. En je weet, ik ben een enorm groot liefhebber van Los Angeles, Las Vegas en alles wat ermee te maken heeft.
0: Ja, ja.
1: Ik vlieg 20 oktober ga ik naar L.A. Dan blijf ik lekker bij je familie en vrienden van mij. Mag ik bij hun in huis. Dan ga ik door naar Las Vegas. En het leuke is, kan ik jou melden, dat ik 12 november doe kan optreden in New York. Voor een Nederlandse delegatie. Dus alle Nederlanders die werken in New York of wonen en verblijven, die hebben een Hollandse avond. En dan mag ik voor de tweede keer mag ik daar een optreden verzorgen. Dus ja. Nou. Doe niet zo stom, zou je zeggen.
0: Nou, dat is hartstikke mooi om naar uit te kijken. Jij hebt eigenlijk ook een naar leven, als je het allemaal zo op een rijtje zet, zo heel eerlijk.
1: Ik ga je vertellen, ik haal er echt alles uit wat mogelijk is.
0: Moet je ook doen. Maak een leuke dag van, ik hoop je snel weer te zien.
1: Bedankt voor jullie alles, hè. En we spreken elkaar gauw.
0: Dit is Robert Leroy met Doe Niet Zo Stom 2.0.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Er zet heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus dat is goed om te lijmen hoor, maar dat is gewoon zo.
0: En dit ook.
2: Ja, het was zeker als er zoveel warmte uit de radio stroomt als ik dat programma van jou beluister.
3: Krijg je er warm van?
2: Hé, nee. Het straalt warmte uit. Oh, wat... Ik krijg er niet warm van, maar ik word er wel blij van.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

Robert Leroy hoorde je. Best wel een vrolijk liedje geworden. En dat was het al. Doe niet zo stom 2.0. En dit was Bryan Adams. Uit de jaren 80. We hebben hem net achter de rug. De Evergreen Wave van de jaren 80. Die was fantastisch. We draaiden Heaven. En nu ook weer muziek uit de jaren 70. The Guy.

0: 5, Blue Haze, Smoke Gets in Your Eyes. Geweest. En daar is ze weer hoor, Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen van het UWV meer en ook hogere boetes dan andere mensen. Dat meldde een vandaag in het AD, die onderzoek deden bij het UWV. Ook blijkt dat medewerkers van de handhavingsafdeling van de uitkeringsinstantie zelf worden gediscrimineerd. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Britse handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met kindermisbruiker Jeffrey Epstein.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Heel veel mensen kwamen gisteren op Dierendag naar Stramprooi in Limburg, want daar hebben ze een opvang met honderden dieren die ooit gedupt zijn.
0: Nou, je gaat me niet vertellen dat er paarden bij zitten, of wel?
1: Die heb ik niet gezien. Nee. Wel heel veel honden, kippen, hanen, ja. Nou ja, een enorme beestenrol.
0: Veel hamsters.
1: Misschien. Je moet eens gaan kijken eigenlijk.
0: Dat had ik gehoord.
1: Oh, dat heb jij gehoord?
0: Veel hamsters.
1: Oké. Okay. Nou ja, een stichting zorgt ervoor dat die dieren geen spuitje krijgen of afgevoerd worden naar het slachthuis. Ja, het zijn er in totaal ruim 500 dieren. En ja, dat hoor je.
3: Veel daarvan zijn nu buiten. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch dit kabaal. En het is toch een lekker geluid. Heerlijk.
4: Blij dat ze hier goed opgevangen worden en dat er goed voor gezorgd wordt. Ja.
5: Poezen. En hele grote hanen en honden en varkens en schapen.
6: Ja? En wat vinden jullie hiervan?
7: Yes. Deze mensen die dit allemaal regelen, die verdienen een standbeeld. Ik vind het echt, krijg je er gewoon kippenvel van.
1: Ja, ze kwamen niet alleen naar de dieren kijken, maar ze doneerden ook geld, die bezoekers, zodat die stichting voer kan blijven kopen. Want je kan je voorstellen dat er een heleboel doorheen gaat.
0: Hè? Ja, dat zal wel, ja. Jongen, ja. Die hamsters zijn helemaal niet bovenuit bijna, hè?
1: Nee, hè?
0: Terwijl ze met heel veel
1: waren. Hoe kom jij nou weer aan die hamsters? Ben je er geweest?
0: Nee, ik hoorde dat.
1: Oké, okay. Wat voor geluid maakt een hamster dan?
0: Ik hoorde dat ook wel. Ik hoor ook wel eens wat.
1: Ja. Heel goed. Ja,
0: dus... ja, wat voor geluid maakt een hamster? Ja, daar ben jij meer van de geluiden, toch?
1: Ja, dat is waar. Kijk. Het weer. In het midden en zuiden is het zonnig. In het noorden ook bewolking. En het is 19 tot 23 graden. Morgenochtend in het midden en zuiden bewolkt met kans op lichte regen. Daarna ook weer zon. En opnieuw maximaal 23 graden.
0: Maar ook veel vogels, hoorde ik ook.
1: Ja.
0: Veel vogels ook.
1: Kikkers.
0: Dankjewel.
1: Sorry.
0: Ja, je slaat weer door, jammer. Morgen is het weer met...

0: La Bamba van Los Lobos en daarvoor. Opgenomen in de gevangenis inderdaad. San Quentin van Johnny Cash. Weer iedere dag spelen hier zo rond deze tijd. En vandaag, nou, ik vind het niet zo heel erg makkelijk. Het gaat om Ain't No Mountain High Enough. De eerste die je hoort van Diana Ross en de tweede van Marvin Gaye met Tammy Terrell. Wie was er het eerst met dat nummer? Ain't No Mountain High Enough.
1: 1.
0: Dat was Diana Ross.
1: 2.
0: En dat was de stem van Tammy Terrell en Marvin Gaye ging later ook nog zingen. Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Dat is het enige wat je even naar de studio kunt appen als je mee wilt doen met de quiz. Ik heb zo meteen 3 vragen van ons. Eentje gaat over, even kijken wat het over gaat eigenlijk. Over een berg in Tanzania. Dat moet je ook maar net weten natuurlijk. En de Michelinsterren bestaan vandaag 100 jaar. Daar hebben we ook een vraag over. Even eens een beetje bij je nadenken. Als je bij alle 3 de vragen goed, dan is hij voor jou. De lunch lekker kaas gaat. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Dit is een fantastische Nederlandse song van Babette.

0: En dan kunnen wij hier vanuit de studio van NPO Radio 5 goedemiddag zeggen tegen Kees Pronk uit Scheveningen. Goedemiddag, Kees.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Heb je een beetje een lekker weekend gehad?
1: Ik heb een lekker weekend gehad.
0: Heb je ook een beetje genoten nog van onze Evergreen Week van de jaren 80?
1: Ja, schitterend, man. Ja, hartstikke mooi.
0: Vond ik wel een mooie lijst, hè, op vrijdag ook, met al die succesnummers achter elkaar.
1: Ja, zeker. In mijn lijst zat zowat de hele top 10. Dus,
0: Zo. Nou, ja. Dan kun je hier bijna komen werken.
1: Als je, nog zin, ga je weg,
0: als je nog zin hebt om te werken.
1: Ja. Nou, ja, ik ben met pensioen, maar ik werk toch nog.
0: Ja, wat doe je?
1: Ik zit bij het ministerie van Defensie.
0: Aha. Dus dat doe je een beetje onbezorgd nog, omdat je dat gewoon fijn vindt om nog wat een beetje te adviseren.
1: Ja, ik krijg er wel iets voor betaald, maar ik doe nog wat ondersteunende werkzaamheden.
0: Ja, ze hebben je nog nodig.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar eigenlijk wel.
0: Ja, nou ja, ik denk ja, toch. En als jij het leuk vindt, Kees, dat is hartstikke goed hoor. Heb je daar je hele leven gewerkt of zo?
1: Ja, ik heb er, even kijken, in 1979 begon ik daar.
0: Zo. Dat is lang, hè?
1: Reken maar uit, ja.
0: Nou, dan heb je wel heel veel zien veranderen bij Defensie ook, denk ik, door al die jaren heen, hè?
1: Nee, dat klopt wel, ja. Ja. Nou, ik ben begonnen met een PONS-concept, hè. En toen kwam de computer en die gaat het helemaal... Die kan gewoon vanuit de huis werken, dus.
0: Ja. Nou Kees, de quiz gaan we spelen.
1: Ja,
0: als wij gaan kletsen, dan wordt het zo kwart voor drie. Nee, Kees, we hebben drie vragen. Ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt, deze quiz.
1: Ja,
0: natuurlijk. Nou, het is echt heel simpel. De vragen kunnen af en toe een beetje moeilijk zijn, maar ik zie wel dat er in ieder geval twee meer keuzes tussen zitten.
1: Oh, mooi.
0: Dus ik kan altijd een beetje gokken ook, hè. Wie was er het eerst met End of Mountain High Enough? Was dat dubbeldekker 1 Diana Ross of dubbeldekker 2 Marvin Gaye en Tammy Terrell?
1: Dubbeldekker 2.
0: Ja, 1967. En daarna kwam Diana Ross en drie jaar, vier jaar later.
1: Ja, nee, het is zeker volgens mij.
0: Ja, dat klopt, ja. Omgemakssokken komen eraan.
1: Mooi.
0: Ja, dat is mooi voor de koude dagen. Die komen ook weer, hoor.
1: Zeker. En hier op Scheveningen ook, ja.
0: Ik denk in januari of zo. Ik denk dat we verder nog wel dit weer hebben de rest van het jaar. Toch? Niet geloven. Maar goed. We gaan naar vraag 1. Welke groep bracht in 1987 zowel een single als een album uit met de titel In the Dutch Mountains? Was dat antwoord A, Kajak? Antwoord B, Lucifer? Of antwoord C, The Nits?
1: Ja, ik ben het fan van Kajak, maar
0: zij waren
1: er niets.
0: Dat waren er niets, ja. Ja, Kajak, ook mooie muziek, hè?
1: Ja, is goed.
0: Nou, dan komt die vraag over Tanzania. Welke berg is in Tanzania te vinden? Is dat A, de Mount Everest? Antwoord B, de Kilimanjaro? Of antwoord C, Matterhorn?
1: Antwoord C, denk ik.
0: Antwoord C, de Matterhorn. Verrassend.
1: Antwoord B, bedoel ik.
0: Nou, dat is niet goed. Dat was de Kilimanjaro.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, aardrijkskunde was nooit mijn beste vak.
0: Nee, maar heb je bij Defensie veel met aardrijkskunde te maken? Want nu maak ik me zorgen.
1: Nee.
0: Oké. Nou, ik moet je hier achterlaten. Maar ga lekker van je dag genieten, Kees. Ik vond het leuk om je even gesproken te hebben. En jouw favoriete versie van Ain't No Mountain High Enough gaan we draaien.
1: Van Diana Ross.

Note to Self. En ook live is het fantastisch met die prachtige band die hij heeft. Zo, nou, dit was lunch lekker voor dit gedeelte. Maar we komen zo meteen terug natuurlijk, dan met Treintje Oosterhuis. Nieuwe muziek van haar en een mooi boek is er verschenen. Zo terug.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 20:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Het is 1 uur het nieuws met Suzanne de Vries. Goedemiddag, Suzanne.
14: Goedemiddag, Daniel. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een bijeenkomst over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger en beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. De uitgevers laten volgens de toezichthouder de prijzen sneller stijgen dan nodig en dat kunnen ze doen omdat er weinig concurrentie is. Scholen kunnen volgens de ACM wel zelf in actie komen.
15: Om eigenlijk met elkaar te besluiten welke methode willen we nou gebruiken en die vervolgens aan te besteden. Dan vragen ze aan de uitgevers, ja, wij willen een methode en die moet er ongeveer zo uitzien. Wat kunnen jullie daarvoor ons bieden? En dan gaan uitgevers met elkaar concurreren op de beste prijs-kwaliteitverhouding. En daar kunnen scholen op dit moment nog een stap in zetten.
14: Ja, uitgevers zouden scholen ook dwingen om het papieren boek en de digitale versie te kopen. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. En Leiden stond dit weekend in het teken van het Leidens ontzet, dat dit jaar precies viel op vrijdag en zaterdag. Er werd gevierd dat Leiden in 1574 werd bevrijd van de Spanjaarden. En heel veel mensen wilden erbij zijn dit weekend.
16: Ja, omdat het de start is van een heel Leids feest wat nergens anders is. En wij zijn allemaal Leidenaars in hart en nieren, dus daarom staan we hier. La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden.
14: Ja, na de viering moest er natuurlijk ook opgeruimd worden. En dat geldt ook voor de grachten.
17: Er liggen nog heel veel blikjes, flesjes, ook staatsgeld bekers. Niet zoveel als vroeger toen we wegwerpbekers hadden, gelukkig. Een jas met daarin nog een portemonnee. Dus daar hebben we nu net 1 cent naar overgemaakt, naar het bankrekeningnummer. En wie weet kunnen we die persoon blij maken.
14: Ja, of de eigenaar al heeft gereageerd, weten we niet. De schoonmaakploeg verwacht nog weken bezig te zijn met het schoonmaken van de grachten. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn ook wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. En morgen verandert te weinig.
12: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: blijven natuurlijk feesten hier met de Evergreen Week van de jaren 80. Nou, terug aan de lunchtafel met zometeen hier Terijn Joosteraars. Komt alles vertellen over een mooi boek, De Kracht van Zingen. Zendt ook een nieuw prachtig liedje mee in het Nederlands. En we hebben ze weer hoor.
1: De beleggingstips.
0: Vandaag de internationale dag van de leraar en ook de start van de Nationale Onderwijsweek. Ooit in het leven geroepen door de Verenigde Naties en de NAVO en de NATO. Dat is weer zo'n dag die dan iedere dag wordt geleefd en beleefd. En vandaag is het zover. Ja. Internationale dag van de leraar. Nou, die mogen ook wel eens een keertje in het zonnetje worden gezet. We zoeken vandaag naar liedjes die iets met school, vakken, onderwijzen of leren te maken hebben. Weet je een goed liedje dat daarbij hoort? Laat het dan weten. Dat kan het snelst via de NPO luisteren. Want als je dan een berichtje tikt, ben je hier zo in de studio.

0: aan het begin van de jaren 90. En My Destiny. Blijft een mooi liedje hoor. Daarvoor Jay Vincent Edwards en Thanks uit de jaren 60. Zojuist binnengekomen, jawel, Trent Joosthuis.
1: Hallo there.
0: En je ging even live, zag ik. Wat ben je aan het doen?
1: Ja, dat weet je toch. Ik ga altijd live. Kijk, hier, zwaai even naar mijn mensen. Kijk, gezellig.
0: Even naar jouw mensen zwaaien.
1: Ja, toch. Dat doe ik altijd. Als ik bij jou ben, ga ik altijd even. Want ze willen altijd even zien hoe het met jou ook gaat.
0: Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou?
1: Het gaat ontzettend goed.
0: Ja?
1: Ja, we hebben zo'n bizarre week achter de rug. Maar mooie dingen allemaal. Echt fantastisch.
0: Ja, de laatste keer dat je hier was, hadden we het ook over 30 jaar treintje van de Zee naar Carré.
1: Ja.
0: Dat zit er ook nog aan te komen.
1: Dat is op Moederdag. Hè. Die zitten bij allebei ramvol. Volgens mij zijn er nog heel paar kleine plekjes te vinden in Carré voor de eerste middageditie op 9 mei. Maar verder is het ramvol uitverkocht. Ja, we zijn alweer bezig met de kerstshows aankondigen.
0: Ja, die komt er weer aan. De Soulful Christmas. Volgens mij 18 december is de eerste in Oudenbosch.
1: Ja. Klopt.
0: Je gaat naar Leiden, Apeldoorn en Haarlem in Theater Vil op 22 december.
1: Ja, het worden weer altijd als vertrouwde mooie concerten. En ik heb dit jaar Lavinia Meijer op harp mee.
0: Oh.
1: Ja, het is gewoon in die kerken. Het is altijd zo sprookjesachtig mooi en echt prachtige concerten. Dus gaan we weer mooie dagen van maken.
0: Zeker in die tijd van het jaar is dat prachtig, hè? En je was in het concertgebouw in Amsterdam ook.
1: Wat heb ik daar dan gedaan? Help me even.
0: Ik zag je...
1: Ik ben
0: met
1: zo
0: het jazzorkestra van het concertgebouw heb ik hier staan.
1: Oh, jazzorkest. Ja, dat klopt. Ik heb de Stevie Wonder Celebration gedaan.
0: Ja.
1: En ik heb met het JOC, de jazzorkest van het concertgebouw, heb ik een prachtig album opgenomen met al die Stevie-liedjes. En daar hadden we de laatste openluchtconcerten mee. In het Amsterdamse Bos en Caprera. En dat was ook fantastisch.
0: Ja,
1: dat
0: in Bloemendaal was je, ja.
1: Ja, dat was echt heel leuk.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Nou, en dan, ik heb het nu in mijn handen. Een boek. De kracht van zingen over veerkracht, kwetsbaarheid en verbinding.
1: Ja.
0: Zo mooi dat je dat je dit doet. Dat heb je natuurlijk ook een beetje van huis uit van je vader misschien wel. Dat je, of niet?
1: Ja, misschien. Nou ja, ik zou mezelf niet op die manier een schrijver willen noemen. Want dat is wel de next level. Maar ik heb een fantastische ghostwriter gevonden. Marten Walters. Die heeft ook het boek met Typhoon geschreven.
0: Oh ja.
1: En het zijn eigenlijk de groeimomenten van mij als zangeres de afgelopen 35 jaar. Dus vanaf het moment dat ik echt als jong meisje in de kerk bij mijn vader ging zingen, tot alle publieke momenten en alles wat ik daarvan geleerd heb, dat heb ik opgeschreven in een boek. En dat is gekomen, zal ik uitleggen. Ik geef heel veel zangworkshops de laatste paar jaar. En dan kom ik heel veel mensen tegen die dat doodeng vinden. En denken, ja, ik vind zingen hartstikke leuk in de auto, in de file en zo. Maar echt voor publiek, ik durf het niet. En die mensen heb ik enorm kunnen helpen door meer in hun kracht te komen. En daar heb ik ook veel over verteld in podcast. En toen ben ik aan de hand daarvan benaderd door Cosmos, de uitgeverij, Claudia Straatman. Zit toch een boek in al die verhalen van jou? Toen dacht ik, ja, zit er nou een boek in? Moet ik nou echt een boek gaan schrijven? Maar toen zei ze, schrijf nou al die groeimomenten op. Toen dacht ik, dat vind ik een goed idee. Want toen ik jong was en wij echt in het hol van de leeuw stonden...
0: Maar je bent nog steeds wel jong, toch?
1: Jawel, maar ik bedoel echt wat een Roxy Dekker nu meemaakt. Je eerste grote... Toen had ik echt er heel veel voor over gehad om daar meer over te weten te komen van grote collega's die dat ook hadden meegemaakt. En ik dacht nu van, weet je, wat wij meemaken is super kwetsbaar en intens. Waarom gaan we dat niet delen en opschrijven, zodat er meer over verteld wordt? Omdat we staan allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Dus ik dacht, ik ga dat inderdaad gewoon eens een keer vertellen, hoe dat is geweest.
0: En jij hebt natuurlijk ook werkelijk voor iedereen opgetreden, door de jaren heen.
1: Ja, zoveel mooie dingen mogen doen.
0: Ja.
1: En dat zeg ik altijd, kijk, wat ik heb meegemaakt is gewoon de mooiste boom met de mooiste vruchten erin en die in het daglicht staat. Maar daaronder zit net zo'n grote boom die in de grond, in de weerstand van het donker, de wortels moet vinden om een fundament te maken. En daarover vertel ik. Dus je hebt de voorkant en de achterkant.
0: Mm-hmm.
1: En er gaat gewoon heel veel groei en kwetsbaarheid vooraf aan wat je in het licht meemaakt. En daar wilde ik gewoon eens over vertellen.
0: Ja, en dat doe je heel mooi in dit boek. Even voor de duidelijkheid, het is niet alleen maar voor mensen die willen zingen. Hè. Dit is gewoon ook het leven.
1: Ja, het is geen biografie of autobiografie.
0: Nee.
1: Maar wat ik vertel, de groeimomenten ook, werkende moeder, hoeveel alfa-vrouwen heb je wel niet die allemaal werken? En hoe ga je dat dan doen? En als je dan af en toe even tegenslagen hebt, hoe kom je er dan weer uit? Dus ik denk dat ook mensen die niets met zingen te maken willen hebben, hier toch heel veel herkenning in zullen ervaren. Dat denk ik wel.
0: Ja, want iedereen maakt dingen mee in zijn leven. Of je nou zingt of niet natuurlijk.
1: Ja, en wat je daarvan kan leren. Weet je, de groeimomenten. Ik zeg altijd, groei is altijd groter dan angst. Heel herkenbaar. Ik zie jullie knikken. Dat is herkenbaar, toch?
0: Nou, ik vind het wel mooi dat je dit zou zeggen zo'n maandagmiddag. Want het is natuurlijk helemaal zo. Het boek werd gepresenteerd in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Want daar was ook wel een marker, zoals ze dat noemen, toch?
1: Ja.
0: De opening van dat stadion.
1: Ja.
0: Dat staat ook helemaal op ons netvlies. Want dat was jij die dat deed eigenlijk.
1: Ja. Nou, en we mochten het boekpresentatie daar houden. Want we hadden precies op die dag een repetitie. Ze hadden een besloten feest voor de sponsoren van de arena. En daar traden wij met een groepje op. En Roxanne en Glenn Faria. Maar het idee was dat ik daar weer de zee zou zingen. In die hysterische rode jurk. En dat is gelukt. En toen zei ze, nou, als je er dan toch bent, mag je je boekpresentatie hier ook houden. Dus we hadden de koninklijke loge tot ons beschikking. Mooi moment.
0: Prachtig. De kracht van zingen, Treintje Oosterhuis, dat boek is er nu uit. En dit liedje, daar kunnen we dus even niet omheen, toch?
1: Dan? Nee, ik vrees van niet. Krijg het kippenvel weer op mijn rug. Het angstzweet. Ik weet nog zo hoe ik me voelde toen. Nou, het was wel een heel spannend moment. Maar dat kan je in het boek lezen. Ik wilde door de grond storten. Ik vond het zo spannend. Lieve mensen.
0: Ja, het ging zo goed.
1: De groentesoep is alweer onder mijn oksels. Ik word er weer helemaal nerveus van.

0: Leuk liedje, hè?
1: Ja, blijft een leuk liedje dit.
0: It's true. Happy to be stuck with you.
1: Trent Joosters bij ons, jawel. En we hadden dus een oude van Huey Lewis en de Nieuws. En daarvoor nog een keer De Zee.
0: Ja.
1: Je had al groentes op onder je oksels. Die uitdrukking kende ik nog niet.
0: Ja. Oh, ja, ik heb toen toch... Het was zo spannend. Maar ja, ik heb het overleefd. En nu, en dat was dus grappig, afgelopen week... mochten wij in die arena het nog een keer overdoen. Dat was de beste EMDR-sessie ooit, want ik stond daar weer in die jurk. Nou, er was geen groentesoep te bekennen, hoor. Nee. Ik ging als een malle. Ik voelde me helemaal sterk. Dus blijft het is, mooie, goed, het is goed gekomen.
1: Ja, het blijft ook een mooie jurk natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk
0: en
1: ook,
0: hij past weer.
1: We hebben ook een avontuur gehad bij het Eurovisie Songfestival. Dan ging het ook weer over jurk. Dat hoort ook echt wel bij jou, hè? Dat,
0: precies. Ik ga hem eigenlijk opnieuw laten maken. Want die jurk, die is dus bij de veiling, heeft hij heel veel geld opgeleverd. Maar ik mis hem. Ik wil hem zelf weer. Die scheurjurk met in het hele diepe décolleté. Die ga ik gewoon weer laten maken.
1: Even over je boek, De Kracht van Zingen. Ja. Want hij staat ook op Spotify. En je hebt hem zelf als luisterboek ook ingesproken.
0: Ja. Ja, klopt. Ingesproken en ingezongen. Want er komen natuurlijk heel veel fragmenten voorbij die gezongen konden worden. Dus ik dacht, dat leek me gewoon leuk.
1: Maar hoe heb je dat gedaan dan? Begin je dan opeens te zingen? Of laat je
0: Nee, ik heb zeg maar het hele boek ingesproken. En op alle plekken waar dan muziek voorbij komt, heb ik dat apart ingezongen. Hebben we dat ertussen gezet.
1: Mooi.
0: En wat heel leuk is, het boek heeft een QR-code. En dan kom je, als je die scant, dan kom je op een website en dan kan je het vinkje boek aanvinken. En dan krijg je alle fragmenten en filmpjes en Spotify-linkjes van al die momenten. Dus...
1: Oh, ik dacht als je dat aanklikt, krijg je korting. Maar...
0: krijg je ook korting, ja. Nou, dat kan hoor. Je kan hem ook met korting. Nee, maar het is heel leuk. Jij komt er ook vast nog een paar keer in voorbij. Want we hebben natuurlijk zoveel grappige filmpjes teruggevonden van toen de tijd. Ja, dat we allemaal meemaakten.
1: Ik zie ook wel foto's in het boek van vroeger.
0: En dus dat is echt heel leuk. Mensen kunnen daar echt in terugblikken, ja.
1: Wat leuk, samen met je broertje ook.
0: Ja.
1: In de radiostudio. Ik voel me als een hert dat in de koplamp bekijkt. Dat van die zinnen in het boek waarvan ik denk... ja, je hebt natuurlijk ook van alles meegemaakt. Dus,
0: ja.
1: Nou ja, goed. Mooi dat je er bent, want je hebt er ook nog een mooi liedje bij.
0: Ja.
1: Inmiddels is het 2:30, dus... We gaan ook even naar Suzanne voor het allerlaatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse kindermisbruiker. Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week tijdens een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv de gezagvoerder aanviel. De man studeerde van 2014 tot 2019 in Australië en er wordt onder meer gekeken of hij daar is geradicaliseerd. In Flevoland ging het luchtalarm vandaag te laat af. De maandelijkse test begon om 11:50. Iemand in de meldkamer moest die sireneknop indrukken. En diegene had het op dat moment druk met binnenkomende meldingen.
1: Oh ja, dat kan gebeuren.
2: Kan gebeuren.
1: Wat waren dat voor binnenkomende meldingen?
2: Dat weet ik niet precies, nee. Maar goed, hij was wel te laat.
1: Ja, je denkt misschien geleerd, iemand even naar het toilet of zo. Kan is ook een binnenkomende
2: dat
1: melding.
2: Dat zou kunnen, ja. Ja. En liefhebbers van Opel, die konden gisteren terecht in Meerlo in Limburg. Want er was daar een Opel-evenement waar meer dan 210 Opels stonden. Eigenaren zijn gewoon verliefd op het merk, horen wij Omroep Horst aan de Maas.
3: Dat zit in je hart. Dat is een stukje van je leven. Dat kun je wegdoen, dat kun je verkopen. Dat blijft toch iets... Ja, dat blijft iets, dat blijft in je hart zitten.
4: Superleuk, het is heel leuk om alle auto's te zien, alle verschillende Opels. Maar ook natuurlijk hoeveel verschillende Opel Adams te zien. Want er is geen één Opel Adam met hetzelfde.
2: Ja, vroeger hadden ze daar een heel Opel weekend, maar vanwege een tekort aan organisatoren is dat niet meer te regelen.
1: Nee, jammer. Maar goed, het is toch een dag hier Opel.
2: Heel mooi voor ze.
1: Ja, zeker.
2: Het weer dan nog. Ja, nog een paar nazomerdagen. Met volop zon, soms wat wolken en amper wind. En met maximaal 21 graden.
1: Dankjewel, Suzanne. We zijn...

0: jaartje.
1: Maar hoe leuk is dit? Weet je, vroeger deed ik dat ook, hè? Al die commercials en die jingles inzingen. Dat vertel ik ook over in het boek. En dan hoor je me dat ook doen. Dus wat jij nu draait kan...

0: Avond, niet alleen met Tijd Joost Ruijs, maar ook met de Hollies. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Waylon. Mooi liedje is dat, hè? Mind Over Matter.
1: De beleggingstips.
0: Liedjes over school, vakken, onderwijs of leren zijn we vandaag naar op zoek. Heeft alles te maken met de start van de Nationale Onderwijsweek. En het is vandaag ook de Internationale Dag van de Leraar. UNESCO heeft dat ooit in het leven geroepen. Dat deden ze zo midden jaren 90. En dat vieren we dan ieder jaar opnieuw. Op deze dag. En daarom vroegen we om liedjes die iets met school te maken hebben. Nou, Supertramp. Een paar keer al gezien hier op de app met school natuurlijk. En deze. Was weer Stills, Nash & Young, hè? En Teach Your Children. Als je ook nog een hele goede weet, dan mag je dat ons appen. Je hebt nog een paar minuten de tijd. Treintje Oostra is hier. En ik zit ondertussen, Treintje, even door je boek te bladeren. De kracht van zingen. En dan kom ik, ja, ik weet niet, ik sla het gewoon open. En dan kom ik bij dat optreden dat je hebt gedaan met Queen. Dat was op Museumplein,
2: ja, toch? Dat was geweldig, ja. Was je daar ook bij, trouwens? Nou, jij bent bijna bij alles wel geweest, hè?
0: Nou, ja, bij veel dingen die met jou te maken hebben, dan was ik er wel in de buurt, ja. Maar deze is ook wel heel mooi, want je vertelt dan, met mijn fiets aan de hand loop ik richting de uitgang van het backstagegebied. Als ik plotseling in mijn ooghoek zie hoe Brian, en dat is natuurlijk Brian May,
2: ja,
0: uit de limousine stapt en hij loopt op me af om gedag te zeggen. En die zegt, Treintje, thank you so much. It was a pleasure to share the stage with you.
2: Ja, geweldige momenten. Ja, echt.
0: Jij zwaait dan aan de limo en stapt dan weer op je fiets.
2: Ik stap weer op mijn fietsje gewoon.
0: Tijd om naar huis te gaan.
2: Ja, door het Vondelparkje weer lekker naar huis. Maar wat een uiterste, hè? Want ik was gewoon ook en nog steeds het meisje op die fiets lekker door mijn stadje. En, maar ik maakte natuurlijk de meest, ja, bizarre dingen mee met wereldsterren van het formaat, waar je echt van denkt, wow, ga ik me hier nu door laten intimideren? Of ga ik gewoon denken, hey, wauw, dit zijn ook maar gewoon mensen die dan toevallig ergens heel erg groot en goed in zijn geworden.
0: Het is je allemaal gegund, maar dat komt natuurlijk ook omdat je een fantastische zangeres bent.
2: Nou, maar ik heb er wel veel van geleerd om ook daar anders naar te kijken, hoor. Om te denken van, ja, Brian May, what the fuck, weet je, dat is de grootste icoon on the planet. Maar de meest bescheiden superster die ik ooit heb ontmoet, echt waar.
0: Ja.
2: Daar kan je ook weer wat van leren.
0: Nou, laten we het ook even over Stevie Wonder hebben. Ja. Want je bent er vandaag op gekleed zelfs. Soms
2: ik ben
0: in een keer erop
2: gekleed.
0: Hij komt natuurlijk ook naar Nederland woensdag 28 oktober in Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Ja, die groentesoep die begint weer te komen. Want dat is wel het meest heftige, leuke moment van het jaar dat hij naar Nederland komt, toch?
0: Ja, want jij hebt toch met hem gezongen ook, hè?
2: Ja, nou, dat is natuurlijk een bizar moment. Ik was toen echt 18 of zo, nog ver voordat wij doorbraken. Toen was ik heel brutaal. Toen ben ik dus door de hekken backstage geglipt. Stond ik opeens bij het monitormixer te kijken, heel dichtbij. Maar toen kwam ik wel in contact met al die bandleden. Nou, Keith John, die natuurlijk een hele dierbare vriend van ons geworden is, die daar vast in zijn backing zit. Ja. En toen werden we voorgesteld aan Stevie Wonder. En voordat ik het wist, stond ik ineens met hem driestemmig te zingen.
0: Ja.
2: En dat was zo'n eye-opener, dat iets wat totaal onhaalbaar leek, opeens zo dichtbij was dat ik dacht, hè? En toen moest alles nog beginnen. Dus ik kreeg daardoor een heel positief zelfverzekerdheid van, wauw, ik werd positief bevestigd in van, de wereld ligt aan je voeten. En dat was het begin van mijn ontmoeting met Stevie Wonder.
0: Ja. Je zegt, ja, toen ik nog brutaal was, maar je bent altijd wel brutaal gebleven, toch?
2: Ik ben wel brutaal gebleven.
0: Omdat we uit Amsterdam komen, hè, dan heb je dat gewoon.
2: Ja.
0: Maar Stevie Wonder komt natuurlijk 28 oktober optreden. En ga je hem ontmoeten?
2: Nou, ik hoop het wel. Kan jij wat regelen?
0: Ja, of ik het kon regelen.
2: Oh, lieverd.
0: Ja.
2: Nou ja, ik ga gewoon weer als vanuit,
0: we gaan er gewoon
2: als
0: samen
2: een soort
0: heen,
2: straatkatje, en ga ik gewoon weer door de hekken glippen,
0: ja,
2: denk
0: we kunnen
2: ik
0: natuurlijk samen gaan en dan ergens overheen klimmen.
2: Ja, zullen we dat doen?
0: Even kijken of we nog fit genoeg zijn om dat te klikken. Maar je hebt natuurlijk hem fantastisch geëerd met al die optredens die je hebt gegeven rond zijn muziek ook, Songs in the Key of Life.
2: Ja, ja,
0: ja. Weet hij dat eigenlijk?
2: Nou, we gaan het album alsnog weer opnieuw opsturen. Keith John, die vriend van ons, die heeft het natuurlijk wel benoemd. En Stevie is ervan op de hoogte. En hij weet ook dat wij heel erg graag het aan hem willen overhandigen. Dus ja, ik hoop dat het allemaal zo positief de wind de goede kant op waait, dat ik hem nog één keer in mijn hart mag sluiten.
0: We weten niet hoe dit gaat lopen. Het kan nog best zijn.
2: Een cliffhanger.
0: Je kan zo ook, wie weet, kom je gewoon het podium op.
2: Nou, als jij dat nou kon regelen.
0: Er zijn andere mensen voor, maar.
2: Oh, maar dat zou echt het hoogst haalbare.
0: Dat je een keer met hem zingt, duet gewoon.
2: Ik kan wel janken. Als ik eraan denk, moet ik al huilen van het idee. Nee, dat zou echt geweldig zijn. Het moet toch mogelijk zijn?
0: Alles kan natuurlijk.
2: Hoe kunnen we dat nou voor elkaar krijgen?
0: Nou, daar gaan we nog eens even over. We hebben nog een paar dagen. We gaan naar je nieuwe single Meisje, want dat hoort eigenlijk ook wel bij het boek.
2: Ja. Nou, ik heb met Dickie Dex en René van Mierlo schrijfsessie gedaan. Hebben we gepraat over, zij herkennen zich daar ook heel erg in. Hoe is het nou dat je nu staat waar je staat en toen je begon had je eigenlijk veel meer van jezelf willen weten. Hè? Je leert jezelf along the way kennen.
0: Ja.
2: Dus we hebben een liedje geschreven over hoe ik mij jongere zelf toe zou zingen. Dus dat meisje wat toen inderdaad 18, 19, een hertje in de koplampen en nog alles moest leren. Wat zou ik tegen dat meisje, dat wijfie, willen zeggen? En nou, daar gaat dit liedje over. Maar het grappige is, het is ook weer een liedje geworden waar heel veel anderen zich ook in herkennen. Je kan het ook voor je dochtertje zingen. Je kan het ook naar jezelf zingen.
0: Nee, het gaat niet per se over jou, eigenlijk.
2: Nou,
0: maar toch ook wel natuurlijk.
2: Ja,
0: maar
2: het is een beetje van, wat had ik toen nodig gehad om een geruststelling te ervaren?
0: Ja.
2: Meisje, maak je maar geen zorgen. Je denkt te veel aan morgen.
0: Het is een mooi liedje geworden, Trein.
2: Ja, vind je?
0: Ja, dat vind ik, hè.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, en met een prachtige tekst ook.
2: Ja.
0: En ik ben benieuwd wat ermee gaat gebeuren verder.
2: Ja, ik ook.
0: Dat hoort dan wel bij het boek, maar het is ook wel weer muziek voor jou.
2: Ja, toch? Het is een single, we brengen het uit en we zien wel. We hopen dat we er toch weer wat mensen mee kunnen raken en inspireren.
0: Dat lukt je altijd wel. De kracht van zingen, en er hoort dit liedje bij. Ik vond het leuk om je weer gezien te hebben.
2: Ja, gezellig, hè?
0: Maar we zien
2: we gaan samen naar Stevie. En jij komt lekker bij mijn kerstshows.
0: Ja, dat
2: ja,
0: sowieso.
2: Ja, met een gluwijntje.
0: Ook een traditie die we in ere
2: houden. Heel gezellig.
0: Dit is Trijntje Oosterhuis, Meisje.

0: De Doobie Brothers en China Groove.
1: De beleggingstips.
0: En daarvoor prachtig meisje van Treintje Oosterhuis. Nou, eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen over leren en het onderwijs.
2: Wat heb ik nou aan overblad?
0: Ja, inderdaad.
2: Nu ik voor de keuze sta.
0: Dat was Loekie Knol.
2: Don't know much about history.
0: Geschiedenis, prachtig.
2: Don't know much biology.
0: Sam Cooke natuurlijk en de Wonderful hoort aan de telefoon. Peter van Dijk, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, Daniel.
0: Kondig hem even aan.
3: Hier komt Supertramp met School.
0: Mooi.
3: Geniet ervan.
0: Mooi gedaan, Peter.

0: You're coming along.
1: Blijf mooi, Supertramp en School. Bedankt iedereen voor het insturen van al die mooie suggesties. Morgen is er weer een lunch lekker. Veel plezier zo meteen met Open Huis.
2: Samen Max.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer rust en met meer uitleg? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, bij de NOS op NPO 1 of kijk op NPO Start.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
14: Smartwatches meten jouw stappen, hartslag, slaap en stressniveau. En dat lijkt een goed idee voor je gezondheid. Maar bij veel mensen werkt het juist andersom. Ze ontwikkelen klachten door de smartwatch en belasten daarmee vaak onnodig de zorg. Vanavond om 20:30 in Radar, Avrotros, NPO 2.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 2 uur geworden op de maandagmiddag waar de zon heerlijk op schijnt. En ze staan al voor de deur en ze kloppen eigenlijk al op de deur. Zometeen de Cats, maar eerst naar Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Goedemiddag.
16: Goedemiddag Henk. De oud-studenten van Cornell University, die 7 mannen heeft beschuldigd van groepsverkrachting, ontvangt bedreigingen aan haar adres. Dat zegt haar advocaat.
17: She's under siege on social media where people are trying to identify her. Some false court postings attempting to identify her.
16: Ja, de Amerikaanse vrouw wil anoniem blijven, maar online proberen mensen er dus achter te komen wie ze is. Ze krijgt berichten waarin mensen dreigen haar iets aan te doen of haar het zwijgen op te leggen als ze haar zaak niet intrekt. Ook haar advocaat wordt bedreigd. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. De afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Nou, dat park is nu deels afgegraven voor onderzoek, maar nu is er een 6e hond overleden. Maar dat dier was alleen in een ander park in Schiedam geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. De politie en gemeente Schiedam die willen weten of de honden zijn vergiftigd of dat er bijvoorbeeld giftige paddenstoelen in het park staan. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat zijn de dagen rond 7 oktober, de dag van de aanval van Hamas op Israël in 2023. De makers vrezen dat de film dan voor onveilige situaties kan zorgen. In de documentaire vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert op Gaza. En de Michelinsterren zijn uitgereikt. 7 nieuwe restaurants krijgen een eerste ster. Er komen dit jaar 2 nieuwe 2-sterren restaurants bij. De Libraille in Zwolle blijft de enige met 3 sterren. Therese de Boer is blij met het behoud van hun sterren. Vorig jaar overleed haar man Jonny de Boer plotseling.
4: We gaan er ook voor blijven knokken en we gaan Jonny ook meenemen in zijn legacy. En we voelen heel erg zijn energie bij ons en dat maakt ons sterk. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons met 3 sterren.
16: Ja, ze vindt dus dat Nederland meer 3-sterren restaurants verdient en hoopt dus dat een conculega hetzelfde bereikt. Het weer, het is vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde.
1: Open huis. Henk van Steeg.

0: maken we samen natuurlijk de muziek, de evergreens, jouw verhalen. En ook verhalen die al binnenkomen. Want Johan die zegt nog even over The Cats, waar Meinert over zegt. Een prachtig nummer uit Enkhuizen. Ja, nou leuk dat je het even meldt. Die zegt, er komt natuurlijk die biografie aan in november inderdaad. En volgens mij de afgelopen dagen ergens is daar de cover van verschenen. En dat ziet er alweer prachtig uit. Het is een beetje het Year of the Cat, hè? Nadat ze de Evergreen Award hebben gewonnen al eerder dit jaar. Nou, fijn dat je erbij bent. Het huis, een zonnig huis vandaag. Als ik door de ramen kijk, zie ik wel dat we de ramen even moeten gaan lappen. Maar dat is een beetje die laagstaande zon. En het is echt alsof iedereen een tikkie vrolijker is op zo'n dag als vandaag. Vanochtend wees hardlopen in het bos. En iedereen zegt dan goedemiddag, goedemorgen. En dat vind ik leuk. Daar word ik vrolijk van. Dus het belooft ook een mooie middag te worden. In ons huis, naast de beste evergreens van Simon & Garfunkel, Eva Cassidy en ook nog Cher, ook de mooiste verhalen. Verhalen van jou over deze dag. Want ik hoor en ik zie ze graag.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En dat is de eerste etappe daarvan. Jouw sleutelwoord. Het is heel makkelijk. Je pakt gewoon je telefoon erbij. Pakt de NPO Luister-app erbij. En je bedenkt gewoon even bij de Greg.

bent. Van wat is nou, als ik deze dag zou moeten samenvatten, het woord wat eruit springt? Mogen ook meerdere woorden zijn. Stuur het in via de NPO Luisterapp en wie weet zit je dan in het overzicht. Het sleutelwoordenoverzicht. En misschien win je er ook wel mee, die gouden sleutel van ons huis. Hey, fijn dat je er weer bij bent. Het belooft een mooie middag te worden. Muzikaal, maar ook qua verhalen. Ik voel het nu al. De Crack In Band.

Het maakt niet uit wanneer je dit hoort, dit is altijd goed. Een hart onder de riem, geschreven door Paul Simon en uitgevoerd, gezongen door Art Garfunkel. The Bridge Over Troubled Water op NPO Radio 5. Zometeen de sleutelwoorden voor deze maandag 5 oktober. Maar eerst Taylor Swift.

blijft het een leuke plaat. Horen natuurlijk bij Toy Story 5. En ook een beetje het jaar van Taylor Swift. Getrouwd en ook weer nieuwe muziek uitgebracht. En dus ook een soundtrack. En die stond er echt in, nou ja, volgens mij een half dagje had ze de film gezien. En daarna meteen deze soundtrack geschreven. NPO Radio 5, het huis geopend voor jouw sleutelwoord. Stuur gewoon in via de NPO Luister-app. En nou ja, soms zijn het ook gewoon momenten om even bij stil te staan. Zo'n dag, 5 oktober. Soms gaat hij gewoon voorbij. Dierendag, dat houden we altijd wel een beetje bij. Maar Johan schrijft erbij, goedemiddag Henk, mijn sleutelwoord is gemis. Vandaag is het precies 29 jaar geleden dat mijn moeder overleed. Gisteren zijn mijn zus en zwager naar het kerkhof geweest. Ik kon door omstandigheden niet mee. Afgelopen vrijdag kreeg ik de Landmachtmedaille in huis van de genie in Vught. Traditie is dat je dan ook een roos meekrijgt voor het thuisfront. Nou, mijn zus heeft de roos op de kop van het graf gelegd. Ik diende destijds bij de genie. Nou, de foto is een oudere foto van mijn moeder, die ik nog steeds mis. Nou, dat is mooi dat je dat ook deelt. En dat delen we ook in dit huis. Want Hanny, die gaat er weer een hele andere kant op. Ja, bamboe. Nee, bamboe is mijn woord van de dag. Ja, wel vaker gezocht. Maar dat waren allemaal eigenlijk veel te groot. En daarmee ook te duur. En nu een kleine exemplaar gevonden. En die in een plantenbak gezet. En dat is ergens heel slim. Want bamboe, dat gaat woekeren. Dat weten we. En Gerrit, ja, die heeft denk ik wel het woord van de dag al gevonden. Mijn sleutelwoord is heerlijk genieten. Want het is heerlijk om buiten te werken. Oké, dit vind ik al mooie woorden. Maar misschien zit jij nu ook te broeden om een woord. Nou, dit zijn zo wat voorbeeldjes van deze dag. Stuur het in via de NPO Luister-app. Zometeen het Italiaanse origineel van een wereldwijde hit, maar dan in het Engels, van Raffaella Carrara. Maar nu eerst gaan we proberen zo'n laag mogelijke you te doen. Dus niet you, maar you. Ja, heel goed. You.

0: de Italiaanse televisiekoningin kon ook zingen, ook in het Engels.
1: Do it, do it again. Do it, do it again with love.
0: En dansen ook. Zoals bij Tom op de Bos. En nou, daar dansen echt de sterren van de hemel in zo'n zo'n onesie of zo'n onesie. Ja, hoe noem je dat? Zo'n broekpak, dat wilde ik zeggen. Ja, nou, fantastisch. Dit was dus de Engelse versie. Maar wij hadden natuurlijk in ons land veel liefde voor het Italiaans. Alvast een beetje dromen van de winters met de mama's en de papa's.

0: verlangend naar het zonnige Californië, terwijl het New York een beetje herfst en winter was, van John en Michelle Phillips. Die schreven het, en dit was in 66 een mooie hit voor de mama's en de papa's, Californian Dream.
1: Yo, sleutelwoord.
0: En dat is er ook een mooie dwarsdoorsnede van de dag, deze maandag 5 oktober. Zoals alle open huizen die beleven. En we gaan de wereld over, want Ilko die stuurt een mooi berichtje vanaf zijn schip My Lady. Hij stuurt dat vanuit Povoacao, San Miguel, Azores. Oeh, dan ben je ineens weg, want de vorige keer dat ik een berichtje kreeg was nog Ierland. Mijn sleutelwoord voor vandaag is vaart klaarmaken. Morgen vertrekken we naar Madeira. Oeh, ik zou alle plaatjes wel willen zien. Dat we gewoon een beetje met jou op reis gaan op jouw My Lady. En aan de telefoon de helft van Frank en Jacqueline. Goedemiddag. Ja, dat klinkt als Frank. Ja,
2: dat klopt ook. Ja. Dat is Frank. Ja.
0: Frank, jij staat op een hele spannende plek. Als jij het zometeen gaat vertellen waar jij precies staat, krijgen de mensen echt bibbers in de benen.
2: Ik heb al een paar weken tegen de blok van het huis aan zitten kijken, omdat die nog geschilderd moet worden. En ik denk, nou, laten we het toch maar doen. Dus ik heb de steiger gehuurd. Ik denk dat die nog geen meter breed is, maar hij is wel de 8 meter hoog.
0: Nee.
2: En dat gaat verrassend goed. Ik zit nu bovenop.
0: Oké, maar we hebben nu allemaal de bibbers in de benen, want we zien jou daar nu staan. Ik zie, ik weet het niet of dat klopt, maar ik zie de kleur gebroken wit in je hand.
2: Ja, dat zit er nog op. En dat moet zwart, een soort zwart worden.
0: Oh, dat is echt een makeover. Dat is wel leuk.
2: Ja. Ja, dat is, het schiet wel op. Je hebt er wel plezier van.
0: Dat is het, hè? Je ziet meteen wat je gedaan hebt en waar je nog moet. En zwart, dat is volgens mij de meest dekkende kleur.
2: Ja, gaat razend goed.
0: Hey, en je zit daar op hoogte. Kun je een beetje omschrijven wat je om je heen ziet?
2: We wonen naast het benzinestation. Daar staat een mevrouw te tanken. Er staat een velder erg rustig. Ik kijk bij een penthouse binnen, wat ik eigenlijk nog nooit gezien heb.
0: Oh.
2: Aan de overkant, ik kijk op de kerktoren, ik kijk op de luchtmachttoren van langs de A16. En een mooie boom met een laan met populieren naast ons huis.
0: Ja, jij woont op een prachtige plek, dat hoor ik.
2: Nee, zijn geen populieren, zijn van die Franse bomen, wat die bassen loslaat, hoe heet die ook alweer?
0: Berken?
2: Nee, met grote bladeren. In Frankrijk heb je van een mooie
0: Ik zie het voor me. Ik vind dat je dat heel goed doet, Frank. Ook dit omschrijven naast het schilderwerk. Wil je een fotootje sturen als het af is? Want dan is dat ook uit mijn hoofd.
2: Ga ik doen.
0: En dan laat ik je nu achter daarboven met de kleur zwart. Maar volgens mij gaat het wel lukken. Mag ik je één ding vragen niet te doen op die stijger van een meter breed?
2: En dat is?
0: Niet gaan dansen, oké?
2: Heel voorzichtig.
0: Ja? Oké, afgesproken. Komt de gouden sleutel jouw kant op?
2: Dank je.
0: Oké.

Je had Sonny en Cher en toen ging zij solo verder. En dit was haar eerste Amerikaanse nummer 1 hit. En meteen met een sociaal geëngageerd verhaal, zo mag je het wel noemen. The Gypsies, The Tramps and The Thieves. Allemaal van Cher in 1971. En daarvoor nog de Sissy Sisters met I Don't Feel Like Dancing. En dan naar een vrouw. Ja, je hebt net Cher haar eerste solo hit. En soms heb je liedjes die heel erg passen bij een jaargetij. En dit is er eentje die ik heel erg herfstig vind. Van een vrouw die het succes zelf niet heeft meegemaakt. Ze nam het op vlak voor haar dood. Maar ik vind het zo mooi dat ze, dat fantaseer ik dan, of dat bedenk ik dan zo, dat ze uit de hemel nu naar beneden kijkt en ziet hoeveel mensen kunnen genieten van deze cover van Fields of

telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

longen uit het lijf schreeuwen. En natuurlijk altijd even goed aankloppen bij het huis. Want dan ben je altijd welkom. De Dave Clark 5. En Dave Clark was natuurlijk zelf de drummer ook van de Dave Clark 5. Glad all over. En daarvoor heel veel mooie berichtjes. Ook via de NPO Luisterapp. Eva Cassidy. Waaronder Iñak. Als ik het goed zeg. Die hoor is de Hink. Er zijn echt heel weinig covers die het origineel overtreffen. Dit was er eentje. Gaat door merg en been. Man, wat is dit prachtig. Dank voor het draaien. Schitterend. Nou, graag gedaan. En dan een liedje wat eigenlijk ergens ook wel een cover is. Had origineel de titel Easy to Love van Leo Sayer. Nou, toen hebben ze hem een beetje omgebouwd. Toen maakte Cash Beer er een mooie hit van. One Hit Wonder in ons land. Met deze Love's What I Want. En Leo Sayer zelf kwam niet verder dan in het buitenland een paar bescheiden hitjes.

de hoogste positie, plekje 20, Kersmeer, Last Watch I Want, 79. Zometeen, even na drieën, draai ik Nick Lowe en Jackie Wilson. Welke, dat ga je zometeen horen. En dan heb ik nog één plekje vrij. En ik vind het wel eens leuk om eens op zoek te gaan met elkaar naar de mooiste evergreen van buitenbeentjes, a.k.a. Smaakmakers. Heb jij een idee? Stuur het in. De mooiste evergreens van buitenbeentjes. Ik zat aan het denken, Iggy Pop was er zo eentje. Spinvis onder zijn eigen land. Adele, Flystone. Nou, ze zijn er.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 3 uur geworden in het open huis. Zometeen Nick Lowe, Jackie Wilson en daarna jouw keuze om een buitenbeentje, een smaakmaker met een goede evergreen deze kant op te sturen. Nou, er komen er al een paar binnen, maar het loopt nog niet heel erg storm. Zo eerlijk ben ik dan ook alweer. Maar ja, buitenbeentjes zijn natuurlijk ook een beetje de minderheid. Maar stuur ze in, wie weet bel ik je zometeen even op. Eerst naar het NOS Journaal met Suzanne. Goedemiddag.
16: Goedemiddag Henk. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dat doorhebben. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen. Dat blijkt uit het onderzoek van 1Vandaag en het AD. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme heeft er geen goed woord voor over bij Eén Vandaag.
17: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Nou, daar ben ik echt geschokt over, moet ik je zeggen.
16: De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en heeft zijn excuus aangeboden. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zijn hand verloren. Volgens Franse media pakte hij een flitsgranaat van de politie op en ontplofte die in zijn hand. En dan nog even naar een soort Tinder voor paarden. Dat is een initiatief om paarden niet alleen in de wei te laten staan. Net als mensen kunnen ze namelijk maar moeilijk alleen zijn. Dat vertelt een dierenstichting bij Hart van Nederland.
18: Het zijn kuddedieren. En ja, voor een mens is een isoleercel echt een enorm zware straf. En voor paarden is dat eigenlijk net zo.
16: Ja, als iemand een paard alleen heeft staan, dan plaatsen ze een oproep op Facebook om zo een maatje te vinden. Zo hebben ze ook leuk gezelschap gevonden voor hengst Jack.
19: Het was heel erg leuk. De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er vier dames en die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man.
16: Ja, in Nederland staan ongeveer 100.000 paarden zonder soortgenoten in de wei. Het weer, het is zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. En morgen ongeveer hetzelfde.
15: We hebben nog een kleine reactie van Jack zelf.
16: Klinkt blij.
14: Open huis. Henk van Steeg.

Jackie Wilson, groot hit in 87, 3 jaar na zijn dood. Reed Petit, maar origineel uit 57 mensenkinderen. En daarvan nog Nick Lowe. I love the sound of breaking glass. Goedemiddag. Hey.

0: Ja, en het paard Jack, die weer een maatje heeft gevonden. Nou, dat spreekt tot de verbeelding van Gert-Jan, krijg je nog een appje. Bleek na de knipbeurt toch geen paard te zijn. Er stuurde een foto van zijn hond met daarbij een hele hoop haar op de grond. En daar staat Jack mee geschreven. Nou, leuk. 10 minuten na 3, we gingen op zoek naar liedjes over buitenbeentjes. Want Marieke Jager, de Nederlandse singer-songwriter, heeft er een heel mooi EP'tje van gemaakt. Allemaal verschillende, ja, buitenbeentjes. En soms voel ik me ook wel eens een buitenbeentje, maar dat voel ik ook wel gevoeld. Dus ik dacht, we gaan gewoon eens op zoek. En er komen mooie suggesties binnen. René, die wil iets van Freddy Aguilar horen. Anak. Guido, die gaat voor Snowy White met Word of Paradise. En Hans, goedemiddag.
1: Oh ja, goedemiddag.
0: Jij staat toch niet op een stijger, hè?
1: Ik sta niet op een stijger.
0: Nee, oh, dat is heel fijn.
1: Nee, ik zit op een stoel op het moment.
0: Maar u wel op een bijzondere plek. Het klinkt bijna als Monkey Town.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja. Ja, maar nee, dat ben je niet. Nee.
1: Ik ben wel op mijn werk.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus, ja.
0: Gezellig. Op jouw werk. Wat voor werk doe je, als ik vragen mag?
1: In de verenfabriek werken.
0: Oh ja, die verenfabriek. En dan hebben we het niet over... Niet van de kussens, maar de metalen veren.
1: Nee, en ook niet van de kippen.
0: Nee. Je moet het altijd uitleggen, anders hebben mensen er allemaal
1: Ja, vaak wel, ja.

0: We waren op zoek naar buitenbeentjes. Voel jij je wel eens een buitenbeentje?
1: Ach ja, ik denk dat iedereen dat wel eens heeft.
2: Ja, dat is zo, hè?
1: Ja.
0: En wie moest jij denken?
1: Jan de Rot.
0: Ja. Op wat voor manier is hij voor jou een buitenbeentje?
1: Toch wel de aparte teksten die hij heeft.
0: Ja. Ja, een beetje tegen draad zo, ook dingen anders aanpakken dan we normaal gewend waren.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: hij heeft de dingen toch anders vertaald dan. Dan misschien het origineel.
0: Ja.
1: Ja, maar wel heel goed.
0: Ja, nee, zeker. En natuurlijk ook in onze Evergreen Top 1000 staat hij met dit nummer. Ergens zo halverwege, denk ik. Misschien dat hij weer doorstijgt. Of misschien dat hij iets gaat zakken. We gaan het allemaal zien. Eerste week van november mogen we weer gaan stemmen. Wil jij hem glansrijk aankondigen terwijl de muziek achter jou schalt door de ether?
1: Is prima. Dan komt nu Jan Rot met Stel dat het zou kunnen.
3: Dat het zou kunnen. Met wie wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic?

dat is tot op heden gelukkig nog niet gebeurd. Volgende maand hoopt 78 geworden. Shy Coltrane met Go Like Elijah. Ook uit Evergreen Top 1000. En daarvoor nog op advies van Hans, het buitenbandje Jan Rot. Stel dat het zou kunnen. Zometeen Marieke Jager, die heeft een prachtig album over de buitenbandjes gemaakt. Maar nu de mensen die proberen iedereen erbij te betrekken. En dat is eigenlijk ook wel een mooi streven. Sommieu vanuit Den Haag wappert daar de multicolor vlag. Om iedereen erbij te hebben en iedereen erbij te krijgen. Een beetje zoals wij hier bij 5. Multicolor.

weet je het wel, dan is het ook een echte nee. De popdiner zegt vrij vertaald, la poupée qui fait non. Het was Michel Polnareff in 1966. Op de Franse tour blijven we nog een beetje, want 13 jaar later is dit... ABBA. Wilt u? Wil jij? Vrij vertaald als voulez-vous op NPO Radio 5. De maandagmiddag even voor 3:30 en we duiken onder.

De Nits, Henk Hofstede, die schreef als een soort van ode aan de jeugd, de verbeelding en de stad. En Niscio betekent in het Latijn, ik weet het niet. Nou, soms weet je het ook gewoon niet. En soms weet je het ook wel heel erg duidelijk. Want ik heb een grote liefde voor buitenbeentjes. Vroeger al op het schoolplein was daar Jeroen en die was even anders dan alle andere kinderen. En zo heb jij misschien ook iemand in je hoofd als je weer even terug bent op dat schoolplein. En misschien was je het eigenlijk ook wel zelf.

0: Geen Jeroen, maar Jimmy the Hideous Penguin Boy van Marieke Jager. En Marieke heb ik aan de telefoon. Marieke, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Hallo.
0: Wat leuk je te spreken. Een EP'tje uitgebracht. The Girl Who Turned Into a Bed. Wat een prachtige titel is dat. Je hebt mij in ieder geval al een hele fijne zondagmiddag vorige zondag beleefd. Toen lag ik op de bank, lang uit. Ik weet niet waarom, maar het was in ieder geval heel mooi weer. En toen heb ik hem helemaal opgezet, de EP. Zes liedjes, 14 minuten en een beetje. En dat was genieten. Ja, wat mij betreft was dit het voorbeeld van zo'n kind wat er een beetje uit ligt, maar toch.
1: Ja.
0: En wat hoorde ik hier trouwens? Want ik hoorde hier kinderen, maar zijn dat eigen kinderen?
1: Ja, dat zijn mijn eigen kinderen. Dat was eigenlijk, en het schoolplein ook. Ik voelde bij Jimmy heel erg de gevoelens die je als kind kan hebben op een schoolplein. En ik heb basisschoolleeftijd kinderen, dus ik ben daar natuurlijk vaak te vinden. Daar heb ik de geluiden van opgenomen. Ik ben gewoon mijn fiets die kant op gegaan.
0: Nee.
1: En daarna heb ik mijn kinderen gevraagd om ook te zingen. En dat wilden ze doen.
0: Ja.
1: Ik vond het heel erg erbij passen bij dat gevoel van Jimmy.
0: Ja, snap ik. Hoe heet je kinderen eigenlijk?
1: Ze heet Misha, Siske en Toets.
0: Nou, zijn ze ook genoemd op de radio, want dat hoort natuurlijk wel bij. Het zag ik mama.
1: Dat vind ik leuk vinden.
0: Ja, toch? Ja,
1: ja,
0: en dan naar het thema, want ik hou er heel erg van. Want het zijn vaak de smaakmakers, de buitenbeestjes, de mensen die buiten de lijntjes kleuren. Maar het is niet altijd makkelijk om dat te zijn. In welke groep zit jij? Zit jij in de bewonderaarsgroep of was je er eentje of ben je er eentje?
1: Ja, ik denk allebei wel of zo. Ik zit zeker in de bewonderaarsgroep. En ik kan mij af en toe ook wel een buitenbeentje voelen. Althans, door het maken van deze plaat ben ik er wel over gaan nadenken. Van ja, weet je, omdat meestal de muziek die ik maak toch ook wel wat zegt over mezelf. Dat heb ik geleerd de afgelopen jaren. En dacht van ja, heb ik dat dan ook? En ik denk dat er zeker wel periodes in mijn leven zijn geweest waarin ik me dat gevoeld heb. En dat komt af en toe terug, denk ik.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja, ja, dat kan. En als je me, wil je me eens meenemen naar zo'n moment?
1: Basisschool heb ik wel echt in groep 5 of 6 of zo dat ik echt wel ook gepest werd. En dat was gewoon niet zo leuk.
0: Nee.
1: Maar ook op latere leeftijd wel dat ik gewoon echt wel op sportclubs of zo, dat ik dan het gevoel had van ik vind het heel leuk om hier te zijn en om deze sport uit te oefenen, maar toch voel ik me niet helemaal op mijn plek tussen de mensen. En dat vond ik dan ingewikkeld. En ik zag van iedereen om mij heen die dat kon, die zo sociaal kon doen. En ik ben zo toch meer van 1-op-1 of zo. Het lukte mij toen niet zo goed.
0: Nee.
1: Maar het was niet zo dat ik er per se buiten lag, maar ik voelde me wel eens dan er zo boven hangen. Dat gevoel ken ik.
0: Ja, dat zijn mensen die dus wel smaakmakers zijn, want jij levert nu ook weer een prachtige EP af. En ik ging er doorheen en ik hoorde een aantal keer, dit is dan van de single die nu uit is, die we zo ook gaan draaien. Daar begint het dan mee. Ja, ik moet dan meteen denken aan zo'n mobiel die boven een bed hangt.
1: Ja, je lacht weer als baby.
0: Ja, dat gevoel inderdaad. Ja, eigenlijk wel heel vertrouwd, heel dichtbij, heel warm. Maar wat is dit?
1: Nou, het is we hebben het instrument zelf gebouwd. Althans, het is gebouwd door Geert Jonkers. Dat is een oude geluidskunstenaar.
0: Ja.
1: En je hoort dus een muziekdoosje, wat je inderdaad wel kent, waar je zo aan kan draaien, aan zo'n hendeltje.
0: Oh, ja.
1: En de meeste mensen kennen dat van Happy Birthday. Dat deuntje komt er dan uit.
0: Ja.
1: Maar die hebben wij op een houten klankkast gebouwd, gezet. En die wordt aangedreven door een grote oude handboor. Een ouderwets. En ik heb dus liedjes geschreven voor deze plaat, omdat ik zo geïnspireerd was door de karakters van Tim Burton. En toen zag ik dat instrument weer liggen en toen dacht ik, ja, dit is zo Tim Burton. Want het is precies wat je zegt, het is heel vertrouwd en het is heel zoet en helder geluid. Maar tegelijkertijd zit daar gewoon een oude houten kist onder met een roestige oude handboor.
0: Ja.
1: En dat rauwe, ja, dat zit natuurlijk ook wel heel erg daarin. Ik denk dat die combinatie dat maakte dat ik dat ben gaan doen.
0: Ja, mooi. Ja, het levert een prachtig resultaat op. Gefeliciteerd nogmaals, je hebt al een klein toertje gedaan. Gaan we nog meer tour van je horen zien?
1: Ja, ik ga zeker weer spelen. Ik ga in het voorjaar weer spelen en de komende maanden ook. En er komt een theatertour aan volgend jaar. En misschien ook nog wel meer muziek.
0: Nou, heel leuk. Ik zie er al heel erg naar uit. Je hebt mij in ieder geval een mooie zondagmiddag beleefd. En nu weer een zonnige maandagmiddag op NPO Radio 5. Wat moeten we nog weten over Stargirl?
1: Ah, Stargirl is een meisje met hele grote ogen die echt alleen maar kan staren. En mensen vinden dat eng, dus die sluiten haar buiten. Maar ja, zij kan niet anders. Het is prachtig. Dus bewonder haar vooral en sluit er niet buiten, zou ik zeggen.
0: Gaan we dat doen. Marieke, dankjewel. En het is allemaal te luisteren op de EP The Girl Who Turned Into a Bed. En ik lig er even in bed. Dankjewel.

was dat, terwijl mijn show was begonnen op de radio. Toen was er een omleiding op weg naar de studio, s'avonds laat, op NPO Radio 2 toen nog. En dit was het geval met Isaac Hayes, toen hij samen met David Porter dit liedje schreef voor Stax en voor Sam en Dave. Toen zei hij, ja, hold on, I'm coming! Nou, en toen was hij daar uiteindelijk. Volgens mij was het een toiletbezoek wat hij had gedaan. NPO Radio 5, met zometeen nog de Chiffons. Maar eerst is dit, je hoort het al.

Ondertussen alweer precies 60 jaar geleden dat ze bij ons in de hitlijsten stonden. De Chiffons, Sweet Talking Guy, hebt ze ertussen zitten. Van die mensen die eens even een beetje zo gladdig zijn. Nou, deze man in ieder geval niet. Vanochtend kon je het bij Bert horen inderdaad. Dat Stevie Wonder, de schijf van NPO Radio 5 heeft. Met It's Easier van Songs in the Key of Life. Einde van de maand komt hij live doen in ons land. En nu voor de film Mulan met 98 Degrees. Veel plezier zo.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
1: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Hallo, goedemiddag. Van harte welkom bij Bert op 5 tot 6 uur hier op NPO Radio 5 bij Caro en Gervé. We praten hierbij over het nieuws van vandaag, maar we hebben ook nieuws over de Beatles. En dat is toch ook wel nieuws van nu, terwijl ze natuurlijk al heel lang weg zijn. Blijf erbij, eerst het actuele NOS Journaal. Het is 4 uur, Suzanne Vries, goedemiddag.
8: Goedemiddag Bert. Een man die jarenlang ruzie had met een ex moet van de rechtbank in Rotterdam 14 maanden de cel in. De ruzie ging over de omgang met hun dochter. De man van 42 bestookte zijn ex met telefoontjes, brieven, kaarten en ook ongewenste bezoeken. En ook deed hij zijn verhaal in televisieprogramma's. De man deed ook aangifte tegen haar en leverde vals bewijsmateriaal in. De rechter vindt dat de man inbreuk heeft gemaakt op het persoonlijke leven van de vrouw. In Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt bij een onderwijsprotest. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte die door de politie was gegooid nadat scholieren stenen en vuurwerk naar agenten hadden gegooid. De protesten tegen problemen in het onderwijs duren al een week en zijn inmiddels overgewaaid naar België. In Luik is het vandaag ook onrustig bij een onderwijsprotest, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het operagebouw. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken.
8: De politie heeft daar 16 scholieren aangehouden. In Alblasserdam in Zuid-Holland ligt een spookstraat. Daar woont bijna niemand meer. De gemeente heeft de woningen opgekocht om er later een grote parkeerplaats te maken. Maar in de tussentijd zijn de huizen flink vervallen. En de mensen die er nog wel wonen vinden dat niet fijn, zegt deze wethouder.
10: Kijk, hier zie je dus een voorbeeld van zo'n pand waar die afsluiting gewoon niet goed is. Dit is recent opengebroken. Er zit gewoon een gat in de deur. Je kunt hier vrij eenvoudig naar binnen. En dit is natuurlijk waar omwonenden ook angstig voor zijn, dat mensen dat daadwerkelijk gaan doen.
11: Echt diep triest. Het gaat niet alleen mij, maar iedereen die hier nog zit en eigenlijk financieel niet weg kan, echt onthard.
8: Ja, deze vrouw zegt dat ze niet weg kan omdat ze met de verkoop van haar huis niet genoeg geld heeft voor een nieuw huis. De gemeente zegt dat ze de huizen die ze hebben gekocht daar regelmatig controleren, zodat er niemand stiekem naar binnen gaat. En op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm vandaag niet op tijd af. In het Gooi ging het alarm 2:12 af. In Flevoland zelfs 7 minuten te laat. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer. En die meldingen gaan voor. Het weer, het is zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde.
7: Zullen we anders samen even het inhalen?
8: Wat?
7: Dat alarm.
8: Oh,
7: Doen we heel veel galmen en dan doen we allebei zo...
6: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Hoe was jouw weekend? Ja, bij mij een en al weekend love, dat was echt genieten. Golden Earring, die ik twee keer achter elkaar hoorde afgelopen vrijdag bij Simone tijdens de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Maar deze was uit 1979, dus die had vorige week een weekje vrij, maar mag vandaag gewoon weer meespelen. Net als wij tot en met donderdag, elke dag tussen 4 en 6, Bert op 5 bij KRO NCRV op NPO Radio 5. Vandaag over de Michelinsterren die weer zijn uitgedeeld. Het is de 100ste keer. Zometeen spreek ik iemand die al 10 jaar lang die sterren links en rechts uitdeelt. Dan moet je toch echt een fantastisch beroep hebben. Dan is de slimste mens terug na de week van de jaren 80. Met het 8-secondenspel. Dat is weer aan de kant. Wij spelen de slimste mens met een entreevraag en een NPO Radio 5 collega die een vraag gaat stellen. En het is een bijzondere Beatles week. Blijf luisteren, dan hoor je daar straks alles over. Kortom, inderdaad, zoveel.

Toontje Lager, muziek uit 1983. Van Formule 1-coureurs verwacht je toch een beetje dat ze zich in hun vrije tijd verplaatsen in supersnelle auto's. Nou, niets is minder waar voor de Finse Formule 1-coureur Valtteri Bottas. Die is gisteren na de Grand Prix van Maleisië op de fiets gestapt om af te reizen naar de locatie van de volgende race, Singapore. Een tocht van zo'n 320 kilometer die hij per gravelfiets aflegt. Ik ben benieuwd hoeveel monteurs er met hem meereizen om tijdens een supersnelle pitstop zijn banden te wisselen. Hopelijk heeft iemand hem verteld via de boordradio dat hij hetzelfde rondje niet nog een keer hoeft te doen. En als dit nou goed bevalt, dan gaat Bottas het vast vaker doen. Dus ik heb al eventjes de Formule 1 kalender erbij gepakt. Na Singapore staat een race op het Circuit of the Americas op het programma. Dat is in Austin, Texas. Oh, maar gelukkig heeft hij daar 2 weken de tijd voor.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9 tot 12, de arbeidsvitamine. Maar nu eerst tot 6 uur, Bert op 5.

0: Alleen bij zo'n zinnetje, come on baby, zit ik weer op zo'n kruk in zo'n kroegje in Nashville te kijken naar live optreden. Heerlijk. Ella Langley, Houston, Texas en de voorstand by me van Benny King.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: In 2030 verschijnt er een biografie over Pierre Bokma. Die wordt geschreven door journalist Hein Jansen. En die uitkomt op de 75ste verjaardag van Bokma. De vaartmaatschappij Transavia gaat flink bezuinigen. Dat doen ze omdat er te weinig winst is gemaakt. Hoe ze het gaan doen, dat is nog niet bekend.
2: Het is de dag van de sterrenregen in de horeca. Michelin deelt ze uit.
3: Wat zijn nou de beste restaurants van Nederland? Nou, in Nederland zijn we 7 restaurants rijker met 1 Michelinster. 2 restaurants die hebben een 2e ster gekregen. En er blijft er nog steeds maar eentje met maar liefst 3 Michelinsterren. Dat is de Librei in Zwolle.
4: En het is een bijzondere editie, want precies 100 jaar geleden gaf Michelin de eerste beoordelingen. Sindsdien is er op sterrenniveau veel veranderd.
0: Ja, sterren, lekker eten, kijk je in de keuken. Wat is er leuker dan dat, krijgen we met Alex Steur. Die is 10 jaar lang inspecteur geweest voor de Michelin-gids. Vandaag was hij aanwezig bij de uitreiking van de sterren van dit jaar in Maastricht. Dag Alex, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Bert.
0: 100 jaar Michelin-sterren, nou was je er 100 jaar geleden niet bij. Maar je hebt er vast over gelezen. Is er veel veranderd in die eeuw?
5: Ja, zeker. Zeker ook op het gebied van de sterren zelf. De hele evolutie van keukens, culinaire hotspots is allemaal veranderd. Maar ook de Michelin-gids zelf is ook mee geëvolueerd. Aanvankelijk was het gewoon een leuk boekje waar je kon eten, waar je goed kon eten, waar je goed kon drinken en waar je kon overnachten. En nu is het eigenlijk een soort van diploma voor de topgastronomie.
0: Ja, dus als je 100 jaar geleden naar een 3-sterren restaurant ging, dan kon je best gewoon een gehaktbal en wat aardappelpuree krijgen.
5: Volgens mij bestonden de sterren toen ook nog niet. Het was meer een vermelding die je destijds kreeg. De sterren zijn later pas gekomen eigenlijk. Maar inderdaad, het was eigenlijk ook voor chauffeurs. En er stond zelfs in de eerste edities, daar heb ik hier nog een kopie van liggen, stond ook uitgelegd voor dames hoe ze een band moesten verwisselen van hun auto. En dat stond er bijvoorbeeld ook. En zo geëmancipeerd waren we toen al.
0: Hartstikke handig en nuttig. Gaan we even terug naar het begin van jouw carrière. Ligt dichterbij en hebben het over 2009. Toen ging je solliciteren. Hoe gaat dat bij de Michelin-gids? Wat voor sollicitatieprocedure hebben ze daar?
5: Vrij streng natuurlijk. Dat is volgens mij een van de meest benijde beroepen die er is op dit moment. Ik geloof dat er op de reactie of op de advertentie waar ik op had gereageerd 1500 brieven. En dan kom je op het kantoor in Brussel. Ik heb mijn huwelijksreisdel voor afgebroken destijds.
0: Wow.
5: Dus het was kiezen of delen, kreeg ik eigenlijk min of meer te horen. En dan zit je daar met de opperinspecteur uit Parijs en ook met Werner Loens, inmiddels ook gepensioneerd. Die toen net de leidinggevende van de Benelux was. En dat is je eerste gesprek.
0: Ja.
5: En dan vervolgens maak je allerlei dingen mee. Ga je uit eten met een hoofdinspecteur. Eet je hetzelfde. En dan kijken ze hoe beoordeel je dat. Wat vind je ervan? Enzovoort, enzovoort. En dan blijf je uiteindelijk als laatste over.
0: Ja, jij bleef als laatste over. Je hebt het 10 jaar lang gedaan. Ja. Heb je dan 10 jaar lang ook heel vaak moeten eten in een restaurant?
5: Ja, het is je vak. Het moeten eten. Je moest al heel erg ziek zijn om niet te gaan. Je bent op verplaatsing, soms 200-300 kilometer van huis af, soms veel verder van huis af. En dan komt het natuurlijk erg onhandig uit als je zegt van ik heb even een beetje last van mijn darmen.
0: Ja, want ik had bij een collega van u dus minder goed gevallen. Geen sterren daar. Ja.
5: Nee, maar hoe zegt u? Sorry.
0: Nee, ja, nou, meneer, ga maar door.
5: Oké. Dan is het gewoon inderdaad. Op de momenten dat je op verplaatsing was het tussen de 8-9 keer per week eten. En als je vanuit je eigen regio werkte, was het 5-6-7 keer per week eten.
0: Ja.
5: En tussendoor nog allerlei bedrijven bezoeken. Ook nieuwe bedrijven, kijken of het potentie heeft. Ja. Dat soort zaken. Ja.
0: En zit je dan in je eentje aan tafel of mag je iemand meenemen?
5: Je mag altijd wel iemand meenemen, maar het is 9 van de 10 keer zit je alleen. En die rekening van diegene die met je meegaat, die moet je natuurlijk ook zelf betalen. En dat kan bij sommige zaken zeer kostelijk zijn.
0: Ja. Wat is nou je allerbeste ervaring geweest?
5: Ja, die vraag heb ik al heel vaak gehad.
0: Oké, okay. Wat was je allerslechtste ervaring?
5: Moeilijk. Ja, die ga ik al helemaal niet noemen. Dan kan niet de deuren sluiten. Nee, nee, dat ga ik niet doen. Nee, nee, maar de libraire blijft gewoon altijd, goed. Ja. Hans van Wolde in Maastricht, of ja, Rijmerstok tegenwoordig. Dat zijn toch wel echt, dat zijn de mensen die echt, zijn de trendsetters en ook echt degenen die weten waar ze mee bezig zijn. En jaar in jaar uit, decennia lang, gewoon absolute top blijven leveren.
0: Ja, je doet het nou al een paar jaar niet meer. Ga je nog wel eten bij sterrenrestaurants?
5: Ja, zeker. Ik ben adviseur voor diverse restaurants in binnen- en buitenland. Dus er zijn weken dat ik soms wel meer eet dan dat ik voorheen had.
0: Ja. Dus je mist het niet, dat inspecteur zijn?
5: Nee, het alleen zijn was ook altijd heftig. Dat kan ik op zich wel goed, maar ik mis het niet. Nee, ik heb er ook heel bewust voor gekozen destijds om ermee te stoppen. Ook om het gezin op te zien groeien. Ja. En dat vond ik toch ook wel heel erg belangrijk, ja.
0: Dank voor dit kijkje in de keuken, Alex Steur. 10 jaar lang gaf hij Michelinsterren weg voor die beroemde gids. Vandaag is dat opnieuw gebeurd. Hartelijk dank.
1: NPO Radio 5, de beste evergreens.
6: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
7: And we rolling on the river.
6: Listen to the story now.

0: Like Tina Turner, Proud Mary.
1: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Vorige week speelden we het 8-secondenspel. Deze week is de slimste mens weer terug op de radio en ook op televisie. Met, ja, hoe gek het ook is, Paulien natuurlijk nog een paar weken als jurylid daar. Ik heb vrijdagavond de beide afleveringen achter elkaar gekeken. En je vergeet het bijna als je kijkt naar de aflevering. En na afloop komt er dan zo'n prachtige foto van Paulien, waarbij je ziet dat ze overleden is. En dan dringt het weer in volle hevigheid tot je door. Wij beginnen met de entreevraag en die is vandaag: hoe heet het sprookje over een meisje dat in slaap viel na het prikken aan een spinnenwiel? 0800-3000-555, bereik je rechtstreeks Yvonne van de redactie. Het antwoord mag ook via de NPO Luisterapp. Half vijf is het, Suzanne de Vries met het NOS Journaal.
3: Goedemiddag Bert. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Ze zeggen wel dat de wachtlijsten minder hard groeien. Bij een ongeluk met twee boten op een rivier in Congo zijn zeker 30 mensen omgekomen. Tientallen anderen worden vermist. Twee houten motorboten botsten gisteravond op elkaar terwijl ze over een rivier voeren. In Noorwegen worden camerabrillen tijdelijk verboden, zoals in parken en in winkelcentra. De Noorse regering wil tijd hebben om te zoeken naar geschikte regelgeving ervoor. De camerabrillen lijken op gewone brillen en daardoor kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze het doorhebben. En je hoort wel eens over toertochten met oldtimers of motoren, maar een brommobiel toertocht zie je niet vaak. Afgelopen weekend reden er tientallen in de Achterhoek en dat ging soms best snel.
4: Of die hard gaat?
5: Nou, dat was best hard. Ik denk zo'n beetje 55, denk ik.
3: Ja, met soms 55 kilometer per uur dus reden ze langs molens in de omgeving van Didam en Doetinchem. Nou, zo'n brommobiel is niet alleen handig om even heen en weer te rijden. Het geeft ook minder mobiele mensen echt hun vrijheid weer terug.
6: Ja, perfect. Ja, is ideaal. Je kunt gaan en staan waar je wil. En het is, ja, je hebt zoveel meer vrijheid. Het is gewoon dé oplossing.
3: Ja, zijn ze bij Regio 8. Na de toertocht kwamen de deelnemers ook nog samen voor een lekkere barbecue. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden.
0: Dankjewel.

0: Dat je ze overal krijgt, die Good Vibrations met kippenvel op je armen. De Beach Boys worden hier.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: En vandaag eentje uit een mooie mail van Fijkje. Zij schrijft: hallo Bert, ik heb een nummer gevonden dat volgens mij niet in de lijst staat van wat je al gedraaid hebt. En dat is knap, hè? Want we zijn al bijna 10 jaar bezig met die Franse liedjes, elke dag eentje. Lijst is te vinden op onze website bertop5.nl. En Fijkje zag dat Et moi, je chante van Gérard Lenormand nog niet geweest is. Ze schrijft erover dat het een poëtisch en enigszins melancholisch zelfportret. De tekst bestaat uit een reeks onwerkelijke en soms donkere beelden. En de kern is ongeveer: de wereld is mooi en verdrietig. Het verleden is voorbij en het leven kan wanhopig zijn. Maar zingen is wat hij kan en waardoor hij zich toch gelukkig voelt. En Lenormand vond zelf dat het nummer helemaal bij hem paste, schrijft Fijkje, want er zit een soort wanhoop in zijn manier van zingen. En daar was hij blij mee. Ik vind het een beetje magisch, een beetje showy, een beetje musical-achtig als de muziek begint. Het volle licht is voor Gérard Lenormand vanmiddag.
2: Je vois un train venir sur un nuage d'autrefois. Je vois une main tenir des fleurs, mais elle n'a pas de doigt. Je vois un chien mourir d'avoir voulu suivre mes pas. Je vois l'hiver sourire aux années bleues de l'au-delà.

0: Met recht een car classic, gaspedaal muziek van Sniffen the Tears, Driver's Seat uit 1980. En in 1991 werd het nog een keer een hit in Nederland. En toen stonden er ook veel files en dan is hij extra lekker. En daarvoor Gérard Lenormand en Et moi je chante.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: De Raad van Duin in Amersfoort, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Eventjes, maandagmiddag is het, 5 oktober. Hoe zag je middag eruit?
3: Nou, ik ben wezen wandelen. Ik ben lekker in de duinen wezen wandelen.
0: Oké.
3: Okay. Dus ik denk vanuit Amersfoort de duinen, maar ik heb ook een huisje in Noord-Holland. Dus,
0: oh ja, wat ik wou net zeggen, waar zijn die duinen in Amersfoort?
3: Ja.
0: Ik ken wel de Soesterduinen, maar in Amersfoort niet.
3: Precies, ja. Ja, nou, dat, nee, ik heb vandaar dus.
0: Lekker, ja. En je zit nu aan de kust dus?
3: Ja, ik zit nu aan de kust.
0: Heerlijk. Ja, wat fijn. Ja. Zit je binnen of buiten?
3: Nee, ik zit nu binnen.
0: Nu wel binnen, dus, toch? Ja.
3: Ja.
0: Ja. Want het koelt een beetje af, toch wel?
3: Ja, het begint een beetje af te koelen. Maar goed, het is nog steeds heerlijk weer, hoor. Dus. Ja.
0: Maar binnen bij de radio, toen hoorde je een vraag voorbij komen over een meisje dat in slaap valt na het prikken aan een spinnenwiel.
3: Ja, toen dacht ik van, nou, dat moet niet zo ingewikkeld zijn. Dat is door een doosje, volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Ja, iemand zei ook schone slaapster. Ja, ze wordt wel de schone slaapster genoemd, maar haar naam is inderdaad door een roosje. Luister maar even.
4: Wat bent u aan het doen? Vroeg door een roosje. Ik ben aan het spinnen. Dit is namelijk een spinnenwiel. Door een roosje lachte. Oh, wat grappig. Mag ik het ook eens proberen? Maar natuurlijk, zei het vrouwtje, ga je gang. Door een roosje ging zitten en raakte het spinnenwiel aan. Toen prikte ze zich aan haar vinger en meteen viel ze in een diepe slaap.
0: Ja, niet alleen door een roosje zelf, maar iedereen viel in slaap. Hè? Het hele paleis, het hele kasteel was in slaap, het hele dorp was in slaap. Het was wat in die tijd, ongelooflijk. Ja, Aad?
3: Vertel.
0: Ja, ik heb 4 presentatoren die allemaal klaarstaan om jou een vraag te stellen. 3 van de 4 ga jij teleurstellen, maar die moeten nog minimaal een dag langer wachten. Maar 1 van de 4 ga jij aan het woord laten. Is dat Ronkas van Adres Onbekend? Is het Jacques Kleuters van de Sandwich? Is het Gerja Wolf van de Avond van 5? Of kies je voor Jan Rietman voor Wekker Wakker Weekend?
3: Ik kies voor Jacques Kleuters.
0: Ik kies voor Jacques Kleuters. Ja. Oké, okay, Jacques, daar is de microfoon. Ja, heel goed. Ja, jullie kunnen... Ja, tot morgen, hè? Ja, oké. Okay. Hier is Jacques Kleuters.
5: Ik presenteer het programma De Sandwich op zondagochtend. En dat heet zo omdat ik als het ware... Andermans veren van Kik van de Veer Sandwich. Want ik doe op de zondagochtend eerst een uur... en dan mag Kik een uur en dan ik weer. Dus ik ben de taaie boterham en hij is dus het lekkere beleg. Kik zit als het ware gevangen in mijn sandwich. Wat weet je van de gevangenis?
0: Wat weet je van de gevangenis? Daar gaan we.
3: Nou, dat noem je een penitentiaire inrichting. Dan word je opgesloten. Dan zit je achter slot en grendel op water en brood. De deur zit op slot. Er zijn gevangenisbewaarders. Dan krijg je een gevangenisstraf, is dat. Even kijken. Wat gaat er meer? Ja, als ik een gevangenisstraf moet door de rechter opgeroepen. De rechter spreekt een gevangenisstraf uit. Nou, past.
0: Oké. Okay. Ja, je zei, je zit aan slot de grendel, dat is helemaal waar. Maar tralies wilden we horen, dat was het trefwoord waar het om ging. Tralies, ja, okay. Ja. In een cel.
3: Ja.
0: Is ook achter slot de grendel, maar zo'n ding heet een cel waar je in zit.
3: Ja.
0: En je bent dan een gedetineerde.
3: Ja.
0: Ja, maar ja. Je wordt in de gaten gehouden door personeel. Een cipier hadden wij staan, dat hebben we natuurlijk goed gerekend. En je zit daar omdat je straf hebt gekregen. 2 goede antwoorden. Ja. 10 plus 20 is 30 punten. En 4 seconden over is 34 punten, Aad.
3: Ja.
0: Ik moet je teleurstellen, dus geen 30-50.
3: Ja,
0: maar je bent hartstikke lekker onderweg. En voor het eind van het jaar gaat het je vast en zeker nog lukken om er wel in de wacht te slepen.
3: Nou, we gaan ons best doen, hè.
0: Dan tot binnenkort maar weer. Oké, okay. Fijne dag daar. Goed aan de golven. Okay. Hoi.
2: Ja, okay. De slimste mens.
1: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1.

0: het zijn andere woorden. Tralies en slot en grendel. Ik snap wel dat het andere woorden zijn, maar ja. Nee?
1: Oeh, is wel heel streng. Ja. Ja, ook. Ja. Nou ja, goed.
0: Ja, nee, ja, helaas. Nee, dan blijft het zo. Ik heb het geprobeerd. Morgen een nieuwe kans op een Bert op Vijfje in een nieuwe aflevering van De Slimste Mens.
2: Dit is tot 6 uur.
3: Bert op Vijf.
2: Bert op Vijf.
4: KRO NCRV.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
19: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel. De pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO-NCRV. Zometeen dus leuk nieuws over de Beatles. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur met Suzanne Vries. Goedemiddag.
21: Goedemiddag Bert. Duitsland loopt risico in een gewelddadig conflict te belanden met Rusland.
3: Daarvoor waarschuwt het Duitse hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Hij sprak er vandaag over in het Duitse parlement.
6: Van keinem anderen land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.
3: Ja, in augustus werd vlakbij het vliegveld van Leipzig een drone gevonden met explosieve stoffen. En volgens Duitsland zat Rusland erachter. Het hoofd van de inlichtingendienst verwacht meer aanslagen in Duitsland. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. De afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in een park. Het heet De Plantage, dat park. Dat is inmiddels deels afgegraven voor onderzoek. En nu is er een 6e hond overleden, maar die is in een ander park geweest. Op de Zwarte Zee voor de kust van Roemenië is een vrachtschip met graan in brand gevlogen en gezonken. 2 opvarenden zouden zijn omgekomen, 11 mensen zouden zijn gered. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het schip getroffen door 2 Russische drones. Rusland heeft niet gereageerd. En een bijzondere diskwalificatie in de halve finale van het ATP-tennistoernooi in China. De Rus Medvedev vliegt eruit omdat hij een bal in het gezicht van iemand in het publiek sloeg. De toeschouwer kreeg hem recht in zijn oog, zeggen de commentatoren.
21: Oh, I hope he's okay, the gentleman. Still got his head down.
22: It's obviously hit him, maybe in the eye. The chap is being taken out of the stadium, so we hope that he's okay. It's obviously caught him straight in that left eye of his.
3: De bal stuitte na een slag van Novak Djokovic tegen de boarding, waarna Medvedev hem wegsloeg tegen iemands gezicht aan dus. Hoe het nu met diegene gaat, is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, maar verder zon en wolken. In het noorden wel een bui en het wordt dan 21 graden.
0: Dankjewel.
20: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

If I Had Words van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley hoorde je daarvoor, de Kings en Dandy. Clouseau is weer helemaal terug. Je ziet Koen Wouters veel op de Nederlandse televisie. Niet overal even succesvol, maar de kijkcijfers zijn sowieso een klein beetje een probleem op dit moment. Clouseau deed ooit het vakantieconcert op NPO Radio 5 in het Zuiderparktheater in Den Haag. Ik sprak de mannen toen achter de schermen. En toen deden we een klein spelletje. Toen zei ik meisjesnaam met 4 letters. Amen.

praten. PSV eert clubicoon Koen Dille, die morgen 100 jaar zou zijn geworden, door vrijdag tegen SC Heerenveen in een speciaal shirt te spelen. En ze bestaan natuurlijk al zo'n 65 jaar niet meer, maar er is nog steeds van alles over te doen. De Beatles. Afgelopen vrijdag verscheen het album Rubber Soul als boxset, met daarop de opnieuw gemixte versie van het album, demo's en outtakes en ook een monomix van het album. Even een klein stukje van Norwegian Wood dat opnieuw gemixt werd.

0: van Clouseau.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Twee dronken ouders zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op station Dordrecht omdat ze stomdronken met hun baby in de trein zaten.

Ik las dat kenners erover schrijven dat het frisser en scherper klinkt en dat de achtergrondzang van Paul McCartney wat meer naar voren gehaald is in dit John Lennon-lied. Gemixt door de zoon van George Martin, de fameuze producer van de Fab Four. Luister nog even of je het verschil hoort.

0: alsof het gisteren is opgenomen. En er is nog meer nieuws over de Beatles. Want morgen verschijnt het boek Derde Oog over George Harrison. Zoveel Beatles nieuws. Dat gaan we natuurlijk even bespreken met Jorik van Noorden, Beatles fan, Beatles kenner. Jorik, goedemiddag. Muzikant ook natuurlijk.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, meteen maar even een lastige vraag. Hè? Die nieuw gemixte liedjes van Rubber Soul. We hoorden net een stukje. Zit jij erop te wachten?
1: Ja, ik vind het wel heel tof. Kijk, het is natuurlijk destijds gewoon opgenomen en gemixt om op vinyl gehoord te worden. En wat mij betreft blijft ook de originele monomix wel de manier om te luisteren naar Rubber Soul. Maar tegenwoordig streamen we toch ook vaak muziek wat we luisteren op oortjes, op AirPods, in de auto, op de laptop, de telefoon. En ja, dat vraagt dan toch om een iets andere benadering. Ja. En daarnaast hoef je ook geen rekening te houden met een naald die uit de groef kan springen. Dus kun je ook bijvoorbeeld het laag wat meer oppompen, dus de bas wat meer hoorbaar is en dat soort dingen. Ja. Dus ja, ik zie het meer als een leuke alternatieve luisterbeleving.
0: Ja, het klinkt heel mooi, hè? Maar het klinkt bijna te mooi eigenlijk voor jaren 60 muziek.
1: Ja, het is knap dat ze dat kunnen ermee. Want ik bedoel, er zijn ook bands zoals The Kings. Daar kun je dit niet mee doen. Veel van die banden die bestaan niet meer. Het is anders opgenomen. En ja, het is best wel bijzonder om te horen, inderdaad.
0: Ja, Norwegian Wood staat er dus op. En Michel staat erop. Nowhere Man, Drive My Car. Welke plaats heeft voor jou Rubber Soul in het oeuvre van de Beatles? Dat album uit 65?
1: Ja, het is voor mij toch altijd wel een hele bijzondere plaats. Omdat het eigenlijk de eerste LP is waar ik ooit verliefd op werd. Het was de eerste Beatle-plaat die ik ontdekte en die me echt greep. En ja, voor mij was het echt een plaat die ervoor zorgde dat ik zelf ook muziek ging maken. Liedjes ging schrijven, ging zingen, ging spelen. En wat ik er zo leuk aan vind is dat eigenlijk de perfecte Beatle-plaat is die de vroege en de late Beatles met elkaar verbindt. Gewoon die vroege live-band en die latere studio-band. Ja, ik denk dat deze plaat een beetje het beste van beide werelden verenigt.
0: Ja, dus voor jou super gaaf dat er nu zoveel aandacht voor dat album is.
1: Ja, zeker. Ja, het voelt als een goed excuus om er weer eens veel naar te luisteren. Want ja, ik kan die plaat dromen en tuurlijk, je hoort hem wel eens. Maar het was al een tijdje geleden dat ik er echt intensief naar geluisterd had. Ja. En ja, zoveel aandacht ervoor, dat leidt er dan ook altijd weer toe dat ik dan denk, oh, laat ik dat toch eens weer uit de kast halen. En dat ik dan al die outtakes ga luisteren. Dat je daar even in onderdompelt en toch weer merkt van, wat een plaat is dat toch. Gewoon elk nummer is raak.
0: Dat je even samen bent met die jongens, dat eigenlijk.
1: Ja, bijna wel.
0: Alsof je bij ze in de studio zit, ja.
1: Ja, precies.
0: We hoorden een stukje Norwegian Wood, waarin je ook de sitar hoorde voor het eerst in een lied van de Beatles, bespeeld door George Harrison. Morgen verschijnt er een boek over Harrison, The Third Eye. Het derde oog heet dat in het Nederlands. Nou zijn er al allerlei biografieën over hem verschenen. Maar dit is een fotoboek, hè?
1: Klopt, inderdaad. Ja, kijk, de Beatles hadden natuurlijk ook fotocamera's en ze werden zelf ontzettend veel gefotografeerd. Maar het leuke hiervan is dat George Harrison's fotoarchief, ja, dat werd ontdekt door zijn weduwe, Olivia Harrison. En ja, daar zaten zoveel mooie beelden bij die eigenlijk heel ontwapenend en bijna ontroerend zijn. Omdat ze ook echt een kijkje achter de schermen geven. Dat je gewoon ze ook ziet op momenten dat ze aan het ontbijten zijn of net onder de douche vandaan komen en hun haar nog ongekamd is. En ja, dat is wel heel leuk, omdat veel foto's die we kennen, dat zijn natuurlijk toch meer geregisseerde fotoshoots en zo. En ja, het leuke van dit boek is dat je ze echt ook ziet met elkaar achter de schermen, tijdens het reizen, op vakantie. En ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, Olivia Harrison heeft ook het voorwoord geschreven, maar in die tijd was zij toch nog helemaal niet mevrouw Harrison?
1: Nee, dat was destijds het fotomodel Patty Boyd. En dat was de vriendin van George. En die zien we ook wel in het boek overigens op foto's en zo. Maar hij leerde eigenlijk Olivia pas in de loop van de jaren 70 kennen.
0: Ja.
1: Dus die is pas van daarna. Maar goed, zij heeft natuurlijk wel heel veel van George gehoord over die tijd. Hij heeft veel verhalen gedeeld en zo. Dus daar putt ze ook wel uit voor haar voorwoord.
0: Ja. Gaat het over de Beatles, dan worden toch heel snel de namen van John Lennon en Paul McCartney genoemd. Oh ja, dan had je ook nog die andere, zeggen mensen dan. George Harrison wordt wel de stille Beatle genoemd. Had hij inderdaad een wat ondergeschiktere rol?
1: Ja, ik denk het niet echt. Kijk, dat was gewoon toch een beetje een marketingding en een imago-ding. Maar in werkelijkheid was George wel echt iemand die nooit een blad voor de mond nam en altijd wel zijwaarts op stond en zich altijd wel uitsprak. En ja, ik denk ook dat hij binnen de band wel een heel belangrijke rol speelde wat dat betreft, als een soort cynische realist die ook de kont in de krip durfde te gooien als hij het niet eens was met de camphaantjes John en Paul.
0: Ja, ja. Ik heb een zoon van 29, die houdt net als zijn vader erg van de Beatles, en die vindt George Harrison verreweg de beste Beatle. De muzikaalste.
1: Ja, het is grappig. Ja. Ik heb ook wel een vriendin die mening toegedaan is. En op zich vind ik het wel leuk. Want je merkt toch dat er George Harrison's solo carrière krijgt ook niet meer zo heel veel aandacht. En kijk, Paul McCartney en Ringo Starr leven nog. En Paul McCartney is nog steeds bezig. Dus ja, er is telkens hernieuwde aandacht voor zijn muziek en zijn bijdrage. En ja, je ziet toch dat ook meer in leven houdt of zo. En ja, dat vind ik ook wel mooi aan dit boek. Dat even de spotlight weer staat op George Harrison als mens en als muzikant. Ja. Hij heeft toch ontzettend veel moois gemaakt, ook na de Beatles.
0: Zeker. Jij gaat vanaf zaterdag een theatertour doen met als titel Abbey Road, The Beatles, Pink Floyd en ik. Een machtige combinatie van muziek, waarin je verhalen gaat vertellen over de roemruchte Abbey Road Studios, waar je zelf ook gewerkt hebt, waar je muziek speelt die daar opgenomen is, waar je zelfs Paul McCartney gesproken hebt, waar ik alles over wil weten, maar daar hebben we het de volgende keer wel over. Ik wou dit afsluiten met een George Harrison liedje van het album Rubber Soul. Welke komt dan wat jou betreft in aanmerking? Het is leuk als je zegt If I Needed Someone.
1: Ja, te gek. Laten we even nu het zandman doen.
0: Dankjewel, Jorik van Noorden.
1: Tot ziens.
0: Hoi.

0: in Bert op 5. Lief gebaar.
1: Maar als we eenmaal op hoogte zijn, dan mogen ze als we ergens vliegen gewoon toch het stuurtje overpakken als ze dat durven.
0: Voor wie maak jij een lief gebaar?
2: Ja, Jason is 6 en hij mocht mee. Hij werd enorm in de watten gelegd. Het hoogtepunt was natuurlijk dat hij mee mocht het vliegtuig in.
0: Lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
2: Ja, echt even ontzorgen, echt even plezier en genieten.
0: Bij KRO NCRV op NPO Radio 5.

0: steeg meer dan 100 plekken in onze Evergreen Top 1000 vorig jaar naar 308. Misschien komt hij dit jaar wel in de top 200 terecht. Una Paloma Blanca van de George Baker Selection. En voor de meeschrijvers daarvoor nog J.J. Kill en Eric Clapton. Met het nieuwe uitgebrachte liedje Roll On. Nu tijd voor het NOS-journaal om, wat is het? Bijna 5:30, Simone. Of Suzanne, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bert. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en dochter. En ook mag hij de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar leven zo zuur mogelijk wilde maken. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk hadden gegooid. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. In het zuiden van Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Aan boord waren 32 mensen. Het toestel zou in een rivier zijn beland. Hulpdiensten zijn onderweg naar de rampplek. Het is nog niet duidelijk of de mensen aan boord het hebben overleefd. En in Gent stopt een rederij voorlopig met lange rondvaarten. Al weken ligt er veel kroos in de wateren in de Belgische toeristenplaats. En het is zo erg dat motorbootjes oververhit kunnen raken door verstopte filters. Dat zien we bij de Vlaamse omroep VRT.
2: Doordat dit in de filter terechtkomt, kan het koelwater niet meer voldoende de motor afkoelen, waardoor dat de motor oververhit. En ja, dat willen we niet. Dan kun je motor in de vernieling blijven varen.
1: Ja, de elektrische bootjes hebben er geen last van. Het weer, vanavond wat meer wolken. Vannacht in het noorden 16 graden, in het zuiden 7. En morgen wolken en zon bij maximaal 23 graden.
0: Dankjewel.
3: NPO Radio 5.

0: Hit Roadjack wegwezen, jongen. Ray Charles uit 1961.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Afgelopen zaterdag ben ik naar de try-out van de musical Voor Haar geweest. Het is de musical over het leven van Frans Halsema, die maar 44 jaar geworden is. Ik was daar met mijn vrouw, met mijn broertje en met mijn schoonzus. Want Voor Haar, dat was heel erg het liedje van onze ouders. Dus wilden wij die musical zeker zien, al was het maar om mama en papa even dichtbij te voelen. Die voorstelling zit vol met allemaal prachtige liedjes die Frans Halsema gezongen heeft. Ik zou ze één voor één op het voetstuk willen zetten vanmiddag. En met fragmenten uit zijn optredens met Gerard Cox. Sorry Kroon en Teun Donders spelen geweldig Frans Halsema en Gerard Cox. En toen Sorry Voor Haar inzetten, ja, toen kwamen de tranen vanzelf. Vandaag het origineel uit 1977 op ons voetstuk voor mama en papa.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Bijna een verhaal dat je vertelde. Breaking up is hard to do. Get down. Gilbert O'Sullivan na Niels Sedaka. Breaking up is hard to do.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertolt 5.
0: Ja, we waren een beetje druk met de slimste mensen over wat weet je van de gevangenis. En ja, zijn tralies nou hetzelfde als achter slot de grendel? Jury besloot uiteindelijk van niet. René B. René B. reageert. Die zegt, water en brood klopt ook niet als je in een cel zit. Wel brood, maar dan met beleg en een keuze uit melk, thee of koffie. In de avond een warme maaltijd met een toetje. Ik heb ooit 2 dagen en nachten in een cel gezeten en miste alleen mijn sigaretten en mijn biertje. René B., hartelijk dank.
2: De laatste ronde.
0: Even kijken, Willy zegt, wat een mooi nummer, If I Needed Someone van de Beatles. De Beatles is voor mij de nummer 1 van de bandjes. En ook Vincent reageerde op de Beatles. Ringo Starr, zegt hij, treedt dit najaar weer op in de Verenigde Staten van Amerika met zijn All-Star Band. Dat lijkt me ook een bijzonder optreden om eens te kunnen zien. En Gerry zegt ook, Rubber Soul, prachtig album. Mijn favoriete nummer is In My Life, ontroerend.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Ik sprak er uitgebreid over met Jorik van Noorden. En ik zei toen tegen hem, nou, over je ontmoeting met Paul McCartney wil ik het een andere keer nog wel eens hebben. Jorik, die andere keer is nu gekomen.
3: Ja, wat leuk.
0: Nee, ja, maar ik las dat jij in de Abbey Road Studios was en dat Paul McCartney daar ook was.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, afgelopen mei vond dat plaats.
0: Ja, jij doet alsof het heel normaal is, maar dat is heel bijzonder hoor.
3: Nee, het was ongelooflijk. Als ik het nu weer vertel, dan denk ik weer, jeetje, is dat echt gebeurd? Maar nee, het is echt gebeurd. Paul McCartney bracht natuurlijk eerder dit jaar een nieuw album uit, The Boys of Dungeon Lane.
0: Ja.
3: En toen had hij wat promotieactiviteiten. En ik zag dat hij in Los Angeles een luistersessie had georganiseerd met wat fans en wat pers. En ze kondigden aan dat hij in Londen hetzelfde zou doen. En nou ja, als muzikant zijnde die ook wel over de Beatles praat, heb ik toen een contact benaderd van, joh, hebben jullie misschien ook een persplekje voor die bijeenkomst in Londen?
0: Ja.
3: Nou ja, het antwoord was wel heel snel, nee, dat hebben we niet. Leuk geprobeerd, ja. Wel, dacht ik. Ja. Maar ik was het alweer vergeten. En toen werd ik gebeld op een dag van, hey, kan jij nog naar Londen dinsdag? Dus ik zei, nou, dit meen je niet, joh. En toen zeiden, ja, we hebben toch groen licht gekregen. Wow. En je mag als enige Nederlander naar Londen. Voor een luistersessie van het nieuwe album van Paul McCartney. Met Paul McCartney zelf, die over de liedjes vertelt. Ja. En dat is niet alles. Het is ook in de Abbey Road Studios. Dus nou ja, ik dacht echt, van dat ga je niet menen, joh.
0: Ja, fantastisch. En heb je hem gesproken? Heb je hem een hand kunnen geven?
3: Nee, niet 1-op-1. Want je merkt toch wel van ja. Het is toch wel Paul McCartney, dus je moet je telefoon inleveren, je moet je paspoort laten zien. Dat was allemaal streng beveiligd. Ja. En ze hadden dus ook er wel voor gezorgd dat op het moment dat hij de studio binnenkwam, de ruimte, dat iedereen al op zijn plek zat en dat hij al wegging voordat iedereen opstond. Ja. Toch om te voorkomen dat die man bedolven werd onder al ben je maar met z'n 40. Ja, ze weten natuurlijk, iedereen die zou wel willen zeggen van, oh, dankjewel voor de muziek. Mm-hmm. En Penny Lane heeft mijn leven veranderd. Ja, ze nemen hem wat dat betreft toch een beetje in bescherming.
0: I know that. I heard it many times.
3: Yeah. Oh, thank you, chap.
0: Toch dat, ja.
3: Ja, nee, Ja, dus dat kunnen ze die man niet aandoen. Maar ja, het was wel heel gaaf. Want ik zat echt zo 3 meter voor hem. En recht tegenover hem. En ja, dan vertelde hij over die liedjes. Maar ook Beatle-anekdotes. En er was 1 moment, dat was echt zo bijzonder, Bert. Toen keek hij mij aan terwijl hij vertelde van ja. Ik vertel altijd tegen jonge bands, ga ook eens opnemen op tape, op band, zoals wij dat vroeger deden. Want dan moet je ook je foutjes soms laten staan in plaats van dat we alles maar glad poetsen in die computer. En hij kon natuurlijk helemaal niet weten dat ik een muzikant was, maar omdat hij mij echt zo aankeek terwijl hij het zei, dacht ik echt, wauw, het is net alsof hij me advies geeft.
0: Ja, dat was
3: zo speciaal. Ja, dat was heel erg leuk. Echt een dag om nooit te vergeten.
0: Ik zit even te googlen wanneer het was dat ik... Ik denk 2009. Ja, nu ga ik jou gek maken. Ik heb hem namelijk niet in de ogen gekeken. Maar ik heb hem wel 1-op-1 gesproken.
3: Oh, wauw. Wat geweldig.
0: Ja, december 2009. Toen trad hij op in het Gelderdoom in Arnhem. Toen werkte ik nog op NPO Radio 2. En toen was het de hele dag van, ja, we gaan kijken of we kunnen regelen dat we hem mogen interviewen op Radio 2. En de bedoeling was dat dat ergens in mijn programma Knooppunt Kranenbarg zou zijn. Maar het was onzeker of het zou lukken. Dus toen zei ze tegen mij, ja, wat je kan doen is voor de zekerheid gewoon naar Arnhem komen, naar het Gelredome. Maak je daar je uitzending. En als het lukt, dan heb je Paul McCartney aan tafel zitten. Maar ik...
3: Oh, wow.
0: Onzeker als ik toen was en dacht van ja, maar ik kan toch niet zomaar daar in dat stadion, heb ik helemaal geen studio, heb ik helemaal niks. Wat voor uitzending moet ik nou gaan maken? Dat kan echt niet. Weet je, ik ga gewoon in de studio zitten, want er zou een prachtige lijnverbinding zijn met de Gelredome als dat interview zou lukken. Dus via die fantastische lijnverbinding heb ik bijna een kwartier lang met Paul McCartney mogen praten. Maar ik heb hem niet gezien.
3: Oh, maar echt... wat een geweldige ervaring.
0: Nou, dat zei ik toen ook. Gehoord, maar ik vind het nu de duurste fout uit mijn carrière, dat ik toen niet gewoon gezegd heb, jongens, ik ga naar Arnhem, ik maak daar wel een uitzending. Toe. Hoe dan ook. En met Paul McCartney is het allermooiste. En zonder Paul McCartney red ik me ook wel daar.
3: Ja, precies. Dat het echt één op één was geweest, zeg maar. Ja. Dat heb jij hem toen uiteindelijk geïnterviewd terwijl hij in de auto onderweg was?
0: Nee, hij was in het stadion. Hij was in het stadion.
3: Oh, hij was
0: daar
3: stadion.
0: En daar was een studiootje gebouwd. En daar ging hij zitten. En het was beurt voor en beurt na. Het was tijdens het nieuws van 6 uur dat hij zei, nu kan het wel. Nou, tijdens het nieuws kon het niet. Maar direct aansluitend aan het nieuws kon het wel. En hij had maar heel korte tijd. Ja. Maar ik dacht, zolang ik vragen blijf stellen en hij blijft antwoord geven, ben ik hem aan het spreken. En dat werd dik 12 minuten. Het was echt geweldig.
3: Oh, wat goed, joh. Was het makkelijk om te doen? Of was je toch wel een beetje aan het shaken?
0: Ja, aan het begin wel. En op een gegeven moment merk je dan dat je erin komt. En dat je gewoon denkt van, ja, maar ik wil gewoon nu wel weten. Ik heb me bijvoorbeeld gevraagd van, het is nu 6 uur. Je gaat om 8:30 beginnen met je concert. Wat doe je in de tussentijd? En toen heeft hij me uitgebreid uitgelegd dat hij dan zijn acrylnagels goed ging bevestigen, zodat hij daarmee goed kon gaan spelen. Dat soort verhalen. En toen kreeg ik appjes van woedende Beatles-fans die zeiden, dan mag je Paul McCartney spreken en dan ga je praten over zijn acrylnagels. Ben je helemaal gek geworden? Terwijl ik dat dan juist zo leuk vond. Omdat dat is wat anders was dan al die muziekjournalistieke vragen aan Paul McCartney.
3: Ja, dat iemand weer vraagt van, oh, heb je yesterday nou echt gedroomd?
0: Ja. En toen heb ik het nog met hem gehad over de top 2000, want die zou bijna zijn toen. Mm. En toen zei ik, ja, voor mij zou het Day in the Life van de Beatles op 1 moeten staan, maar toen noemde hij zelf heel veel andere titels die hij zelf geschreven had. Waarvan hij vond dat hij het ook wel verdiende. Wat ik dan weer heel erg leuk vond. Jorik, dankjewel. Jorik, dank. En ik ga nu toch gewoon nog even een nieuwtje woed draaien, kan schelen. Het is toch wel een gekke uitzending. Heerlijk.

Norwegian Wood, maar dan zoals hier op de nieuw gemixte Rubber Soul staat van de Beatles. Ik doe dat interview met Paul McCartney wel een keer als onvergetelijk luistermoment.

0: Live van Celine Dion aan het eind van Bert op 5 van vandaag. Celine Dion heb ik dan weer wel de hand geschud. Ja, als het dat dan toch over gaat. En Simone ook wel eens. Die komt zo meteen met de avondstart hier bij NPO Radio 5. Fijne maandagavond. Graag tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 6:00, goedenavond. Hier is Suzanne de Vries met het nieuws.
13: Goedenavond, Simone. Hoi. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. En inmiddels zijn er 15.500 wachtende, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien namelijk minder hard en in sommige regio's zijn ze zelfs aan het dalen. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een man die in juni zijn tandarts neerstak. Het gebeurde tijdens een afspraak in de praktijk, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
14: De verdachte geeft toe dat hij zijn tandarts heeft gestoken, maar zegt dat hij niet van plan was om haar te vermoorden. Hij had al een tijdje last van zijn gebit en was ontevreden met zijn behandeling. Hij voelde zich niet erkend, niet gehoord en niet begrepen. De officier van justitie benadrukt dat hij 2 messen mee heeft genomen naar zijn behandeling. En hij zou van tevoren ook nog geroepen hebben dat de tandarts zijn behandeling had verkloot.
13: De tandarts overleefde de steekpartij, maar heeft nog altijd last van de gevolgen. Een klein vliegtuig is gisteren in Tanzania bij het opstijgen in botsing gekomen met een zebra. Het dier overleefde dat niet. Het vliegtuig steeg op voor een vlucht naar Zanzibar met aan boord 26 passagiers en 4 bemanningsleden. Ze raakten niet gewond. Het landingsgestel raakte wel beschadigd en kon niet meer worden uitgeklapt. Daardoor moest het vliegtuig uitwijken naar een ander vliegveld. En daar maakte het vliegtuig een buiklanding. En er zijn 7 restaurants bijgekomen met een Michelinster. Restaurants doen tegenwoordig moeite om nieuwe klandizie aan te boren. Zo hoef je niet meer helemaal opgelaten je te voelen als je in je gewone kleding gaat eten, zegt deze culinair recensent.
15: Dus waar voorheen heel veel gangen werden geserveerd, er wit linnen op tafel lag, een enorme brigade aan bediening achter je stond, is dat allemaal wat ingeperkt. Dus wat minder poeha en wat meer laagdrempelig, zodat mensen zich meteen op hun gemak voelen eigenlijk als ze binnenkomen.
13: De Nibreye in Zwolle blijft het enige restaurant met 3 sterren. Het weer vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden wel een bui. Het wordt 21 graden.
11: De avondstart. Simone Walraven.

in zijn leven meer dan 100 Cadillacs heeft gekocht. Ja, hij deed ze ook heel graag cadeau aan vrienden en familie en zo. En zijn allereerste Cadillac die was roze en die kocht hij speciaal voor zijn moeder.

0: in ieder geval twee liedjes uit de vergetenlijst voor je. We horen zometeen ook de visie van bassist Mark King van Level 42 op het maken van nieuwe muziek. En er is groot inzicht te vergeven van Armand.
1: Avondspreuk.
0: Maar eerst even een vleugje wijsheid van de Griekse filosoof Heraclitus. Die heeft gezegd: men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen. Oh, wat een mooie uitspraak. Als je daar een mooi

0: grimmige sfeer in dit nummer aan het eind. The Wall Street Shuffle van 10cc. Daarvoor Madonna, Into the Groove.
1: Uit de catacombe der
0: verdoelheid. We gaan even een reis maken naar het jaar 1950 en zetten meteen de tv aan voor de tekenfilm Quack a Doodle Doo over een uit de kluiten gewassen eendenkuiken genaamd Baby Huey.
2: Sorry I'm late, ma. When do we eat, huh?
3: Huey, my baby.
0: Ja, en iemand die met hele grote ogen naar deze cartoon zat te kijken, dat was een 6-jarig jongetje uit Indiana die jaren later professioneel de muziek in is gegaan onder de naam, je raadt het al, Baby Huey. Hij had een band, de Babysitters. Ze kregen flinke steun van Donny Hathaway en Curtis Mayfield. Maar Baby Huey die haalde helaas al op zijn 26e de eindstreep van zijn leven. Curtis die heeft ervoor gezorgd dat er alsnog een postuum album verscheen, genaamd Baby Huey. En The Living Legend heet het. Daarvan hoor je nu Hard Times.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ben ik te min van de enige echte Armand? Wist je dat hij ooit zijn televisie uit het raam heeft gekegeld? Maar eerst had hij er wat woorden op gekalkt. Kijk tv, word een zombie. Nou ja, oké, goed. Ja, zelf was hij blijkbaar meer van het lezen. Ja, ik ben ook zonder tv opgegroeid. Nooit spijt van gehad ook. Nee. Er wordt vlijtig geappt met prachtige muziek voorbij de avondspreuk. Die is van de Griekse filosoof Heraclitus. Kunt u het alstublieft zelf even vertellen?
1: Δεν μπορεί κανείς να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές.
0: En dat betekent?
1: Men kann nicht zweimal in dezelfde rivier stappen.
0: Nou, dank u wel, dank u wel. Evgaristo. Laat vooral weten welk liedje erbij komt te aanwaaien via de NPO Luisterapp. Gaan wij intussen door met Tangerine samen met Venice by your side.

0: Is Mark King van de week. Ging onder andere over het maken van nieuwe muziek. En hij vindt de ideeën die hij nu bedenkt, eerlijk gezegd, niet meer zo goed. Nou, dat is niet erg. Want de fans die hebben inmiddels meer dan 300 liedjes om uit te kiezen. Maar bij optredens willen ze toch graag weer die oude evergreens, de grote evergreens, horen. En als de band het dan een keer zat is om die voor de 100.000ste keer te spelen, ja, dan gaan ze gewoon jammen en dat spettert. Zo blijft het voor iedereen leuk en komen er toch weer briljante ideeën op tafel.
1: De muzikale drieling.
0: Ja, drie platen achter elkaar met een thema. Ik heb er twee uitgezocht, maar de derde, die laat ik aan jou over. Je ideeën kan je kwijt in de NPO Luisterapp en we beginnen met Emmylou Harris.

0: Johnny Hoes. Ach, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Daarvoor Sydney Youngblood, If Only I Could. En als eerste Emmylou Harris, If I Could Only Win Your Love. Ja, het thema is dus if only. In de betekenis van kon of was ik maar. Niet in de betekenis van alleen of slechts. Jullie zijn fantastisch. Er komt zoveel binnen in de app. Ik zie hier Billy Joel, If I Only Had The Words To Tell You.
1: If I only had the words to tell you.
0: En Bobby Helms,

zalig zo'n drieling bouwen. Je komt zoveel muziek tegen die je nooit hoort, maar die het zo waard is om op de radio gedraaid te worden. Even kijken, Jan Rot, stel dat het zou kunnen. Goeie, Simon & Garfunkel, El Condor Pasa, If I Could, ja, oké. John Rawls, If I Only Had Time.

0: You keep me hanging on, The Supremes.
1: De avondspreuk.
0: Heraclitus, Grieks filosoof, heeft ooit gezegd: men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen. Nou, super dank voor het meedenken voor over een mooie muzikale omlijsting bij deze uitspraak. Rebecca uit Dordrecht die schrijft: nee, je kan niet eens in dezelfde rivier stappen, ook al stroomt die heel erg langzaam. Mogen we alsjeblieft de Osmonds

Mazzotti. Più bella cosa. Ja, betekent dat nou het mooiste ding? Hij heeft het toch helemaal niet over een ding? Kunnen we het vrij vertalen als het mooiste wat er is misschien? Ik ga het in de groep gooien bij mijn juf, want aanstaande woensdag dan begint de Italiaanse les weer. Zometeen na het nieuws van 7 ben ik bij je terug met nog veel meer heerlijke evergreens. En onze avondster deze hele week, dat is Janice Ian. Wat zal ik

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
4: & Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite en noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland loopt het risico in een gewelddadig conflict te belanden met Rusland. Daarvoor waarschuwt het Duitse hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Volgens correspondent Gien Balduk houdt Duitsland rekening met meer aanslagen in het land.
13: En dat komt onder meer volgens de BND omdat Rusland Duitsland meer en meer als hoofdvijand is gaan zien. En daarom ook bereid is tot vergaande aanvallen in Duitsland. En daar dus ook steeds verder in gaat met bijvoorbeeld aanslagen op defensiebedrijven en kritische infrastructuur. Met mogelijk ook dodelijke slachtoffers. En ook de bereidheid tot moordaanslagen bijvoorbeeld.
12: Deze zomer werden bij het vliegveld van Leipzig drones met explosieven gevonden. Duitsland denkt dat Rusland daarachter ziet. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt het onwenselijk dat een hoge leider van de Soedanese paramilitaire groep RSF 2 jaar geleden in Den Haag aanwezig was bij een vredesconferentie. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat hij onder een valse naam deelnam aan een panel. Volgens Berendsen kon Nederland weinig tegen zijn komst doen.
14: In die zin onwenselijk dat iemand daar op een podium aanwezig is. De situatie in Soedan is sowieso verschrikkelijk. Dat betekent dat er meer druk uitgeoefend moet worden. Maar ja, op dat moment in 2024 was er geen arrestatiebevel. Hadden we dus ook geen grondslag om hem te arresteren.
12: De man is binnen de RSF verantwoordelijk voor de inkoop van wapens. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer bewolking. Vannacht op grote schaal mist en het koelt af tot 8 à 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En morgen wordt het opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: start. Simone Walraven.

McCartney. Hij schreef het nummer samen met Elvis Costello. En Elvis die kreeg het voor elkaar om Paul te overtuigen zijn beroemde Höfner vioolbas weer eens uit de opslag te halen. Ja, het resultaat mag er wezen. Het heeft een hele warme klank, die basgitaar. Zo herkenbaar van de vroege Beatle-liedjes en zo. Wordt er helemaal nostalgisch van.

Sheeran met The Who. En old Blue Eyes himself komt langs met een liedje uit de verre, verre, verre vergetelheid. Onze avondster deze hele week is Janice Ian. Ontzettend veel over haar te vertellen. Maar wat zal ik zo draaien van haar? Fly Too High of The Other Side of the Sun? Je kan het even laten weten via de NPO Luisterapp of onze Instagram. Gewoon eventjes zoeken op @deavondstart. Gaan wij tussendoor met de enige echte Chaka Khan.

0: en Pinball Wizard.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Frank Sinatra begon in de jaren 30 met zingen in kleine clubjes in New Jersey. Daar bouwde hij een hele trouwe schare fans op. Maar zijn carrière nam een vogelvlucht toen hij ging zingen in het orkest van Tommy Dorsey. Ze hebben ontzettend veel opgenomen samen. Traden regelmatig op in verschillende radioprogramma's. En in 1994 kwam er een box set uit van hun samenwerking. 5 discs volgepropt met liedjes. Het heet The Song Is You. En daarvan hoor je nu uit 1940 I Hear a Rhapsody.
2: Hello, Frank. I said,
3: good evening, Mr. Dorsey.
2: Oh, good evening, Frank. And what's it going to be, Frank?
3: Well, I'd like to sing, if I may, I Hear a Rhapsody, please.
2: Oh, well, that's better than Fred and Connie. Gentlemen, for Mr. Sinatra, I Hear a Rhapsody.

0: Avondster.
1: Janis Ian verschijnt op 15-jarige leeftijd op het muzikale wereldtoneel. Een schuchter meisje met een gitaar en ijzersterke teksten. Sindsdien maakt ze de wereld rijker met openhartige liedjes over maatschappelijke taboes, over liefde, onzekerheid en buiten de boot vallen. En ze groeit uit tot een van de meest eigenzinnige singer-songwriters van haar generatie. En ze is in meerdere opzichten een pionier te noemen. We gaan het de hele week over haar hebben. En we nemen een diepe duik in haar leven en werk. Maar er is inmiddels gestemd. Op de valreep wordt het met 51% The Other Side of the Sun.

Four Tops, samen met de Funk Brothers en het Detroit Symfonie Orkest. Ask the Lonely. Maar zelf waren de Four Tops niet zo eenzaam. Want ze zijn 41 jaar lang bij elkaar gebleven, zonder te wisselen in de bezetting. En de grote Motown-baas Berry Gordy die noemde de Four Tops het toonbeeld van loyaliteit, integriteit en klasse. Ja, maar hij had toen het avondstartteam nog niet ontmoet. Helemaal geen geintje. Zometeen de notenkraker. It's a jumping little record. I want my jockey to play. Ja, zometeen door het hele fragment. Kun je bellen. Maar eerst Douwe Bob. Note yourself.

Kisoen. Op de achtergrond zang, Bright Side of the Road. Ik ben apetrots, want de notenkraker is geraden in de app. Door verschillende mensen aan de hand van de hint. Echt briljant gedaan. Jullie kunnen nu trots met lichte arrogantie in de spiegel kijken. Je krijgt het hele fragment te horen. En als je weet welke evergreen dat is, ik ben alleen op zoek naar de titel, dan maak je kans op onze sleutelhanger. Succes!

zeker te doen. 0800 3000 555, dat is het telefoonnummer van de studio. En ik krijg nog... Oh, dat knettert al dat telefoonscherm. Maar hij komt hier nog een keertje.

0: ben heel benieuwd. Goedenavond met de Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Hallo, met Jeannette van Wijk.
0: Dag Jeannette, heb jij een idee welk liedje dat is?
1: Ja, Roll Over Beethoven.
0: Ja! Ja! En dan ook nog het origineel erbij noemen. Je bent geweldig. Gefeliciteerd.
1: Leuk.
0: Ja, je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. En ik ga hem nu voor je draaien, Jeannette. Dankjewel voor het bellen en ik wens je een mooie avond.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Doei, doei.

Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman. Maar eerst had dit nummer een hele andere titel. Dead End Street. En Jeff Lynne die had alles al ingezongen, maar de volgende ochtend kwam hij de studio binnen en hij dacht, nee, dit is een doodlopende weg, dat is helemaal niks. Dus hij zei tegen de geluidstechnicus, snel, wis die oude opname, ik ga een nieuwe tekst schrijven. Nou, toen heeft hij die nieuwe versie ingezongen en toen viel alles op zijn plek. Eén regel uit het oude nummer mocht wel blijven, I've been living on a dead end street. En dat hoorde je in het derde couplet. Ja. Nerd alert. Daarvoor Chuck Berry, Roll Over Beethoven. De oplossing van de notenkraker, geraden door Jeannette. Gefeliciteerd, Jeannette. We gaan nu door met een heerlijk liedje van een legendarisch album van Dillard en Clark. Het heet The Radio Song.

The Motors en Airport. Daarvoor Ilse de Lange met Living on Love. Tot zover je maandagavondstart. Fijn dat je erbij was. Veel plezier zo met Gerja in de avond van 5. We hebben nog net even tijd voor de Kingston Trio. En oh.

0: Samen Max.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream...

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
11: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, 1,99.
12: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen zijn verkocht. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om het voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of het gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
15: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
14: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15 die zo'n granaat wilde teruggooien raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. En vannacht op grote schaal mist. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Dr. Rock, how about you?
1: Baby, you got what it takes.
0: Ain't that some? You dig the rock?
1: Cool. Stay out of my spot.
2: Oh, yeah. Als je het beter zou weten, zou je toch denken dat die twee heerlijk met elkaar aan het vloeren.

Als je beter zou weten, zou je toch denken dat die twee heerlijk met elkaar aan het flirten zijn. Brooke Benton en Dinah Washington. En een rocking good way. En een lekkere opening van deze avond van 5.

0: zo is het maar net. Het is maandagavond, even over achten. De hoogste tijd voor de avond van 5. Sander die appt al, hij zegt, ah, het is 8 uur geweest. Yes, helemaal zin in 3 gezellige uren. Nou, welkom aan Sander, welkom aan Pedro, welkom aan iedereen die al een gezellige appje stuurt. Welkom aan jou, Rob.
1: Dankjewel.
0: Het is maandagavond, dus het is Robavond.
1: Robavond,
0: ja,
1: nou,
0: ja.
1: Onbeveerd.
0: Ja, zeker. Ja. Heb je een leuk weekend gehad?
1: Ja, zeker, is ontzettend leuk.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Wil je weten wat ik heb gedaan? Of,
0: nou, als het zo leuk is geweest, wel.
1: Een bokbierfestival.
0: Een bokbier? Je bent hier helemaal helder en fris als een hoentje.
1: Ja, dat is ook niet... Je bent niet gelijk een week van de slag
0: door. Okay. Nou, dat zou ik denk ik wel zijn, ja. Nee, ik ben wel een beetje van slag. Gisteren is ik heb 2 dochters en de oudste die woont sinds 2 jaar in Zweden. En de jongste is gisteren naar Duitsland verhuisd.
1: Oh.
0: We hebben er verhuisd gisteren.
1: En hoe was dat?
0: Althans, we hebben hierin geholpen met inpakken en de verhuisauto inladen.
1: Ja.
0: En toen hebben we eruit gezwaaid met een traantje.
1: Oh.
0: En nou, ja, dat.
1: Nou, regelmatig heen dus.
0: Ja, dat. Ja, inderdaad. Gewoon, en het is allemaal niet het einde van de wereld en er zijn allemaal veel ergere dingen. Maar toch, het is wel even een dingetje. Ze wonen nu allebei in het buitenland. Ik zei tegen mijn man, wat hebben wij fout gedaan? Waren wij nou zulke verschrikkelijke ouders dat ze wegvluchten? Maar nee, volgens haarzelf, ik had het er gisteren even met over. Zei ze, ja, jullie hebben het zelf ook gedaan. En we hebben ook in het buitenland gewoond met hun. Dus we hebben ze altijd wel laten zien, Nederland is prachtig en geweldig. En dan komen we vroeg of laat altijd weer terug.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook andere landen nog.
1: Nou, dat is het vooruitzicht. Ze komen een keer terug.
0: Precies, ze komen een keer terug. Nou, of ik er dan nog ben, dat daar gaan we wel vanuit. Ja, dus ik ben blij ook dat ik hier ben. Gewoon een lekkere 3 uur afleiding, heerlijke muziek draaien. Zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad. En aan jou om te raden waar hij vanavond staat. En ik ga bellen zometeen met G. Reinders, want zijn blaasmuziek... Hij is een streekgenoot van jou, ook uit Limburg. En jij ook?
1: Ja, ook Limburg, ja.
0: Ja, dus ik ben benieuwd als je hem straks gaat bellen. Van,
1: ben ik.
0: Hoe dat gaat klinken. Maar zijn blaasmuziek gaat internationaal. Hij gaat ermee naar Scandinavië, dus nou, ik ben heel erg benieuwd. Ga ik door met de Hollies. The Air That I Breathe. Het is een van de mooiste ballads van de Hollies, vind ik tenminste. Het nummer werd in 1974 een grote hit. En het laat een hele andere kant horen van ze. Heel anders dan die vrolijke popliedjes die we van ze kenden. Hier zijn ze met The Air That I Breathe.

0: David Bowie in zijn Berlijnse periode met Heroes. En nou, hij is absoluut een van mijn muzikale heroes. Stond de afgelopen keer in de Evergreen Top 1000 op nummer 370. En het is een liedje dat diep geworteld is in Limburg. En nu krijgt het ineens een tweede leven. En wel in Noorwegen. Blasmuziek van G. Reinders wordt volgende maand uitgevoerd door de Noorse brassband Wrong Brass tijdens een groot brassfestival in Stavanger. En ze zingen het zelfs in het Noors. G. kreeg inmiddels de eerste repetitieopnames te horen. En volgens mij heeft hij zijn vliegticket naar Noorwegen al geboekt. Goedenavond, G.
1: Goedenavond, G. Ja, hallo.
0: Klopt dat? Heb je je ticket al geboekt?
1: Jazeker. De KLM vliegt meer keer per dag naar Stavanger. Dus ik denk, ik kan mee.
0: Nou, wat fijn. Wat goed, joh. Wat dacht jij toen je voor het eerst hoorde dat een Noorse brassband juist jouw blasmuziek wilde gaan spelen?
1: Ik dacht, gaat dit door?
0: Oh ja? Ja?
1: En ik dacht ook steeds van, ik vind het zo'n leuk verhaal.
0: Ja.
1: Misschien gaat het wel niet door. Maar de dirigent Erik Jansen en de regisseur Rogier Bosman, die kwamen vorige week terug en die waren laaiend enthousiast.
0: En hoe is het zo gekomen dat het in Noorwegen opgevoerd gaat worden?
1: Ja, door. Erik Jansen is een hele bekende Europese dirigent. Die komt uit Noord-Holland, maar die speelt ook met echte, nu schiet me de naam niet te binnen, maar echt een van de top 10 van de Engelse brassbands dirigeert.
0: Oh, wow.
1: En hij afgelopen weekend vloog hij weer naar Duitsland om daar in München een brassband te dirigeren. Dat is zo'n man, weet je, die wordt in heel Europa ingehuurd voor concoursen.
0: Oh ja, ja. Ja.
1: En dat concours in Stavanger, ik had dat nog nooit gehoord, maar het heet dus Siddis. En ze luisteren niet alleen naar de muziek, maar ze kijken ook naar de wat er gespeeld wordt, of het vernieuwend is, of het entertainend is.
0: Ja.
1: Dus, en daar heeft hij Rogier Bosman voor ingehuurd. Ken je Rogier?
0: Ja, nou, van naam ken ik hem zeker, ja. Absoluut.
1: Vroeger was dat de Wereldband en nu heet dat Slapstick.
0: Ja.
1: En die doen zonder te praten, maken die echt supermooi theater.
0: Ja.
1: Ik heb ze hier gezien in Remont, maar ze hadden ook laatst in Korea gespeeld.
0: Zo, echt overal komen ze.
1: Ja.
0: Dat lied, hè, blaasmuziek. Als ik mijn ogen dicht doe en ik hoor het nummer, dan zie ik zo'n klein Limburgs dorpje op zondagmorgen. De kerk stroomt leeg, mensen gaan naar de kroeg, ze staan te praten. De zon schijnt op het plein en de harmonie zit te spelen. Hoe vertaal je dat in het Noors?
1: Ik zeg van, jongens, ik weet niks van Noorwegen. Ze hebben er, want de Erik die zei wel, ze hebben geen fietsen. Weet je wat de eerste zin is? Ik had al twee meisjes gezien met achterop en een saxofoon.
0: Ja.
1: In Noorwegen wordt niet gefietst.
0: Dan gaan ze misschien wel varen of zo, misschien met de boot.
1: Ja, varen.
0: Ja.
1: Want dat Rong Brass komt van het eiland Rong.
0: Ah, kijk. Ja.
1: Dat vind ik zo leuk, ja. Heel veel mensen in die brassband heten met de achternaam ook Ron.
0: Oh, wauw.
1: Behalve, wacht, dan moet ik het goed zeggen. Kine, hoe is hij nou weer ook weer?
0: Ja, Kine Oen, de zangeres.
1: Kine Oen, ja, die heet Oen.
0: Kine
1: Oen. Het eiland verderop, dat heet Oen.
0: Nou, wat geweldig. Oh. Leuk dat je dat zegt, want ik heb een heel klein stukje van de repetitie. Zal ik het heel even laten horen?
1: Hier komt
0: ze.
1: Ja, doe maar.
0: Daar hoor je Kine.
1: Ja.
0: Je moet wel goed luisteren, maar

0: Dit is gewoon een repetitie, hè? Van, maar wat doet dit met jou?
1: Dit is hier aan de piano.
0: En wat doet dit met jou? Ja, en als je dit hoort, wat denk je dan?
1: Oh, ik kreeg gewoon kippenvel.
0: Ja, hè? Ja. Dat een vrouw het zingt, dat maakt het natuurlijk ook anders. Ja.
1: Oh, ze zingt echt te gek, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Dat vond ik ook. Ja, ik zeg, doe maar. Een Engelsman, Saggers heet hij met de achternaam.
0: Ja.
1: Maar dat schijnt een hele, ik ken hem alleen maar van zijn website, een hele grote jongen te zijn in die brassband muziek.
0: Oh.
1: Die werkt voor het Engelse leger. Weet je, die hebben legerorkesten.
0: Ja. Oh, wat mooi. Want deze Kine, die zingt niet alleen, maar ze speelt ook bugel.
1: Ja.
0: In het
1: orkest. Het moet ook. Ze zijn helemaal. Wat moet ik het goed zeggen? Ze moeten, geloof ik, binnen 24 minuten.
0: Ja.
1: Moet het klaar zijn. En dan moet het applaus meegerekend worden.
0: Maar zo lang duurt het nummer toch niet?
1: Nee, maar ze hebben een heel programma. Daar komt een. Erik was super enthousiast.
0: Ja, dus dit liedje is onderdeel van een heel programma en dat mag maximaal 24 minuten duren, zeg
1: precies.
0: Je. Ja. Hey, en jij gaat op 7 november zelf naar Stavanger om die uitvoering mee te maken.
1: Ja.
0: Waar ben je nou het meest benieuwd naar? Wanneer loop jij apentrots die zaal weer uit als het erop zit?
1: Ze winnen.
0: Ja. Je vraagt ook niet niks, zeg, hé.
1: Nee. Maar ik vind, Marjan, mijn vrouw, die wilde mee.
0: Ja.
1: Maar ik zeg, schat, ik vind dat heerlijk om een hele dag brassbands te horen.
0: Ja. Zij niet misschien?
1: Nee.
0: Nee, oké.
1: Okay, ik zeg, we gaan wel een keer terug. Want, november, hoe is het dan in Stavanger?
0: Koud. Ik ben er geweest voor het Noorderlicht. Toen ik 50 werd, kreeg ik een trip naar Noorwegen.
1: Oké.
0: Ja, het was hartstikke koud. Heerlijk. Ik doe het heel goed op kou. Maar niet iedereen houdt ervan.
1: Wat leuk.
0: Hey, want komt er ook echt een officiële versie, denk je, in het Noors?
1: Ja, ik weet zo van... Stap voor stap.
0: Ik hoor een ja. Ik hoor, het gloort aan de horizon. Een officiële Noorse versie.
1: En dan gaan we in het Fins.
0: Ja.
1: Maar wat wel heel leuk is, in Noorwegen is de blaasmuziek nog steeds groeiende.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja, dat is te gek.
0: Ja.
1: En die hebben zelfs, Erik vertelde dat er Noorse schoolorkesten meedoen aan het Europees kampioenschap.
0: Wauw.
1: Nederland heeft geen schoolorkesten meer.
0: Nee. Nou, Sjaak, die app naar de NPO luistert, wat een heerlijk enthousiasme maakt G los. Dus G, wij genieten nu al van jou en we gaan het nummer, ik heb natuurlijk klaarstaan, blaasmuziek. Heb je zin om hem zelf aan te kondigen?
1: Dames en heren, hier komt... welke
0: in het Limburgs. Zijn er meerdere dan?
1: Dat is superleuk, ja. we hebben hem in 1999 voor het eerst opgenomen.
0: Die heb ik, die 1999, die versie.
1: Van den Hof.
0: Ja.
1: Ja, dames en heren. Dit is de versie uit 1999 met fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide onder leiding van de arrangeur, de onvolprezen Hardy Mertens, blaasmuziek. Dank u wel.
2: Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei een saxofoon.

genoeg gewoond. Hier drinken voor het schijt. En de eerste stroot droog het van wiet weg. En ik dacht verrek, hier trek nog geen mijn zondigste soep.

0: Bij de Nolan Sisters ging het letterlijk om de familie. Die Britse zussen werden in de jaren 70 en 80 bekend met die heerlijke vrolijke popliedjes. En dit blijft ontzettend lang in je oren na zitten. Een echte oorworm is dit.
1: Waar is Bob?
0: Maar ja, ze kunnen een stuk slechter, zullen we dan maar zeggen. En het is zo grappig, hè? Draaiden we net blaasmuziek van G. Reinders. En het was zo leuk, Rob, om jou te horen praten toen jij G. belde.
2: Oh ja, ik deed al heel lange tijd napraten.
0: Allebei Limburgers en napraten, ja. Inderdaad. En echt, ik kon het gewoon bijna niet verstaan. Ik moest heel op mijn best om te denken, ze hebben het vast daarover.
2: Ik heb ooit een keer een huisgenoot gehad en als ik dan Limburg sprak, zei hij, het is een stukje buitenland, zei hij zo.
0: Ja, precies. Ja, het voelde meteen een beetje op vakantie, zeg maar.
2: Ja,
0: oh. En dan appen de mensen naar de NPO Luister appen. Dat vind ik altijd ontzettend leuk als mensen appen. Maar de een zegt, wat een verschrikkelijk nummer. En de ander zegt, het beste nummer. Ever. En alles ertussenin. Dus ja, het maakt in elk geval wat los. En dat is toch altijd goed als muziek dat doet.
2: Absoluut.
0: Nou, je hoort het al, de tune van Waar is Bob? We gaan eens even kijken waar die vanavond uithangt. Ik heb 3 hints en dit is hint nummer 1.
3: Dit moet wel een hele sterke toren zijn als je zo'n naam krijgt. Maar eerlijk is eerlijk, zo ziet hij er ook wel uit. Stevig, vierkant, hoog en heel erg oud.
0: Oké, nou ja. Een toren. Stevig, vierkant, hoog, oud. Ergens in Europa staat hij. Hij staat niet in ons eigen landje, ergens in Europa. Dus niet, meer zeg ik even niet. Ga maar eens even kijken, waar in Europa hebben wij een vierkante, sterke, oude, hoge toren staan. Ik ben benieuwd. Als je het denkt te weten, mag je appen naar de NPO Luister-app. Heb je de hele avond de tijd voor? Rond 22:30, dan trekken we een winnaar uit onze rode hoge hoed. En als je nog geen flauw idee hebt waar je het zoeken moet, nou, dan moet je gewoon even wachten op de tweede hint.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

0: May Wood en Late at Night, de zusjes Alice en Karen Wood. En daarvoor, ja, daar was hij weer, Mr. Stevie Wonder. En wie gaat er naar Stevie Wonder, 28 oktober? Ja, voilà. Je zit eraan te kijken, goed.
1: Nou ja, ik weet het dus al. Ja. Je hebt al een keertje tegen eerder gezegd. Ik denk jij, hè?
0: Jij denkt een beetje, ja. Kan je er ook een keer over ophouden? Ja, nou, ja. Dat doe ik op 29 oktober. Dan hou ik erover op. Wel, dan ga ik je wel vertellen hoe het was.
1: Over een uurtje mag je het nog een keertje zeggen.
0: Oh, oké. Okay. Dus, fijn, dankjewel. Leuk. Maar het is muziek uit de tijd van Songs in the Key of Life, wat nooit is uitgebracht destijds. En die worden nu alsnog uitgebracht. En ik, ja, heerlijk. Geweldig, man. Ja, sommige liedjes die vertellen een verhaal dat veel zwaarder is dan je zo op het eerste gehoor misschien denkt. En dat geldt zeker voor dit nummer, Kronenburg Park, van de Frank Boeijengroep uit 1985. De inspiratie die vond Frank dicht bij huis, in zijn eigen stad, Nijmegen. En in de jaren 80 kwam hij regelmatig langs het Kronenburger Park. Het stond in die tijd bekend als een plek waar prostituees en waar werkten. En waar de gevolgen van heroïneverslaving zeker zichtbaar waren. En hij wilde daar iets mee doen, hij wilde er iets over schrijven, maar ja. Hoe maak je nou van zo'n groot en zwaar onderwerp een liedje wat iedereen wil horen? Nou, daarvoor keek hij naar een van zijn grote voorbeelden, Bob Dylan. En zelf zegt hij er dit over.
2: Op een of andere manier wil ik daar iets over zeggen. Maar hoe, dat heb ik dan van Bob Dylan geleerd. Van hoe haal je iets uit de werkelijkheid om iets te zeggen, iets groots, hè, als heroïne, prostitutie. Hoe doe je dat? Nou ja, dat heb ik van Dylan geleerd. Dan moet je dat persoonlijk maken. Dus dan neem je één iemand daaruit. En het is toch gewoon zo, je neemt een persoon, een meisje, en daar maak je dan een verhaal van. En je maakt ook een verhaal over die klant, die eigenlijk net zo betreurenswaardig is, die dus weer naar huis moet rijden en net doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Ik vroeg me af, hoe voel je dan, weet je? Nogmaals, ik heb geen moreel oordeel over prostitutie, maar dit is iets heel treurigs.
0: Dat is het zeker. En beide kanten van dat verhaal komen heel mooi samen in Kronenburg Park. Eerst de vrouw tot wie Boeijen zich richt met die indringende woorden, ga die wereld uit. En later de man die in het park zijn geluk zoekt en daarna weer naar huis rijdt. Nog een mooi detail, luister eens naar de achtergrondzang. Want die werd ingezongen door niemand minder dan de dames van Mai Tai. Een zwaar verhaal in een prachtig Nederlands popliedje. Uit 1985, hier is die, de Frank Boeijengroep met Kronenburg Park.

0: top 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan.

0: Miss Whitney Houston en die geweldige strot die ze had, hè? Wat ongelooflijk, wat een stem. Hé, hey, vertel eens even, wat komt er binnen aan Bobjes? Ik zag een hele leuke.
1: Ja, die van Schotland, wil je die bedoelen?
0: Die, ja, die, maar ook die op de Markt van Brugge staat een grote vierkante toren, de Belfort. Die is het niet.
1: Nee, die is het helaas niet. Nee.
0: Schotland is het ook niet.
1: Nee.
0: Antwerpen kwam nog langs, is het ook niet.
1: Nee.
0: Londen kwam langs, iets in Londen, een toren, is het ook niet.
1: Nee.
0: Het goede antwoord is ook al wel binnen.
1: Die zal wel binnen, ja.
0: Ja,
1: voorbij komen.
0: Echt
1: heel knap.
0: Gigantisch knap. Zometeen, de meeste mensen zeggen nou, geef mij maar een tweede hint, want ik weet niet waar ik het zoeken moet. Nou, die komt er zometeen aan, na het nieuws van 9 uur. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren.
1: Blijf hangen, tot zo.
0: Tot zo.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
18: NPO Radio 5.
8: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. In de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. Januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
19: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
18: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus en wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vanavond op veel plekken helder, vannacht is er op grote schaal mist. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: geweldig nummer, wat je veel te weinig hoort. Ja, hoewel, tegenwoordig zit hij in een commercial van de Artsen zonder Grenzen, is het volgens mij.
1: En ik hoorde net nog op deze zender.
0: Ja, mooi hè? Ja, ja. Maar dat kwam er weer door mij. Ja.

0: luistert naar de avond van 5. En Gerrit en Rini uit Scheveningen die checken in. En hij zegt net, het is altijd zo fijn om met jullie de week te beginnen. Nou, dankjewel Gerrit en Rini. Het is altijd fijn ook dat jullie erbij zijn elke avond. Straks komen daar de spelletjes weer op tafel. Dat weten we, uit goede bron. En fijn dat je zit te luisteren allemaal. En laat het maar weten via de NPO Luister-app hoe je erbij zit en wat je aan het doen bent. Hoe je dag is geweest. En wat je misschien nog van plan bent de komende dagen. We gaan zo meteen naar de tweede hint van waar is Bob. En dat is nodig, want er zijn 2 of 3 mensen die het al goed hebben.
1: Ja.
0: En de rest zit er nog allemaal naast.
1: Ja.
0: Maar dat geeft niet, dat is het leuke ervan. En die tweede hint die helpt je waarschijnlijk een stuk verder. Want uiteindelijk wordt het altijd goed geraden. Maar het is dus geen Londen, het is geen Schotland, het is geen Antwerpen, het is geen Brugge, nee, geen Brussel.
1: Het is sowieso nooit een compleet land, dat vond ik zo grappig.
0: Ja,
1: heel Schotland zit vast wel een vierkante toren bij.
0: Ja, zo lus ik er ook wel in. Ergens in West-Europa. Nou, vooruit dan. Hey, zometeen krijg je dus de tweede hint. En voor de rest gewoon hartstikke veel lekkere muziek. Zoals je van ons gewend bent hier op NPO Radio 5. Bijvoorbeeld van Albert Hammond. Hij schreef en zong in 1972... It Never Rains in Southern California. Die titel die klinkt dan wel lekker zonnig. Maar die tekst is eigenlijk best melancholisch. Het gaat over iemand die naar Californië is verhuisd met grote dromen. En dan is hij daar. En dan ontdekt hij... Ach, het is hier eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Hier zijn ook problemen in L.A. Ja.

0: Gladys Knight en License to Kill 1989 naar de gelijknamige James Bond. En Timothy Dalton speelde toen James Bond in die film. Oh, mooi nummer.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: En Gladys Knight lijkt me ook echt iemand die zo heerlijk onder de douche staat te galmen. Als ze dan een opname heeft later die dag, dat ze 's ochtends bij het opstaan met License to Kill. Even een heerlijke uithaal in die douche. Nou, onze avond van 5 douches ook weer aan. En daar wordt ook nog hartelust onder gezongen. En dat klinkt als volgt.
2: But with the rings they stand and stare. Two eyes that neither know nor care. Where the grass is gone.
0: Oeh. Ja, die is wel te doen, denk ik. Ik zal hem zo nog even één keer laten horen. Maar misschien weet je het nu al na één keer horen wie het is. Ik wil de titel en de uitvoerende van je weten. En als je dat weet, mag je bellen 0800 30555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En als je meespeelt, dan maak je kans op, wat zullen we eens weggeven? Een boodschappentas, een avond van 5 boodschappentas, die heb ik hier voor je klaar liggen. Als jij weet, de titel en de uitvoerende van dit fragmentje.
2: But with the ring.

0: The Walrus of Love, dat was zijn bijnaam, Barry White. En met die diepe stem, ja, dan hoeft hij eigenlijk maar één zin te zingen. Nou, misschien een half zinnetje, twee maten, wat dacht je daarvan? En je weet meteen met wie je te maken hebt.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ja, ik ben benieuwd, Assie, is dat bij jou ook zo? Als je staat te zingen, dat je binnen één maat weet dat, je, dat jij het bent?
2: Nou, dat, daar overval je me ja, een beetje mee. Dat ja. weet ik eigenlijk niet precies.
0: Ben je een beetje een zanger,
2: nee,
0: onder de douche?
2: Nee? Nee.
0: Toch. Nee, nou ja, maakt niet uit. Je zit in elk geval lekker naar de radio te luisteren. Heb je een goede dag gehad tot nu toe?
2: Ja, we zijn met een stel vrijwilligers van ons museum naar het Scheepvaarthuis in Amsterdam geweest.
0: Oh, wat leuk. Wat leuk. En van welk museum ben je zelf vrijwilliger?
2: Ik ben vrijwilliger in het Hildo Krop Museum in Steenwijk.
0: Oké. En wat is
2: het? Ken je Hildo Krop?
0: Nee, moet je
2: Hildo
0: even
2: Krop, nou, dat is, als je in Amsterdam komt, dan struikel je over de beelden van Hildo Krop. Het was de stadsbeeldhouwer van Amsterdam.
0: Ah, oké.
2: En er zijn meer dan 300 beelden op bruggen, vooral in de uitbreidingswijken na de Eerste Wereldoorlog, ja. die ontworpen zijn door Berlage.
0: Ja.
2: En hij heeft heel veel op de bruggen. Heeft hij beelden mogen maken. Hij is zijn hele leven in dienst geweest van de gemeente Amsterdam. Maar daarnaast heeft hij ook heel veel andere dingen doen.
0: Oké. En was het genieten vandaag in Amsterdam?
2: Ja, dat was... ik weet niet of je het Scheepvaarthuis is. Een van de eerste gebouwen van de Amsterdamse school. En het is geweldig om dat te bekijken.
0: Ja, mooi. Dus je dag was al goed. Nou, misschien dat ik jouw avond ook nog een beetje beter kan maken. Want vertel eens, wie dacht jij te horen onder de douche?
2: David McWilliams met Days of Pearly Spencer.
0: Ja, hartstikke goed hoor. Wow. Is dat een beetje jouw decennium? Want we hebben het over de jaren 60, hè? 67.
2: Ik denk dat toen dat een hit was, was ik een jaar of 13. Dus toen begon het wel een beetje. Ik weet wel wat van die muziek uit die tijd. Ja.
0: Dan begin je inderdaad echt die muzieksmaak te ontdekken en vorm te geven. Nou, ik ga het nummer voor je draaien. Dank je wel dat je meedeed. En de avond van 5 boodschappentas die komt jouw kant op. Die gaan we naar je opsturen.
2: Het is geweldig.
0: Nou, fijn. Hey, ik geef je even terug aan Rob. En dan wens ik jou nog een hele fijne avond, Assie.
2: Ja, jij een goede uitzending.
0: Dank je wel hoor. Dag.
2: Dag.

Altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Teddy Swims en Break Up in Reverse. Hij draait het achterste voren, dus dan eindig je met die tijd dat het nog goed was. Dat vind ik wel slim van Teddy. En hij heet trouwens eigenlijk Jayton Colin Dimmesdale. En als je zo heet, dat gaat natuurlijk helemaal niemand onthouden. Dus hij maakte daar gewoon Teddy Swims van.
1: Waar is Bob?
0: Ja, het is tijd voor de tweede hint van Waar is Bob? Nou, volgens mij kunnen we hem goed gebruiken. Want Rob, hoe staat het ermee? Want ik zie heel veel nu Frankrijk in één keer binnenkomen.
2: Ja, hoe dat toch zou komen? Ja, ja. Dan zou ik een keertje de Eiffeltoren binnenkomen.
0: Ja, dus ik snap hem, ja. Maar het is hem niet. Dan even kijken hoor. Het is één bepaalde plek in Frankrijk die nu steeds genoemd wordt. Oeh ja, en de Brandenburger Tor wordt genoemd. In Berlijn is het ook niet.
2: Ook niet, mensen.
0: Nee. Oh ja, Château de Vincent. Die wordt een paar keer genoemd. Ja. Die is het ook niet.
2: Nee.
0: En de Sagrada Familia wordt genoemd in Spanje.
2: Is die vierkant?
0: Geen idee. Nou, dus het was een vierkant stukje aan. Volgens mij komen alle vormen die er bestaan komen in die kathedraal voor. Is het niet. Maar misschien dat deze hintje verder helpt.
3: De lichtbundels van deze toren zwenken nog altijd over land en zee. Een baken voor zeelui. En dat al ruim 1900 jaar.
0: Wauw. 1900 jaar, misschien helpt deze tweede hintje iets verder. Ik hoop het, want ik vind het leuk om van jou te horen via die NPO Luister-app. Dus laat het mij maar weten als jij denkt waar Bob staat. Als het fout is, nou, dan merkt helemaal niemand wat van. Dan kan je gewoon nog een keertje zo meteen een hint insturen of een antwoord insturen naar de derde hint. Dus ik zou zeggen, denk even na en laat mij maar weten waar jij denkt dat Bob vanavond staat. Ga ik doen met een heel mooi liedje, Conny van der Bos. Ik kan het woordelijk meezingen. De noorderzon scheen.

0: Smokey Robinson en Ronald White, zij schreven het nummer. En die beroemde baslijn en het refreintje, ja, herkenbaar. Heerlijk nummer, My Girl, hoorde je. Ja, 100 kaarsjes uitblazen. Truus is nu nog 99, Truus uit Enschede. Maar later deze maand, op 22 oktober, dan wordt zij 100 jaar. En ze heeft nauwelijks familie meer. Maar ze komt trouw elke week naar de tekenlessen van Dennis en Patricia van Atelier Sierhuis de Rooi in Haaksbergen. En zij willen er voor Truus graag een onvergetelijke dag van maken. En daarom roepen ze op om kaartjes te sturen. Goedenavond, Patricia.
1: Hoi.
0: Zeg, ze is bijna 100 jaar, Truus, en nog altijd bij jullie op de tekencursus. Dat klinkt als een fieve dame op leeftijd.
1: Ja, dat vinden wij ook. Trouwens, even iets rechtzetten. In het beginstukje zeg jij dat ze bijna geen familie meer heeft.
0: Ja.
1: Ja, heel erg, maar ze heeft gewoon helemaal geen familie meer.
0: Oh,
1: ze
0: helemaal
1: heeft
0: niet meer.
1: Iedereen overleeft.
0: Ja. Dat is het nadeel van 100 jaar worden, hè? Dan overleef je bijna iedereen. Ja.
1: Precies. Nou, en je kent het misschien zelf ook. Je krijgt van je oud-tante krijg je een verjaardagskaartje. Nou, dat gaat zij dus helemaal niet meer krijgen.
0: Nee,
1: ik had zoiets, dat moeten wij als Nederland beter kunnen doen. Dus ik ga voor de postzakken vol.
0: Postzakken vol. Nou, vertel eens, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
1: Ja, gewoon iedereen gewoon een kaartje opsturen. En al zit je krap bij kast, doe dan 5 enveloppen in 1 envelop. Dan kost het nog maar 1 postzegel.
0: Oh, ja, want veel mensen, veel luisteraars van de Avond van 5 zitten vaak kaarten te maken, terwijl ze naar de radio aan het luisteren zijn. Dus er komen heel vaak van die zelfgemaakte kaarten dan binnen.
1: Ja.
0: Maar vertel eens eventjes, wat is Truus voor iemand? Beschrijf er eens even voor me.
1: Ja, Truus is een 80-jarige. Ja, zo kijk ik tegen haar. Een 80-jarige, ze is nog volop in het leven. Loopt vlot, woont 1 hoog, neemt altijd de trap.
0: Zo.
1: Is altijd positief ingesteld. Slikt geen medicijnen. Ja, het is gewoon zoals wij allemaal oud willen worden. Dat is Truus.
0: Ja, helemaal helder in de hoofd. Actief in het leven.
1: Ja. Wow. Hier teken je voor, om zo 100 te worden.
0: Hey, en hoe is ze ooit bij jullie terechtgekomen bij de tekencursus?
1: Ja, dat kwam eigenlijk. Haar man die ging op klaverjassen, geloof ik dat het was.
0: Ja.
1: En die had zoiets van, ja, Truus, jij moet ook maar even iets voor jezelf gaan doen, de deur uit.
0: Ja.
1: En Truus had zoiets van, ja, dat kan je wel allemaal leuk vertellen. Maar ik durf dat niet. Ik vind dat zo eng.
0: Okay.
1: Nou, dan is ze toch door Henk een beetje gestimuleerd, is ze deze kant op geduwd. En toen heeft ze jarenlang bij Dennis, mijn man, in de les gezeten.
0: Ja.
1: Ja, en dat klikte gewoon goed. Maar het is ook niet lastig, want Truus klikt met iedereen gewoon.
0: Oh, ja. Oh, is het zo'n type, hè? Ja.
1: Ja.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, en nu gaan we hoe gaan we er nou voor zorgen dat ze inderdaad postzakken vol kaartjes gaat krijgen? Tenminste, 22 oktober is ze jarig.
1: Ja.
0: En jullie gaan ze brengen dan, hè, die postzakken vol? Dus de kaart?
1: Nee. Het is op de 22e, dat is op donderdag, dan is ze jarig. Dan viert ze het, want ze woont in Enschede in zo'n verzorgingstehuis. Dan viert ze het gewoon daar. En dan op zaterdag is hier in ons atelier, dan kunnen al onze cursisten haar ook feliciteren. Dan is het hier dus. En hier willen wij alle kaarten ook aanbieden.
0: Okay. Ja.
1: Ja, dus zij weet nergens van.
0: Oh,
1: de kans is klein dat zij het ook te weten komt.
0: Ja.
1: Maar joh, zo'n 100-jarig mensje, die denkt dat er misschien 10 kaarten komen.
0: Precies, ja.
1: Die denkt nooit aan postzakken, zo ben ik dan weer.
0: Ja, nee, dat denk ik ook, ja. Hey, en vertel eens even, als ik een kaart wil maken, wat vindt Truus leuk? Waar houdt ze van? Waar geniet ze van?
1: Ja, eigenlijk wat alle oude mensen leuk vinden, dat is dieren, landschappen, kinderen.
0: Oh ja, natuur. Ja, mooie natuur denk ik. Ja. En zelfgemaakt is natuurlijk leuk, maar dat hoeft niet per se. Als je niet creatief bent aangelegd, dan mag je natuurlijk ook gewoon een mooie kaart kopen. Of als je er nog één hebt liggen, dat maakt allemaal niet uit.
1: Dat maakt allemaal niet uit, nee. Truus vindt gewoon alles prachtig.
0: Ja.
1: Die gaat gewoon flabbergasted zijn.
0: Ja, geweldig. Dus
1: de 100-jarige leeftijd zijn die ze nooit meer gaat vergeten.
0: Nee, hè? Nee.
1: Dus ja.
0: Hey, en dit hebben jullie dan voor haar georganiseerd. En hoe gaat die dag er verder uitzien als ze die zaterdag komt?
1: Nou, die zaterdag hebben we een tijdslot van tussen 2 en 4 uur.
0: Ja.
1: Want anders is het gewoon te lang en te vermoeiend voor haar.
0: Ja, Ja, want ze is natuurlijk wel, ze wordt wel 100. Hè? Dat moet je niet vergeten.
1: Ja, precies.
0: Ze lijkt dan wel 80, maar ze wordt nog echt 100.
1: Ja. Ja. We willen ook nog even proberen of de lokale... we hebben een kinderburgemeester in Haaksbergen.
0: Oh, wat leuk.
1: En willen we proberen of die ook nog even langs kan komen.
0: Ja, even een gebakje mee eten en even terug feliciteren. Precies. Nou, wat leuk.
1: Ja, het is toch een feestje.
0: Ja, het zegt die het adres. Wil jij het noemen of zal ik het noemen?
1: Ja, noem jij het maar.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan moet je even goed meeluisteren of ik het goed zeg. Ja. Het is Atelier Sierhuis van Roy. En dat is R-O-I-J. Dus R-O lange I. En dan ter attentie van Truus.
1: Ja.
0: De Jonkheer van Heidenstraat. Dus dat is, de Jonkheer spel je dan als J-H-R. En dan van Heidenstraat, nummer 13. 7481 Eduard Cornelis in Haaksbergen.
1: Ja.
0: Nou, als mensen, als het te snel gaat voor mensen, wat ik me helemaal voor kan stellen, app dan even naar de NPO Luister app, dan appen we je het adres even goed door. Dan zorgen we dat je het goede adres hebt. En we gaan dus voor postzakken vol. Wanneer is het geslaagd voor jou?
1: Nou, ik wil 3 postzakken. Ik wil gewoon 3 postzakken.
0: Doe maar. We doen het niet voor minder. Nee hoor, je hebt helemaal gelijk, Patricia. Dankjewel dat jullie dit willen doen voor Truus. En nou, de kaarten, als het adres een beetje te snel ging, app me even naar de NPO Luister app of bel even. Dan noemen wij het adres eventjes nog opnieuw voor jou speciaal. Dank dat jullie...
1: Ik kan me ook voorstellen dat als je op de envelop zet Truus Haaksbergen, inmiddels weet heel Nederland het, dan komt het ook wel aan.
0: Oh, oké, nou... Dat is dan een mooi alternatief. Truus Haaksbergen. 100 jaar. Nou, dankjewel Patricia en Dennis voor jullie bijdrage. En de kaarten die... we gaan voor inderdaad 3 volle postzakken vol voor Truus.
1: Okay? Nou, helemaal goed. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Tot ziens.
1: Oké. Okay,
0: doei.
1: Doei.

0: Goedenavond, dit is de avond van 5.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Bloesem. Met de zet van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen dat vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
11: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
10: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. En het weer, vannacht op veel plaatsen mist, morgen af en toe zon, in het noorden wat regen en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: La la la la la. En weer omhoog. La la la la la. Een nieuwe Orwim. Dit krijg je echt niet meer uit je hoofd vanavond. Middle of the Road, Samson en Delilah. Dat je luistert naar de avond van 5. En blijf dat lekker doen. Hè. En mensen, wat super bedankt. Er zijn heel veel reacties binnengekomen op het gesprek van net over Truus die 100 gaat worden.
1: Ja, ik heb allerlei mensen te appen. De adres dat ze kunnen sturen.
0: Ja, super. Kaarten, heel dus, fijn, Rob, dat je dat gedaan hebt. Want iedereen appte van, oh, mag ik het adres van Truus? Tuurlijk ga ik een kaartje sturen. Zo lief van jullie. Dus,
1: het moet wel voor 20 oktober, ja, lees ik. Ja.
0: Goed dat je dat erbij zegt, want dat had ik inderdaad niet gedaan. Want de 22e is jarig.
1: Ja.
0: Of dan gaan ze het vieren. Dus voor de 20e moet hij op de bus. Maar dan heb je gewoon nog even ruim de tijd voor. En hij mag dus mooi zelf gemaakt zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Hè? Als je nog ergens een leuke kaart hebt liggen thuis, of je komt er eentje tegen bij de boekhandel, mag je er ook gewoon eentje kopen. Truus vindt het gewoon heel fijn, want ze heeft geen familie meer. Dus ja, hoe leuk is het dan om van andere mensen een mooi kaartje te krijgen? Ze gaat een hele dag in het zonnetje gezet worden. Wat gaan we dit uur nog doen? Nou, zometeen nog de derde en de laatste hint. Maar ja, oh, er komen ook al heel veel goede antwoorden binnen naar aanleiding van die tweede hint.
1: Zeker,
0: dus
1: ja.
0: In één keer lijkt het, het licht is gaan branden.
1: Ja, het is ontzettend gaan branden, inderdaad.
0: Ja, het is ontzettend gaan branden. Ja. En dat, nou, hopelijk blijft het dat nog even doen. Alle goede antwoorden die komen in die rode hoed terecht. En dat trek jij zometeen, Rob, om 10:30 een winnaar uit.
1: Ja.
0: En over 2 van de prijs van 1 ga ik je zo meteen meer vertellen. Ik ga door met Cool in the Gang. Ik heb wel zin om even te dansen. Ik heb alweer te lang gezeten.
1: Ja.
0: Wat jij? Zullen we gewoon even?
1: We gaan even.
0: Oké, daar gaan we. Boel aan de kant en beetje soepel, Rob. Kom op.
1: Ja, beetje fresh.
0: Beetje fresh.

0: Oorspronkelijk afkomstig uit Sicilië, maar hij groeide op in België. Treedt nog altijd op, hè, de goede man. En hij werd een van de succesvolste Franstalige zangers van zijn generatie. Hij zong in allerlei talen trouwens. En zijn nummers gaan vaak over de liefde, over verlangen, over mooie herinneringen. En dat hoor je allemaal terug in Quand les Roses uit 1964.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Er komen nog steeds zulke leuke appjes binnen van mensen die het adres van Truus willen om een mooi kaartje te sturen. Echt zo lief van jullie. Alvast bedankt. Sommige bands die horen zo bij het geluid van de jaren 60 dat je meteen terug bent in die tijd als je het hoort. En The Searchers, die zijn zo'n band. Ze komen uit Liverpool, de stad die in de jaren 60 natuurlijk muzikaal behoorlijk op zijn kop stond. Natuurlijk waren er de Beatles, maar er kwam veel meer moois uit Liverpool. En The Searchers begonnen eind jaren 50 als skiffleband. Maar ze groeiden uit tot een van de succesvolste beatgroepen van de Britse invasie. En ze hadden een goede neus voor sterke liedjes. Zo scoorden ze grote hits met nummers als Sweets for My Sweet, Sugar and Spice, Needles and Pins en natuurlijk deze, Don't Throw Your Love Away. Die ga ik zo meteen als eerste draaien. Maar welke van de Searchers kan ik daarna voor jou draaien? Ga maar eens even op zoek in je platenkoffer. Ik denk dat die tussen je LP's wel goed te vinden is. Een appje suggestie maar door naar de NPO Luister-app. Ga ik naar een andere kanjer met een prachtig nummer wat later ook weer heel mooi gecoverd is door Eve Cassidy. Hier is het origineel van Sting.

0: Marian Faithfull en The Ballad of Lucy Jordan. Het nummer vertelt het verhaal van een huisvrouw die gevangen zit in een leven dat haar geen voldoening geeft. Het is best een aangrijpend lied. En toch die stem van Marian Faithfull die dat verhaal zo prachtig vertelt.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint. Dus mocht jij nog geen flauw idee hebben waar hij zich vanavond bevindt, het is ergens in Europa, niet in ons eigen land, maar in Europa, dan is dit de laatste hint.
2: Deze toren, genoemd naar een Romeinse halfgod, is de oudste nog in gebruik zijnde Romeinse vuurtoren ter wereld. En als ik de zee hier tegen de rotsen zie schuimen, is een goede vuurtoren op deze plek nooit weg.
0: Nou, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Bedenk waar die zou kunnen staan, ergens in Europa vanavond. En app je antwoord naar de NPO-luister-app. En als het goed is, je antwoord ga je in die rode hoge hoed. En dan gaan we tussen nu en 5 minuten iemand bellen. Dus doe je mee. Hou dan ook vanaf nu je telefoon in de gaten. Want dan kan het zijn dat we jou proberen te bellen.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Er kan maar één band zijn die zo klinkt als dit. I Put a Spell on You, CCR. Oftewel Creedence Clearwater Revival.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die staan? Waar zou die staan? De vraag van vanavond. Marjoke, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dag. Hoe is het ermee?
2: Ja, prima.
0: Ja? Heb je een beetje kunnen genieten vandaag van de zon? Lekker in de zon gezeten?
2: Zeker, maar niet in Nederland. Ik zit in Oostenrijk, maar ook daar scheen de zon.
0: Oh, hey, woon je daar of ben je op vakantie?
2: Ja, allebei een beetje. We hebben daar een huis. Maar ik ben dus wel op vakantie. Ik heb ook nog een huis in Nederland.
0: Oké, dus je woont er niet permanent, maar je bent er heel regelmatig te vinden.
2: Precies.
0: Hey, en wat voor jou, wat is er nou zo heerlijk aan Oostenrijk?
2: De bergen, de hoge bergen met name. De mensen. Mm-hmm. Prachtig land. Lekker eten. Heerlijk wandelen. Ja. Lekker buiten zijn, alles eigenlijk.
0: Ja, en komen jullie de zomers en 's winters?
2: Ja. Ja.
0: Dus ook wel om in de sneeuw en...
2: Ook in de sneeuw.
0: Nou, heerlijk. Ja. Ik kwam er als kind ook jaar in, jaar uit. Huurde mijn ouders zo'n halve boerderij, zo'n bovenverdieping. En mochten de boer helpen met hooi binnenhalen en dieren eten geven. Geweldige vakanties waren dat in Oostenrijk.
2: Dus zeker. Ook een... onze buren hebben ook koeien.
0: Oh ja? Oh, wat heerlijk. Ja. Oh. Hey, en dan zit je dus in Oostenrijk en dan denk je, ja, maar ik wil wel Nederlandse radio horen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel bijna altijd, eigenlijk bijna altijd Radio 5 aan.
0: Nou, wat heerlijk. Wat goed om te horen. Ja. En jij hoorde Bob met alle hints. Vertel eens, waar denk je dat hij staat vanavond?
2: Bij de Herculestoren in Spanje, in A Coruña, denk ik dat ik uitspreek.
0: Ik denk dat je het goed uitspreekt, maar degene die het echt goed kan, dat is onze eigen Bob. Dus ik laat hem even horen hoe Bob het doet. Hier komt hij, Marjok.
3: Ja. De plek waar ik ben is... de Torre de Hercules, nabij de Spaanse stad A Coruña.
0: Zo, wat doet hij dat toch weer keurig. Die Torre de Hercules, bij de Spaanse stad A Coruña. Het was helemaal goed. Je hebt het goed, dus gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, de waterfles vanavond van 5 komt jouw kant op.
2: En
0: leuk dat je meedeed. Ben je er nog een tijdje in Oostenrijk of kom je alweer langzaam deze kant op?
2: Nee, we zijn er net.
0: Oh, je bent er net.
2: We hebben nog bijna 3 weken te gaan.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, geniet ervan. En blijf lekker naar NPO Radio 5 luisteren. En dan hoop ik je nog weer een keer eens te spreken.
2: Oké,
0: doei. Dag Marjoke. Doei. Ja, en het nummer wat ik nu ga draaien. Ik ben trouwens op zoek nog naar een tweede nummer van de Searchers. Mag je me even appen als je dat wil. En het nummer wat ik nu ga draaien is een lekkere lange track. Want het is wat later op de avond. En dan kan dat gewoon allemaal. Het komt uit 2 december 2012 uit het Kennedy Center in Washington D.C. En het was ter ere van de overleden Led Zeppelin. En Nancy Wilson van de band Heart. Zij verzorgde de hoofdact die avond. En ze werden op de drums vergezeld door Jason Bonham, de zoon van de overleden Led Zeppelin drummer John Bonham. En tijdens het nummer voegde een voltallig koor, het Joyce Garrett Youth Choir, deed mee en een uitgebreide strijkersessie. En dat allemaal met het prachtige Stairway to Heaven.

0: Wauw. Een dikke 7 minuten genieten.
1: Ja, wat mooi dit zeg.
0: Prachtige versie, hè? Ja, mooi. Je hoorde Anne en Nancy Wilson van de band Heart. En zij verzorgden die avond dit prachtige nummer. En dat deden ze samen met de drummer, Jason Bonham. De zoon van de overleden Led Zeppelin drummer John Bonham. En een voltallig koren Joyce Garrett Youth Choir. En die uitgebreide strijkerssessie. En Honey Abt, ze zegt kippenvel en tranen. Zo mooi. En ook Brigitte zegt, wauw, wat een geweldige uitvoering van dit nummer. Millie is er helemaal van ondersteboven. En ook Pia zegt, zo mooi deze Stairway to Heaven. Nou, fijn. Hey, ik zoek nog een tweede nummer van The Searchers. Dus laat me even weten welke ik zo voor jou kan draaien.

0: Ja, dacht jij nou dat het lekker rustig werd later op de avond? Niks ervan. Gewoon hup, die beentjes omhoog van de vloer. En dansen op Spargo en hip-hop-hop. Want ik ga nu naar...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Ja. Hey, voor de prijs van 1.
0: The Searchers. Hun grootste successen waren vooral in de eerste helft van de jaren 60. En dit nummer, Don't Throw Your Love Away, werd in 1964 een van hun grootste successen. Het is eigenlijk een waarschuwing aan iemand die op het punt staat een liefde zomaar weg te gooien. Ja, dat moet je niet doen. Als je van iemand houdt, moet je er zuinig op zijn. Kortom, de mode verandert, de kapsels veranderen, de auto's verdwijnen uit het straatbeeld. Maar verhalen over liefde, over twijfel en over spijt, die blijven altijd hetzelfde. Zometeen hoor je welke Searchers jij graag wil horen. Maar eerst deze uit 1964. Don't throw your love away. Wees er zuinig op.

Take It or Leave It van de Searchers hoorde je. En dat waren de twee nummers van twee voor de prijs van één voor vanavond. En dat brengt ons alweer bij het einde van deze eerste avond van vijf van deze week. Maar morgenavond ben ik er gewoon weer. Staat Bob weer op een plek ergens in Europa? Denk ik tenminste. Moet even kijken morgen. De avond van vijf. Douche gaat weer aan. Spelen Shower Power. En ik hoop dat jij morgenavond ook weer zit te luisteren. En kun je nu nog niet genoeg krijgen van de muziek? Ik kan me helemaal voorstellen. Er staat genoeg moois voor je klaar. Na het nieuwsbegin gaan we verder met Rhiannon van Fleetwood Mac. Nou ja, daar alleen al is een reden om wakker te blijven, toch? En blijf dan lekker vooral luisteren naar die NPO Radio 5 Muzieknacht. En misschien ga je zo meteen nog wel aan het werk. Of je doet zo je ogen dicht. Rob en ik, wat je ook doet, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld. En wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens. Voor iemand anders. Maar één ding is zeker. Je bent niet alleen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.

0: Download de app en start met vinden.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
15: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 11 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt er water naar binnen. En waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel vorige week waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of het gaat lukken. Ze moeten de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemde het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groep hitste volgens de burgemeester de jongeren in op Heusden op om te gaan rellen. Ook vandaag zijn verschillende protesten op scholen in Frankrijk uit de hand gelopen. Ze raakten in de stad Lens een leerling van 15 zijn hand kwijt nadat hij een flitsgranaat had opgepakt die daarna ontplofte. Het projectiel was gegooid door de oproerpolitie, die ook op andere plekken in actie moest komen. Zo werd in Parijs spullen in brand gestoken bij een school. Sinds vorige week wordt er geprotesteerd door scholieren en leraren tegen onder meer lerarentekort en slechte schoolgebouwen in Frankrijk. De meeste demonstraties verlopen overigens zonder problemen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In de noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Ja, kun je blijven staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
4: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Middernacht, het begin van dinsdag 6 oktober. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan, is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt er wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
9: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987, moet ik zeggen. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot meenemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt er wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische